Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt.

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De politie in New York heeft 2 mensen opgepakt die in de antenne van het Empire State Building waren geklommen. Ze hadden een spandoek bij zich. Ook deed een van hen een huwelijksaanzoek aan de ander. Het is onduidelijk hoe ze naar de top konden klimmen. Na afloop werden ze gearresteerd. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in 1 klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Viaplay heeft het al een tijd moeilijk. De Nederlandse tak leed vorig jaar ruim 45 miljoen euro verlies. België is op de valreep door naar de 8e finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden morgen. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2.

0: ook zo'n nachtbraker? Wij ook. De nacht van NPO Radio 2.
1: A candy-colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. Just

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat zitten nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Na onderzoek bleek dat de man boos was omdat ze hem wilde verlaten. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van PRO is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan, iets wat rechtse partijen wel willen. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

Een goede, goede morgen op deze donderdag 2 juli. Fijn dat jij weer luistert naar Dagnacht. We gaan er gewoon een lekkere, lekkere donderdag van maken. Temperatuur niet al te heet, dus lijkt mij helemaal perfect zo. Het voetbal ook gewoon weer klaar, weet je, ook alweer lekker rustig. Gewoon een dag-nachtplaat, zoals je die van ons bent gewend. En ook wel een heerlijke. Maar eerst heb ik even iets anders. Want er is bij mij thuis een heel groot mysterie gaande op het moment. Er is namelijk iets ons huis binnengedrongen. En de eigenaar ervan is dus onbekend. Het gaat namelijk om een donkerblauwe boxershort met een zwarte elastieke band. Het is duidelijk een mannenmodel en ik schat zo in maat L tot XL. Dat is toevallig wel de maat van mijn man, maar deze boxershort is dus niet van hem. Maar ja, van wie dan wel? Ah, dit roept zoveel vragen bij me op, snap je? Ik loop al een paar dagen met een gek, achterdochtig gevoel. Ik weet het helemaal niet.

0: Calvin Harris en Clementine Douglas met Blessings hier op Radio 2. Er is een mysterie gaande in Huize Verhees. Want er is een onbekende boxershort ons huis binnengekomen. Ja, en de eigenaar is dus onbekend. Dus ik vroeg aan mijn man, ja, is die van jou? Want ik weet eigenlijk dat het niet van hem is. Hij zei, nee, deze is niet van mij. Ik wilde juist aan jou vragen, weet jij van wie deze boxer is? Wat doet dat vreemde ding hier in huis? Ja, ik weet het dus ook echt niet. Dat heb ik gisteren aan mijn vader gevraagd, die wekelijks komt oppassen. En ze blijven ook wel eens slapen en zo. Ik zo, is die misschien van jou? Hij keek, die is ook niet van mij. Dus nu zitten we echt met een mysterie. En ik heb ook de boxer even meegenomen. Kijk, hier is die. Dus misschien als je hem herkent... ja, misschien is die van
1: hij is zwart.
0: Hij is donkerblauw met een zwart randje.
1: Ja.
0: Zal ik even gaan ruiken?
1: Nee, dat is een fucking smeergouwe.
0: Ja, ik begin even aan de zijkant. Ja, dat ruikt gewoon fris. Nee, dit is een frisse boxer. Oké, ga even in het midden.
1: Hij is in de was geweest.
0: Hij is dus... Ja, maar het is niet mijn wasmiddel. Het is niet mijn wasmiddel. Dus okay. Het is een schone... Iemand heeft een schone boxer in mijn huis achtergelaten.
1: En
0: waar
1: lag hij?
0: Hij lag in het... nee, niet in het washok lag hij. Dus niet in het onderbroekenmandje, want ik weet... Ik was zelf thuis.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar hij lag wel in het washok.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar is je dan niet een keer ergens meegegaan in een
0: weet nou, ik vroeg... mijn man is muzikant en die zit allemaal vaak met hele muzikanten in dezelfde kleedkamer, ja, weet dat. Je wel. Dat ja. Vroeg ik ook. En toen zei hij, nee. Nou, misschien... William zegt, ik heb ook meerdere kledingstukken op deze manier, maar toch in ontvangst genomen. Angela zegt, je hebt nog geen tieners of twintigers, dus misschien is hij toch stiekem van jouw man. Maar ik weet het, want ik was al 12 jaar zijn onderbroeken. En Erik zegt nog, tja Adelie, als je mans mannelijke minnaar die nou vergeten is...
2: De dag nachtplaat.
0: Ja, ik weet het dus echt niet. Nou, mocht je hem herkennen... via de webcam. Laat vooral weten als het voor jou is. Of als je een boxer nodig hebt, hè? Hey, dan stuur ik hem gewoon gratis met alle liefde naar je op. Ik bedoel, hij is toch fris gewassen. Misschien kan je er wel eentje gebruiken. Ja, nou ja, heb je een idee erover? Laat vooral weten via NPO Luister. Want ik moet dit mysterie natuurlijk wel even oplossen. Want dit houdt me bezig. Dat begrijp je wel. Eerst even de dag-nachtplaat. Dat is iets wat gewoon weer terug is gekomen. Ook sinds het voetbal weer voorbij is. En we hebben er twee heerlijke voor je uitgekozen. En dit is de dagplaat.

Doors With No Name. Daar kun je op stemmen als je voor de nachtplaat gaat. Ik krijg nog William bezig. Die zegt, stuur die onderbroek maar op hoor. Ik heb er geen genoeg. En Ronnie zegt, ben je nu alweer vergeten dat ik langs was geweest? En Nico zegt, draai maar even de boxer van Simon & Garfunkel.

0: Weedus hier op NPO Radio 2. Goedemorgen, Angela.
1: Goedemorgen, Annelie.
0: Goedemorgen, jij zegt... dingen komen nooit zomaar in je huis.
1: Nee.
0: Dus jij hebt eigenlijk wel een verklaring voor die onderbroek, voor die boxer. Vertel eens even, wat denk jij?
1: Niet echt een verklaring, maar ik denk dat er wel altijd een reden is.
0: Ja, maar hoe denk jij dan dat hij in mijn huis is gekomen? Jij denkt dan toch dat hij van mijn man is?
1: Dat hij of van jouw man is, of als je geen tienerdochters hebt, want die heb je niet. Dus anders zou er altijd misschien iemand...
0: Ik heb een peuter en een kleuter.
1: Komen logeren.
0: Nou, die nemen inderdaad nog niemand mee. maar het is inderdaad wel precies de maat van mijn man. Althans, er zit geen labeltje meer in, maar LXL, dit is dit. Daarom viel hij me eerst ook niet op, omdat ik dacht, ja, die is van hem. Maar ik koop al 12 jaar zijn onderbroeken en was ze ook al 12 jaar. En deze, dit is hem toch echt niet. Gek, hè?
1: Misschien heeft hij de stiekem zelf ingekocht.
0: Ja, nee, maar hij ziet er ook, ik heb hem net ook even aan jou laten zien. Hij ziet er niet nieuw uit, hè? Nee. Er zit een beetje van die pilletjes aan, van die...
1: Ja, ik heb hem ook gezien. Ja,
2: hij is gebruikt.
1: Ik heb meegekeken.
0: Ja, en het labeltje zit er ook niet meer in en zo. Dus het is echt eentje die al een beetje verjaard is. En wel goede kwaliteit. Dat wel.
1: Maar ja, hij is ook niet echt voor je voordeur gekomen. Hij ligt ook echt in je wasmand.
0: Wel in niet in mijn wasmand. Hij is gewoon...
1: Wel in de verkeerde wasmand. Of in ieder geval in het washok of
0: zoiets. In het washok is hij beland, ja.
1: Ja, denk, hoe dan?
0: Ja, stom, hè? Nou, ik moet zeggen dat ik daar dus laatst ook een string heb gevonden.
1: En die was niet van jou.
0: Nee, het was ook niet van mij. Maar die heb ik wel inmiddels geverifieerd. Want die was van mijn nichtje. En die slaapt om de week bij mij. En die heb ik ook echt even aan haar gevraagd. Van, ben jij toevallig een string kwijt?
1: Oh, misschien is jouw nichtje wat ouder. En die heeft misschien de vriendje meegenomen.
0: Nou, het is wel zo...
1: hebben ze allebei de ene de string en de andere de boxer laten liggen.
0: Nou, het is wel zo dat zij is 28. En ze is op dit moment wel in de ontwikkeling van de relatie. En die jongen is wel bij ons geweest. Maar bij mij weten, hebben ze alleen op de bank gezeten.
2: Nou, einde.
1: Ja, dat zijn ze. Ja.
0: Einde.
2: Ja, gevonden.
0: Oké, ik moet haar gaan spreken, denk ik. Want het zou wel grappig zijn dat hij misschien langskwam... en met voorbedachte raden al die boxer had meegenomen.
3: De dag nachtplaat.
0: Oké.
2: Ik heb toch invullen, toch?
0: Ja, nee.
2: Jawel,
0: nee, want ik was de hele tijd bij. Ik was die 3 uur dat hij bij mij op de bank zat... was ik de hele tijd bij en ik was erbij dat hij naar huis ging. Het was niet zo dat ik boven in bed lag en dat zij met Sven op de bank lag.
1: Maar zij moet nooit oppassen op jouw kinderen of zo?
0: Nee. Zij kwam gewoon logeren. En ik was zelf thuis. Dit het blijft een mysterisch verhaal. Ik beloof dat ik verder op onderzoek ga. Ik voel me nu ook een soort detective van die eigen onderzoek.
1: Ik ga
0: dit oplossen. Goed, we gaan eerst de dag-nachtplaat even oplossen. Ik heb wat stemmen binnen voor de dagplaat. Heb ik Jacob Jelle, ik heb Robert, William, Judith en David. En voor de nachtplaat heb ik Manuela, ik heb Christian, ik heb Lika, Marco, Stefan, Erik, Gwendolyn, Huub en ik heb jou. Jij mag zeggen welke wil je horen.
1: Ik wil graag Amerika horen met A Horse But No Name.
0: Ja, gaan we ook voor lekker voor die nachtplaat.
1: Dankjewel.
0: Ik ga het uitzoeken en ik hou je op de hoogte.
1: En werk ze,
0: Angela. Dankjewel.
1: Oké.

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is What a Way to Die van Nona. NPO Radio 2 Topsong.

de topsong van deze week. Nona, met hoeveelste topsong ook alweer? Ik wacht. Nee, het zijn niet 4 topsongs. Dit is namelijk haar 5e topsong. Je hoorde What a Way to Die op NPO Radio 2. Een hele goede morgen op deze eerste donderdag van juli. 21 graden, lekker zonnetje vandaag. En heerlijk wakker worden met de Wax. Dit is Bridge to Your Heart, nu op

0: om ze een keer live te zien. De Sugar Babes. We gaan Pippa Blaat doen. Ik heb het wieltje weer klaar liggen. Ik ga twee keer aan het ratje draaien. Eén keer voor een letter voor de artiest en één keer voor de titel. Daar gaan we. De W. Oh, die hebben we niet vaak, Jarno, de W. Ja,
1: Wax dus bijvoorbeeld, hè?
0: Wax, nou, die hebben we al net gedraaid. Die ken niet meer. Oké, ga ik nog een keer draaien voor de titel. De L. Ja. De W en de L, ja.
1: Ja.
0: Gut. Wat dan?
1: Ja, wat dan?
0: Wat dan? Heb jij een ideetje? Je bent altijd heel scherp op dit vlak.
1: Ja, maar ik kom er nou niet op.
0: Dat valt tegen.
1: Ja, nee, ik had White Lies in mijn hoofd, maar...
0: White Lies met...
1: Nee, ik heb geen
0: idee. Oké, nou, dit is echt helemaal aan jou als luisteraar. Zoek ook gewoon een beetje hulp, hè, voor jezelf. We hebben dus een artiest nodig met de W en een titel met de L. Wij weten niks, dus het is echt aan jou. Kom maar door, zometeen Shannon Spiral, nu naar Edwin Collins.

Serial Lovers. Shannon Spyro hier op NPO Radio 2. We hebben te maken met een W. We hebben te maken met een L. En daar moet jij een plaatje bij zoeken. De W was voor de artiest. En de titel was voor de L. En ik kon echt net helemaal niks bedenken. Maar toch zijn jullie er dan altijd bij via NPO Luister om met mooie dingen te komen. Zo heb ik hier Love is All Around van...

0: Danny, die stuurt ook nog Live and Let Die van Wings, inderdaad. Zo staat hij ook wel in het systeem. Ook natuurlijk van Paul McCartney is Wings. Maar ook Love Will Save the Day. Komt die aan, een stukje? Love Will Save the Day van Whitney Houston. Ook een hele goede suggestie. Maar ik heb... eentje is er binnengekomen. Die kwam het meeste binnen. Ik moet er ook wel echt om lachen eigenlijk. Aangevraagd door onder andere Melanie. Onder andere Patrick. En door Koen. Zeg maar Koen, welke moet het worden?
1: Last Christmas van Wem.
0: Last Christmas van Wem. Ja, dan doen we dat toch gewoon?
1: Ja, toch.
0: Jij krijgt er ook gewoon meteen een soort verkoelend briesje in deze warme dagen.
1: Ja, precies.
0: Hey, bedankt Koen. We gaan lekker luisteren. En even terug naar de kerst.

0: Nou, dankjewel. Nu al wat Magadden verloren. Jammer.
1: Ja, en ook Camarera stuurt het. Ik ben nog nooit zo vroeg af geweest met Wemmageddon. En ook Renzo stuurt, ja, dit is wel heel vroeg dat ik af ben. En Roland die stuurt, het is een schande met een kerstboompje erbij, maar wel leuk. Nou, geen zorgen jongens. Wemmageddon, dat begint echt pas vanaf 1 december. Dus dan gaan we gewoon weer opnieuw beginnen. En dit was gewoon bij elkaar gepuzzeld in Pimpam Plaat. We zochten een artiest met de W en een titel met de L. En dan kom jij met Last Christmas. Ik vind het prima.

Listen to the music. Nou, dat doen we. De Doobie Brothers hier op NPO Radio 2. En daarvoor hadden we al een kerstplaatje. En dan nu ook een plaatje waarin gevraagd wordt of het even kan stoppen met regenen. Nou, geen puffje regen, geen puffje wind. De zonnestralen komen binnen hoor. Ik zie het gewoon licht worden buiten.

0: NPO Radio 2.
1: 5 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 2 doden en zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat die deels is ingestort zitten nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, dat meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Op het WK voetbal heeft Amerika zich geplaatst voor de 8e finales. Het gastland was met 2-0 te sterk voor Bosnië en Herzegovina. Daarmee zijn nu alle 3 de gastlanden door naar de volgende ronde. Canada en Mexico plaatsten zich eerder al. De VS speelt de 8e finales tegen België. Dat duel wordt gespeeld in Seattle in de nacht van maandag op dinsdag. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

begint in regio Noord al de schoolvakantie. Of zit er misschien voor jou geen vakantie meer in, omdat je alle vrije dagen er al doorheen hebt gejast? Dat zou zomaar kunnen. Dat is ook niet erg, want wij zijn hier gewoon de hele zomer voor jou. Ik, Gijs en Sam. En misschien nog wel een nieuwe naam. Eerst even deze donderdag 2 juli doorkomen. Als een dag die de muzikale boeken in zal gaan. Want vandaag begint Peter Gene Hernandez aan zijn optredens in de Johan Cruijff Arena. 4 avonden staat hij er, onze Peter. Of moet ik eerder zeggen, Bruno Mars. Veel plezier als je er naartoe gaat. Want het voorprogramma, ja, daar heb ik net even filmpjes van zitten bekijken. Victoria Monet en Anderson Paak als DJ Pee-wee. En die draait dus gewoon de Macarena en de Mamma Mia en weet ik het allemaal wat. En daar doet hij zelf fantastische dansjes bij. Dus als je daar naartoe gaat en je bent bij het voorprogramma van DJ Pee-wee, stuur daar vooral even een filmpje van door. Maar goed, hey, Anderson Paak is natuurlijk ook samen met Bruno Mars Silk Sonic. Dus grote kans dat er ook liedjes van voorbij komen. En aan de andere kant van de oceaan ligt New York. En dat is inmiddels al half afgezet. Omdat Taylor Swift een 3-daagse vergunning heeft gekregen om de straten af te sluiten voor haar gigantische trouwfeest. In een evenementenhal bouwt ze op dit moment, nou zij niet zelf, maar haar team, een compleet kasteel na. En er komen optredens van legendes als Stevie Nicks. En het belooft echt een bizar spektakel te worden voor de 1000 gasten die vandaag en morgen worden verwacht. En tot slot, ja, kan het zijn dat je misschien onderweg bent naar het vetste festival van de Zuiderburen. En dan heb ik het over Rock Werchter. Misschien ben je lekker onderweg naar de camping of zit je er al, weet ik veel, ben je lekker aan het luisteren. Ik snap helemaal dat je daar naartoe wilt, want de line-up is insane. Zo'n goede line-up kennen we eigenlijk in Nederland niet hoor. 21 Pilots, The Cure, The Prodigy, Mumford & Sons, The War on Drugs, Teddy Swims, The XX, The Gorillaz, Prodigy, Moby. Nou, het houdt hem gewoon niet op. Het is gewoon niet meer normaal. En het meest pijnlijke is nog wel dat de tickets daar ook een stuk goedkoper zijn dan bij ons. Als je ziet wat je tegenwoordig voor Pinkpop op Lowlands neerlegt, ja, dan doen we in dat land wel echt iets fout.

Kijk, daar heb je hem al hoor. Die man die vanavond begint in de Johan Cruijff Arena. En je hoorde zijn nieuwe All My Soul. En ik heb nog even gecheckt met het team van Bruno of deze track erin staat. In de setlist. Jawel hoor, hij zit helemaal lekker aan het begin. Als derde in de rij. Een hele goede morgen. Welkom bij Dag Nacht. Mijn naam is Annelie. En dit is Wendy en Lisa. Move.

Spend the Time. Is it a time van de baby's? Hier op NPO Radio 2. Misschien heb je er wel een hekel aan. Van die mensen die altijd zeggen... Ik zei het toch? Of... Wist je dat ik deze artiest al vanaf het begin af aan volg? Ik was erbij toen hij in de kleinste zaal van Tivoli Vredenburg stond. Nou, als je aan dat soort mensen een hekel hebt, zet dan even je radio uit voor 30 seconden. Oké, die mensen zijn nu weg. Ik heb het over Joshua Peter. Wij bij Dag Nacht zeiden al vanaf het begin... dit is de next big artist van ons land. Deze man begrijpt muziek. Hij heeft echt gewoon een hele goede band. En het allerbelangrijkste, hij heeft een fantastische stem. Een mega bereik. Nou, zijn eerste track Bones was al fantastisch. Pin and Needles, die draaiden we hier als allereerste op Radio 2. En een maand daarna zag de rest van het team pas ook hier hoe goed hij was. Nou, nu even zelf klaar met de zelfpijperij. Ik wil je heel graag voorstellen aan zijn allernieuwste track. Hij heeft vorige week zijn EP uitgebracht. En op die EP staan twee fantastisch nieuwe liedjes. En dit is echt de allermooiste. Luister goed naar Inside My Mind, Joshua Peter.

0: Don't, no doubt, but just a girl here op NPO Radio 2. Wat een lang geluid eigenlijk.
1: Tussen de regels.
0: Vandaag is de diploma-uitreiking op de school waar ik werk. Die moet ik ook presenteren. Die hebben ze in mijn schoenen geschoven. Ik zeg, ah, Annelie, doe jij die maar lekker. Dus ik doe straks even een schoonheidsslaapje. En dan ga ik door naar school. Maar gisteren was wel ook een, dinsdag was een spannend moment. Omdat ik dus twee leerlingen had die niet geslaagd waren in het eerste tijdvak van de centrale examens. En Jarno, ik moet even aan jou vertellen. Ik had er dus twee. En eentje die heeft het op 2/10 niet gehaald.
2: Oi.
0: Ja, heel erg. En de ander heeft het op 2/10 wel gehaald. Dus om die ene te moeten bellen dat ze het uiteindelijk echt definitief gezakt was. Was echt met pijn in mijn hart.
2: Dat geloof ik.
0: Vond zo erg. En ze is uiteindelijk naar school gekomen om het examen te bekijken. Van, hey, misschien is er nog een puntje uit te slepen. Bleek dat zij dus een antwoord had gegeven. Dat uiteindelijk weer door had gekrast. En toen een fout antwoord had opgeschreven. Als ze dat niet had gedaan, was ze geslaagd geweest.
2: Wat erg.
0: Zo erg. Ja. Dat kwam mij, het was het maar niet te komen bekijken. Was maar goed gezakt dan. Ja. Maar goed, mijn collega's zeiden uiteindelijk ook, weet je, Annelie, ze zakken niet alleen op dit examen. Hè. Het hele schoolbeeld was magertjes. Maar het is zo bijzonder hoe die pubers, hoe dat werkt in hun hoofd. Dat je denkt, ja, waarom ga je pas op het allerlaatste moment aan de slag? Het is waarschijnlijk het puberbrein. Maar goed, met pijn in mijn hart moest ik ze dus bellen. En dat gebeurt allemaal in het leven van een muziekdocent. En daarom heb ik ook dit spelletje in het leven geroepen. Omdat ik als muziekdocent totaal altijd focus heb op solo's en dat soort dingen. En ik heb dit keer een leuke editie met whistles. Dit is wel een beetje een moeilijke. Je hoort namelijk een fluitje. En van welk liedje is dit het fluitje? Komt-ie.

Ja, kom maar door. Laat maar weten van welk liedje is dit de iconische fluitsolo. Laat het weten via NPO Luister. Zometeen Joe Cocker, maar eerst Salomon Burke met De Dijk. When you

0: You Can Leave Your Hat On. Joe Cocker hier op Radio 2. Tussen de regels. Heb jij wel iets meer aan, Richard, dan alleen je hoed?
1: Ja. Ja.
0: Oké, okay, mooi.
1: Ik heb mijn hoed afgezet.
0: Oh, je hebt je hoed afgezet. Nou, wat nobel van je. Kunnen we lekker door. Hey, vandaag heb ik diploma-uitreiking op school. Kan jij die van jou nog herinneren?
1: Werk jij op school, joh?
0: Ja, ik werk. Ja, gut. Zeg ik zeker te vaak.
1: Ja, ik kan hem nog wel herinneren. Ja. Dat was een jaar of 14 geleden.
0: En moesten jullie toen zo'n zwart hoedje op?
1: Nee.
0: Oké. Okay. Ja, nee, ik hoef dat op mijn eigen school ook niet. Maar de school waar ik werk moeten ze allemaal zo... Ik vind het best wel Amerikaans eigenlijk. Dat ze zo'n ding dan op hun hoofd krijgen en dat dan in de lucht gooien voor een foto en zo. Ja. Maar dat was bij jou niet.
1: Nee, we waren niet zo Amerikaans.
0: Was het wel, dat was in mijn tijd wel al, maar dan heb ik het over 2007... dat je brugklasfoto in beeld kwam op de Beamer. Was dat bij jou?
1: Volgens mij ben ik die dans ook ontsprongen.
0: Oh,
1: of ik heb het gewoon gedrongen dat het niet is bijgebleven.
0: Perfect, nou, dat klinkt uitstekend. Dan ben je gewoon zonder kleerscheuren ervan afgekomen.
1: Ja, ik heb hartstikke het goed.
0: Hé,
1: ja.
0: We gaan tussen de regels spelen. Ik heb 3 solo's voor je en er wordt overal in gefloten. En aan jou de taak om ze te raden. Dit is de eerste. Laten weten, welke was dit?
1: Ja, dit was natuurlijk Otis Redding met Sitting on the Dock of the Bay.
0: Ja, natuurlijk. Het fluitje wat uiteindelijk nog tekst had moeten worden. Nou, ja. We gaan door.

0: zegt u maar.
1: Dat is Don't Worry, Be Happy.
0: Ook zo lekker vol zelfvertrouwen, vol overtuiging heb je ze gewoon geraden. En je mag laten weten, welke was dit?
1: Ja, dit was natuurlijk Otis Redding met Sitting on the Dock of the Bay.
0: Ja, natuurlijk. Het fluitje wat uiteindelijk nog tekst had moeten worden. Nou, we gaan...

0: Zegt u maar.
1: Dat is Don't Worry, Be Happy.
0: Ook zo lekker vol zelfvertrouwen, vol overtuiging heb je ze gewoon geraden. Lekker bezig. Kan je zelf goed fluiten?
1: Nou, dat moet je aan mijn collega's vragen.

0: zegt u maar.
1: Dat is Don't Worry, Be Happy.
0: Ook zo lekker vol zelfvertrouwen, vol overtuiging heb je ze gewoon geraden. Lekker bezig. Kan je zelf goed fluiten?
1: Nou, dat moet je aan mijn collega's vragen.
0: Oh, nee. Ja. Oké, ik hoor het al.
1: Maar ik doe het wel vaak.
0: Oké, heel goed. Welk liedje heb je even zin om te fluiten dan? Dan zet ik die voor je aan.
1: Ja, ik wou toch... Ja, dan toch voor Otis Redding natuurlijk.
0: Nou, gaan we daar gewoon lekker naar luisteren, toch?
1: Dan fluiten we een lekkere dag.
0: Hartstikke bedankt voor het meespelen en een hele fijne dag, Richard. En fluiten.
1: Ja, wel.

Dua Lipa of Dua Lipiep. Zoals een Amerikaanse radio-dj ooit zei. Ze kreeg het niet uitgesproken, dus ze maakte altijd Dua Lipiep. Nou, Dua Lipiep dan. Dit is de Jam.

A Town Called Malice. De Jam hier op NPO Radio 2. En ik wens je een hele fijne dag deze donderdag. En Jan-Willem Zwartop zit weer met het voltallige team. Helemaal voor jullie klaar om jullie bij te praten over de dag. En lekker met je op.

0: NPO Radio 2.
1: 6 uur, zit Van der Linde met het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel komt uitbuiting over de grens vaker voor dan gedacht en is er nauwelijks zicht op deze groep slachtoffers. Het is de eerste keer dat hier onderzoek naar is gedaan. Het centrum roept politici in binnen- en buitenland op om met een gezamenlijke aanpak te komen tegen gedwongen prostitutie. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 3 doden en zeker 25 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat die deels is ingestort zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanval uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. De Tweede Kamer heeft gisteren een groot deel van de dag gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van de rechtse oppositie. België en de Verenigde Staten zijn door naar de 8e finales van het WK voetbal. De VS ging met 2-0 gemakkelijk langs Bosnië en Herzegovina. België wist pas in de slotfase een 2-0 achterstand op Senegal goed te maken met 2 goals achter elkaar. En vlak voor het einde van de verlenging benutten de Rode Duivels een penalty, waardoor ze met 3-2 wonnen. Voetbalanalisten spraken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. In Belgische uitgaansgebieden werd de winst groot gevierd. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Zit, dankjewel. Dan de verkeersinformatie, Rijn. Goedemorgen.
3: Hele goedemorgen, heren. Nou, we beginnen even met een korte verwachting. Zoals gebruikelijk een drukke ochtendspits voor de boeg. Dat komt natuurlijk omdat het donderdagochtend is. Ook zien we de afgelopen week dat werkzaamheden vertraging veroorzaken op verschillende trajecten. Dat is bijvoorbeeld de A44. Daardoor is het al heel de week druk op de A4. En ook op de A27, want die is deels afgesloten vanaf knooppunt Gorkum. En dat veroorzaakt vertragingen op de A2, maar ook rond het knooppunt Gorkum en de regio Utrecht. En dat zien we eigenlijk nu al ontstaan op de A27 richting Gorkum. Bij het knooppunt doe je er 5 tot 10 minuten langer over.
2: Dankjewel. Tot zo, hè.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
6: Hak je dag!
4: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
7: Sterks voor papa en mij.
8: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
9: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
8: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.

0: Lidl.
1: Je helpt bij een verkeersongeval, maar hoort nooit hoe het is afgelopen. Het nieuwe platform van Slachtofferhulp Nederland, Jij Was Daar Ook, brengt omstanders en slachtoffers samen. Kijk op jijwasdaarook.nl en kom in contact.
2: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux. Vakmanschap van Nederlandse bodem.
6: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2 plus 1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
5: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
10: Met deze week in de bonus. AHA gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
9: Boeie!
10: Alle hak, tweede gratis.
9: Lekker hoor!
10: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
9: Zoé!
10: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
9: Yes!
10: En de leukste hamster zomeritems

0: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
1: Jan Willems

0: Vita gesproken. Het klinkt een beetje als in ieder stadje een ander schatje. Ja. Dat je dan door je telefoon scrolt en dat je denkt... Oké, Ryan Paris, even kijken. Johnny Praag, Benny Berlijn, even kijken. Ja. Maar niet iets minder waar, hè, want zijn echte naam was waarschijnlijk gewoon te ingewikkeld. Fabio Roscioli.
1: Nou, dat vind ik ook al heel romantisch.

0: Een hele goede morgen. Welkom op donderdag 2 juli. Vandaag zijn we jarig. Ja, precies. 8 jaar geleden zijn we begonnen met Jan-Willem Start-up.
1: 8 jaar geleden? Nou, jongens.
0: Zal ik kijken of ik nog ergens Rolling Stones in kan gooien met Start-up?
1: Eigenlijk moet dat wel, hè? Dat is natuurlijk wel een monument. Nou, dan gaan we zo meteen de eerste plaats die we nu gaan draaien.
0: Ik dacht, ik laat hem maar een beetje zitten, omdat we dat natuurlijk ook hebben gedaan met de 2000e aflevering laatst.
1: Dat was
0: een beetje een soort van de verjaardag. Ja, nou ja, iedere reden om de Rolling Stones te draaien is een goede natuurlijk.
1: Ja.
0: Vandaag is de dag dat Bruno Mars en André Rieu beginnen aan hun concertreeks. Dan denk je, dat is een leuke combi, maar ze doen het niet samen. Dat is wel jammer, dat was mooi geweest. Bruno staat in de Johan Cruijff Arena. André natuurlijk op het Vrijthof in Maastricht, waar anders. En vandaag is de grote dag voor niemand minder dan Taylor Swift. Ze gaat trouwen met Travis Kelce. Dus over hem is de grote dag.
1: Ja.
0: Dus ik had ook kunnen zeggen, vandaag is de grote dag voor Travis Kelce. Want hij gaat trouwen met Taylor Swift.
1: Ja, ja, ja, zeker. Vandaag
0: begint het huwelijksweekend. Ja. Met vanavond een kleine intieme bijeenkomst, een diner. En morgen een groot feest.
1: Ja. En daarom nu, Travis Kelce gaat trouwen met Taylor Swift. Journaal. De redactie van Team for Nationals in alle staten.
0: Kost er nog nooit weer gespaard.
1: Ja, precies. Nou goed, we zijn er al even ingedoken. Wist je dat Travis Kelce eigenlijk met iemand anders wilde trouwen?
0: Nee.
1: Oh. De onderzoeksredactie van Team for Nationals heeft een interview gevonden uit 2016 met Travis Kelce. Hij kreeg daar toen de vraag, dat is gebeurd dan, vinden mensen dan leuk, zo van kiss, marry or kill. En dan krijg je 3 namen en dan moet je zeggen wie je zou willen kussen en met wie je zou willen trouwen en wie je zou willen vermoorden. Nou, let op.
2: Ariana is kill, okay. Unfortunately. And then Taylor Swift would be the kiss. And then Katy Perry, what's the last one?
3: Katy Perry.
2: Katy Perry would
3: marry.
2: Be the... Yeah,
3: marry
2: Katy Perry would be the
3: man. He's like, yeah.
0: Nou. Is Ariana Grande de kill?
1: Ja, en dan zei hij, nou, met Taylor Swift zou ik wel willen kussen en met Katy Perry zou ik wel willen trouwen. Nou,
0: dat is mooi niet gelukt.
1: Het leven liep toch even anders.
0: Dat is mooi niet gelukt.
1: Tot zover het Katy Perry... Nee...
0: Ja, het was ook wel het Katy Perry gaat niet trouwen journaal. Zou Katy Perry ervan gebaald hebben?
4: De man die het doet, de trots van Veenendaal. Is er nog wat over hem te melden?
0: Jazeker, het is toch een beetje de week van de Nederlandse uitschakeling. Dinsdagochtend vloog het Nederlands elftal natuurlijk uit bij het WK voetbal.
1: Verschuwelijk.
0: En ja, je voelt het al aankomen. Botik van de Zandschulp ligt eruit op Wimbledon. Het was een superspannende en vooral lange wedstrijd. Bijna 4 uur stond hij op de baan. Maar uiteindelijk heeft hij verloren. Van een Rus. Ja, en je hoort gewoon aan Botik dat hij er helemaal doorheen zit, hè?
5: Ja, zeker niet makkelijk. Natuurlijk teleurstelling als je in de 5e set in de tiebreak verliest.
0: Ja, dat is gewoon ook echt niet leuk. Ja, we balen er een beetje van, Botik. Maar we wensen je wel het allerbeste. En we blijven je achter staan. Achter je staan bedoel ik. We blijven je achter staan.
5: Nee,
0: hij blijft achter staan en wij blijven achter hem staan.
5: Ja.
0: En daar bleef het helaas niet bij. Ook Jesper de Jong is uitgeschakeld. Dus als het gaat om het enkelspel, liggen alle Nederlanders eruit.
1: Ach. Nou, en we hebben, dat was even leuk, want gistermiddag, nou, alle Songfestival appgroepjes helemaal over de toeren. Want gistermiddag was ineens breaking news. Canada mag voortaan meedoen aan het Songfestival. Nou, sterker nog, dat willen ze supergraag. Ik heb gisteren een hele speech zitten kijken van de Canadese minister-president. Nou, ik heb echt nog nooit een minister-president zo vol vuur over het Songfestival zien praten. Voor de eerst sinds 2015 dat er weer een land bij komt. Het nieuws komt niet helemaal uit de lucht vallen. We hebben het hier in het programma ook al eens besproken. Vorig jaar is de Canadese omroep al helemaal volwaardig lid geworden van de EBU. Ze waren al een beetje soort van half lid, maar nu dus helemaal. En toen hing het al een beetje in de lucht. Wie er gaat meedoen namens Canada, dat wordt later bekend. We hebben natuurlijk wel ideetjes. Ja, Celine, ze heeft natuurlijk al een mooi track record op het Songfestival. Ze is Canadese, dus ja, waarom niet, zou ik dan denken.
0: En ze heeft hem al een keer gewonnen, hè?
1: Dat bedoel ik.
0: Toch, 1988?
1: Dat bedoel ik, inderdaad.
0: 1988. Ja. Maar het mag gewoon. Dus je mag hem zo vaak winnen als je zelf wil, het Songfestival. Want Johnny Logan heeft hem natuurlijk 2 keer gewonnen.
1: Dat maakt niet uit als je elk jaar Celine Dion wil sturen.
0: Dan mag dat gewoon.
1: Be our guest.
0: Ja, ik zou het gewoon doen.
6: Jouw startnummer.
0: Goedemorgen.
1: Loreen. Heeft hem 2 keer gewonnen.
0: Je hebt hem ook 2 keer gewonnen, ja.
1: Nou, et cetera. Dat is ook Frans.
0: Ja, je schudt het gewoon uit je mouw.
1: Enzovoort.
0: Je schudt het gewoon uit je mouw.
1: Zeker. Hallo.
0: 16 minuten over 6, goedemorgen. We zijn op zoek naar jouw startnummer. Dat je denkt, nou, als ik die op de radio hoor, dan begint mijn donderdag echt heel erg lekker. Bijvoorbeeld Start Me Up van de Rolling Stones of iets anders. Alles is meer dan welkom als jij er maar lekker mee opstart. Wat zit je toch maar heen te praten? Wat zeg je allemaal?
1: Omdat je de Stones zou draaien, zei je net.
0: Ja, maar dat ga ik nog wel een keer doen, hoor.
1: Okay.
0: Nee, nu een startnummer.

0: natuur prachtige wolkenluchten schildert op dit moment. Het is echt op heel veel plekken heel mooi. Zo oranje, blauw, alles.
1: Alle kleurtjes.
0: Alle kleuren van de regenboog. Hoorden wij de Rembrandts en I'll Be There For You. Hoe stond de weg, Jeroen?
1: Niet druk. Wel de omrijders, de bekende routes, de A4, de A27, de A2... zijn druk vanwege de afgesloten snelwegen daar in de buurt. En een extra vertraging op de A16 van Breda naar Rotterdam. Op de Van Brienoordbrug is een vrachtwagen met pech stil komen te staan op de rechte rijstrook van de hoofdrijbaan daar. En dat zorgt voor wat extra reistijd nu vanaf het knooppunt Ridderkerk. Een minuut of 10 extra.
0: Succes daar. En heb ik al verteld dat je een startnummer kan afhalen?
1: Nee.
0: Wat een lekker nummer om je dag mee af te trappen. Oh ja. Je denkt, och, als ik die op de radio hoor, dan heb ik zo'n zin in deze donderdag. Jouw startnummer, meer dan welkom. Ik zou zeggen, kom maar door.

0: Michael van Bente. Hey, 3, 2, 1. Het komt altijd goed. Het is een goede zangeres, een beroerde mystery guest. Zo, het was zij slecht als mystery guest. Die verraden zichzelf echt binnen 2 seconden. Ze zei namelijk, ha liefie.
1: Ja, dan, is ja het dan, dan kan er maar 1 zijn. Ja, nou, dus niemand die dat tegen ons zegt verder.
0: Als je in de rij staat bij de supermarkt en je hoort achter iemand zeggen, hey liefie, dan Bente. Is het Bente. Ja, dan is het absoluut Bente.
1: Schatje.
2: Jouw startnummer.
0: Timo, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Hallo Timo.
0: Timo, wat klinkt je ver weg?
3: Ja, ik heb hem heel even op de speaker staan.
0: Je hebt hem even op de speaker staan. Waar ben je dan op dit moment?
3: Onderweg naar huis aan het rijden.
0: Oh, kijk eens, maar je zit in iets heel groots.
3: Ik hoor naar mijn kleine Suzuki.
0: Kijk, ik versta het niet eens. Verstond jij het, Jon?
1: Kleine Suzuki.
0: Het is gewoon een kleine Suzuki.
1: Heb je je telefoon in je kontzak zitten?
3: Nee, dat niet. Nee.
1: Zo klinkt het wel.
0: Ja, vroeger had je zo'n reclame van een Giant Suzuki, maar die dat was toch te hoog gegrepen. Juist. Nou, dit is Alfred van de Weetjes. Dit is echt verschrikkelijk.
4: Ja, en het grappige was, net voordat ik hem in de uitzending haalde, ging het eigenlijk heel goed. Perfecte lijn. Maar ik weet niet, Timo, kun je hem toch even aan je oor pakken?
0: Ja, maar als je aan het rijden bent, is dat niet handig.
4: Oh ja, maar op de speaker ook niet.
0: Timo?
3: Ja?
0: Ah, nu klink je iets beter. Welke zou je willen horen als startnummer vandaag?
3: Als Flock of Seagulls. Met de mooie Live, de mooie Love.
0: Nou, dat hebben wij goed verstaan, gelukkig. We gaan hem snel voor je draaien en we wensen je ontzettend veel rijplezier. Moet je nog live in je Suzuki?
3: Hoe zeg je?
0: Ja. Zie je? Nou kan hij mij ook al niet horen.
1: Nou ja.
0: Timo, we wensen jou een goede reis.
3: Ja, dank je.
0: Hoi.

0: Ja, je nummer staat op, was dit misschien wel de slechtste verbinding die we hadden met Timo. Maar het allerbelangrijkste konden we horen, namelijk dat hij Timo heet. En welk liedje die wilde horen als startnummer.
1: Ik weet het nu ook weer. Wij zijn bij Timo langs geweest. Wij zijn toen zijn dochter net geboren was.
0: Ja, klopt. Lola was dat.
1: Ja.
0: Ja, dat was met de jaaropruiming.
1: Dat was heel leuk.
0: Toen kwam je nog een rompetje brengen.
1: Ja, ja, precies. Ja.
0: Toen heb je toch nog beloofd dat je kwam oppassen?
1: Nee, toen had jij beloofd dat jij kwam oppassen.
0: Oh, heb ik beloofd. Oh, wat is dat dan?
1: Ik heb, weet je, zoals Mariah Carey zou zeggen, I've done enough.
0: Nou, Timo, ik heb binnenkort hartstikke veel tijd, dus geen enkel probleem. Dus laat maar even weten. Hij stuurt net ook een fotootje van Lola. En die is inmiddels ook, joh.
1: Die is gegroeid.
0: Die is al bijna volwassen inmiddels.
1: Oh, kijk, ja, dat? Ja, ja, leuk. Is Lola nogmaals een stuk groter sinds 23 december toen Jeroen langs.
0: Hartstikke mooi. No. Timo, dankjewel voor het aanvragen van de Flock of Seagulls en The More You Live, The More You Love.

0: Lost Frequencies, oftewel Felix de Laat, oftewel een rode duivel. Nou, die zal wel blij zijn, zeg hé, dat de rode duivels hebben gewonnen. Wat was dat spannend, Carmen, hè?
1: Ongelooflijk.
0: Niet normaal.
1: Dat was echt wat, hoor.
0: Ja.
1: Maar sowieso, de wedstrijd daarvoor ook. Dat ga ik straks ook allemaal nog vertellen. Maar Engeland was ook al zo'n spektakel.
0: Oh, kom je ook nog op België terug? Of,
1: reken maar. Ja, nou,
0: dat
1: hoor.
0: Is toch...
2: Dus nu zijn we voor België.
1: Dat zou kunnen, ja.
0: Het kan nog steeds, ja. Maar het had niet veel gescheeld.
1: Nee, oei, oei.
0: Iedereen had er een hard hoofd in.
1: Oog van de naald zijn ze gewonnen.
0: Ja, joh, is 2-0 achter en daarna teruggekomen.
2: Gewonnen?
1: Zou ik dat zo verstaan?
0: Nou, dat komt zo meteen.
2: Kaapverdië, of wat?
0: Nou, ja.
2: Het
0: ligt niet echt om de hoek, maar...
1: Nee, Senegal was het.
2: Ja, Senegal. Oh, nou, dat scheelt niet.
0: Maar meer zometeen in het nieuws, Jeroen. Dus blijf lekker luisteren.
2: Ja.
0: Het wordt eind deze ochtend bewolkt met kans op een spat regen. Later vandaag opklaringen bij een 20 graden in het noorden... Zo, tot zo'n 24 in het zuiden van het land. En de verkeersupdate is van Rijn Baardmans. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, de eerste files van de ochtend worden vooral veroorzaakt door werkzaamheden. De meeste vertraging loop je op in Zuid-Holland. Dat zien we bijvoorbeeld op de A4 richting Amsterdam, tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoudendorp. 12 kilometer met 25 minuten vertraging. De A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en afrit Rotterdam Centrum. 10 minuten vanwege een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is er dicht. En een auto met pech op de A20, Hoek van Holland richting Gouda... zorgt voor vertraging tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. 7 kilometer, 10 minuten extra. En tot slot nog de A27 richting Gorkum. Het is druk bij knooppunt Gorkum vanwege wegwerkzaamheden. Je doet er 20 minuten langer over.
0: Dankjewel. Dan het nieuws van 6:30 met onder andere nieuws over België.
1: Ja, maar we beginnen bij het kabinet, want dat wil de nieuwe stikstofplannen liever niet nu alweer aanpassen. Dat zei minister Van Essen gisteravond in het debat daarover. Voor de plannen is er steun nodig van de oppositie. Op rechts wil JA21 de plannen nog afzwakken, maar op links voelt PRO daar niks voor.
4: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
5: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen... in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen. Ik hoop alleen dat er een beetje bewegingsruimte zou zitten.
1: Met de steun van PRO is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft JA21 nodig als het brede steun wil. In de Eerste Kamer zijn er nog een paar zetels nodig. Rusland heeft vannacht opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met ballistische raketten en drones. Er zijn meerdere woongebouwen geraakt, met 3 doden en zeker 25 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat, die deels is ingestort, zitten er nog mensen vast in het gebouw, zo meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. En daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Zoals de Formule 1, Engels voetbal en darten. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Viaplay heeft het al een tijd moeilijk. De Nederlandse tak leed vorig jaar ruim 45 miljoen euro verlies. Voor abonnees van Viaplay en Videoland verandert er nu nog niks. Op het WK voetbal heeft Engeland de volgende ronde bereikt. Makkelijk ging dat niet tegen de Democratische Republiek Congo. Congo kwam in de eerste helft op voorsprong, maar in de tweede helft nam topspits Harry Kane de Engelsen bij de hand.
6: Gordon in looking for Kane. Finally. Kane. Kane could get a shot in.
1: En wat een prachtig doelpunt was dat, die tweede van Kane. En dus won Engeland met 2-1. Nou ja, ook de Belgen hadden een heet avondje. Tegen Senegal kwamen ze 2-0 achter, maar België sleepte er ternauwernood een verlenging uit. En daarin kregen de Belgen in de 125e minuut een penalty. Die werd benut door Yuri Tielemans. En verder is ook gastland Amerika door na een 2-0 winst tegen Bosnië-Herzegovina.
0: Ik denk dat iedereen in België de afgelopen, 10 uur zo'n 15 jaar ouder is geworden.
1: Reken maar, ongelooflijk. Die werden alle kanten opgeslingerd.
0: Ja, want je had de hoop al opgegeven, toch? Dat je denkt, nou, dit gaat niet meer lukken.
1: Lukt niet meer.
0: Is 1-0, dan 2-0 achter en dan toch gewoon ze op die manier terugkomen. Ik vind het wel heel, heel gaaf.
1: Mooi, toch?
0: Ja, maar ze zijn niet echt in vorm. Dat is wel een ding.
1: Nee, ze hebben ook veel geluk gehad. Nee, Dat klopt.
7: De Na 2000 collectie. Nu bij aflevering...
0: Ja, zitten we al bij aflevering... aflevering 2024 vinden.
2: Oh, ja, je voelt het.
0: Dat gaat heel rap.
2: Aan
0: morgen
2: alles.
0: Gaan we de laatste toevoegen aan deze collectie. We doen het om de beurt. Iedere dag eentje. Vandaag is het voor jou, Carmen.
1: Jazeker. Ik heb iets meegebracht. Het is een nummer dat eigenlijk werd uitgebracht eind 2023. Maar in 2024 stond er nog heel hoog in de hitparades. Dus daarom heb ik er een even bij gehaald. Het is Son Mieux met Tonight. Prachtige plaat natuurlijk. Waar gaat het eigenlijk over? Nou, zal ik je vertellen. In iedere relatie gaat het wel eens moeilijk en minder. En juist in die periode komt het erop aan. Ga je uit elkaar of blijf je gewoon naast elkaar staan, ondanks twijfels, ondanks moeilijke tijden? En over dat laatste zingt dus Son Mieux. Samen door het donker naar het ochtendlicht. Dat is het eigenlijk. Oftewel een ode aan loyaliteit.
0: Mooi. Heel mooi gezegd.

0: Dat je de neiging krijgt om je telefoon te pakken, je zaklamp aan te zetten en dan te gaan zwaaien in de lucht.
1: Tonight.
0: Ja, prachtig. Toegevoegd vandaag aan onze na 2000 collectie Tonight van Somnio. De vraag is, hoe gaat het?
2: Wow.

0: Ja, het duurt niet zo heel lang meer. Dan komen ze met een nieuwe single. Dat is denk ik met een weekje of twee wel zover. Dan op vrijdag.
1: De rondeetjes?
0: Ja, ja, zeker. Dus aanstaande vrijdag over twee weken. Dan hebben ze een nieuwe single. Okay. Hard to Say Goodbye.
1: Leuk.
0: Dus we hoeven voorlopig nog geen afscheid van ze te nemen. James Brown daarvoor. Hoe gaat het onderweg, Jorn?
1: Het gaat goed onderweg. Dat wil zeggen op de meeste plekken. Wel nog de omrijders die voor vertraging zorgen, met nu best wel veel vertraging op de A2. Als je van Den Bosch onderweg bent naar Utrecht bij Zaltbommel, is er op een of andere manier een vertraging aan de hand. Met als gevolg dat je vanaf Sint-Michielsgestel al in de... Oh nee, je moet zeggen Michielsgestel al in de file staat. Met 3 kwartier vertraging nu.
2: Goedemorgen Jan-Willem.
0: Goedemorgen Monique.
2: Goedemorgen Jeroen.
1: Hoi Colina.
2: Is er nog nieuws?
0: Zeker. De Utrechtse visdeurbel die is weer gesloten. Ja, hij klonk daar net voor het laatst.
1: Ja, ja.
0: En 1 maart open en gisteren is hij dus dicht gegaan. Mocht je het gemist hebben, ik kan het me bijna niet voorstellen, want er is veel over gezegd, hè, al jaren. Het is echt een grote hit, internationaal ook. Bij de Utrechtse Weertsluis staat een camera in het water. Komt er dan een vis, dan kun je op de bel drukken. Dan krijgt de sluiswachter een melding, doet hij de sluis open voor de vis. En die kan dan doorzwemmen.
1: En ik dus vind het toch leuk. Iets bijzonders, hè? Zou dan een sluiswachter er zelf niet in de gaten hebben dat er een vis zit? Zou die dan de deurbel echt nodig hebben om daarachter te komen?
0: Geit van ze te nemen. James Brown daarvoor. Hoe gaat het onderweg, Jorn?
1: Het gaat goed onderweg. Dat wil zeggen op de meeste plekken. Wel nog de omrijders die voor vertraging zorgen, met nu best wel veel vertraging op de A2. Als je van Den Bosch onderweg bent naar Utrecht bij Zaltbommel, is er op een of andere manier een vertraging aan de hand. Met als gevolg dat je vanaf Sint-Michielsgestel al in de... Oh nee, je moet zeggen Michielsgestel al in de file staat. Met 3 kwartier vertraging nu.
2: Goedemorgen Jan-Willem.
0: Goedemorgen Monique.
2: Goedemorgen Jeroen.
1: Hoi Colina.
2: Is er nog nieuws?
0: Zeker. De Utrechtse visdeurbel die is weer gesloten. Ja. Hij klonk daar net voor het laatst.
1: Ja, ja.
0: En 1 maart open en gisteren is hij dus dicht gegaan. Mocht je het gemist hebben, ik kan het me bijna niet voorstellen, want er is veel over gezegd, hè, al jaren. Het is echt een grote hit, internationaal ook. Bij de Utrechtse Weertsluis staat een camera in het water. Komt er dan een vis, dan kun je op de bel drukken. Dan krijgt de sluiswachter een melding, doet hij de sluis open voor de vis. En die kan dan doorzwemmen.
1: En ik vind het toch iets bijzonders, hè? Zou dan een sluiswachter er zelf niet in de gaten hebben dat er een vis zit? Zou die dan de deurbel echt nodig hebben om daarachter te komen?
0: Ja, je kan natuurlijk niet continu blijven kijken.
1: Nee, dat snap ik.
0: Dus het is heel fijn dat iedereen ter wereld een beetje...

0: ging 1 maart open en gisteren is hij dus dicht gegaan. Mocht je het gemist hebben, ik kan het me bijna niet voorstellen, want er is veel over gezegd, hè, al jaren. Het is echt een grote hit, internationaal ook. Bij de Utrechtse Weertsluis staat een camera in het water. Komt er dan een vis, dan kun je op de bel drukken. Dan krijgt de sluiswachter een melding, doet hij de sluis open voor de vis. En die kan dan doorzwemmen.
1: En dat is eigenlijk leuk. Iets bijzonders, hè? Zou dan een sluiswachter er zelf niet in de gaten hebben dat er een vis zit? Zou die dan de deurbel echt nodig hebben om daarachter te komen?
0: Ja, je kan natuurlijk niet continu blijven kijken en opletten.
1: Nee, dat snap ik.
0: Dus het is heel fijn dat iedereen ter wereld een beetje helpt. Ja. En dat is massaal gedaan, hè? 220.000 keer is er aangebeld. Ja, zou een sluiswachter er ook gek van worden op een gegeven moment die deurbel uitzetten? Hè?
1: Dat zou je denken, hè?
0: Helemaal gek van, oh, er belt weer iemand. Dag. De website is 12 miljoen keer bekeken. Mensen die vinden het ultieme Slow TV. En dat zijn in totaal 900.000 unieke kijkers van overal over de wereld. Vooral bij Amerikanen was de stream heel populair. Gevolgd door Nederland en daarna Duitsland.
1: En dan eigenlijk nog meer positief nieuws. Want het gaat hartstikke goed met de schoolpleinen op Schouwen-Duiveland. Daar in de gemeente hebben ze geld beschikbaar gesteld om die schoolpleinen allemaal wat groener te maken. Nou, en dat is gelukt. Onze vrienden van de Omroep Zeeland die kregen een rondleiding van de basisschoolleerlingen die super trots zijn op hun hele nieuwe schoolplein.
2: Hier was eerst een heuveltje van zand en er stonden daar nog geen bloemen.
3: Vroeger was het allemaal gras. En nu is het zo'n mooie moestuin geworden.
1: Ja, maar en zo gaat dat. Nou, er was meteen een rondleiding ook door de moestuin. Want ze krijgen ook moestuinles daar op school. En die moestuinlessen, die betalen zich meteen uit.
4: Weet u nog wat het is? Het lijkt op een komkommer. Heel goed.
0: Ja, dat is een hele maar dikke komkommer. Dat zal leuk zijn. Jullie hebben allemaal een antwoord.
1: Ja, helaas.
0: Goedemorgen, het is bijna 10 minuten voor 7. Fijn dat je erbij bent. Lekker overstarten met je vrienden van NPO Radio 2 op donderdag met Radiohead Karma Police.

0: Ja, goedemorgen. Waar gaat dit over? Let op.
1: Dat ligt goed. Zeker.
2: Ze heeft een nieuwe matras.
3: Ja, ik wou net zeggen, ze is bij de IKEA. En ze is gewoon stiekem gebleven, terwijl de winkel al dicht ging. Oh,
2: lekker lekker laten liggen.
0: Het is een half bakje.
2: Half bakken.
3: Maar wat was dan het goede het codewoord? Was IKEA?
0: Matras.
4: Dit is NPO Radio 2.
0: Waar ligt dit matras?
3: Heel verzinnen.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatje.
8: Met 20

0: actiediscounter.nl.
1: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
9: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
10: Iedereen begrijpt elkaar.
11: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
12: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
13: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
14: Hey jij daar!
15: Heb je ook zo zin in vakantie?
14: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
15: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
14: Prijsvrij vakanties.
16: Als je Vodafone mobiel
17: met een nieuw Ziggo internetpakket.

0: prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
1: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar een barbecue aan?
2: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar 1,99 euro. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
3: Het is 7 uur op donderdagochtend met het NPO Radio 2 en het journaal, gelezen door Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. En dat komt vaker voor dan gedacht en er is nauwelijks zicht op deze groep. En daarom moeten landen meer samenwerken, zegt het Centrum Menshandel.
5: Wij moedigen organisaties ook aan om vermoedens te gaan delen, onderbuikgevoelens, zodat zij gezamenlijk een beeld krijgen van deze problematiek. Wat er in Nederland gebeurt, in België en in Duitsland, zodat we een beeld hebben van zo groot is het misschien wel. En dat slachtoffers kunnen worden beschermd.
4: Het is de eerste keer dat hier onderzoek naar is gedaan. In het zuiden van Frankrijk zijn natuurbranden uitgebroken. In de buurt van de stad Carcassonne staan 800 hectare in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. En het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. En daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. In de Amerikaanse staat Ohio heeft de politie 16 verwaarloosde kinderen uit hun huis gehaald. De jongens en meisjes van tussen de 1,5 en 18 jaar zaten mogelijk 4 jaar lang, het grootste deel van de tijd opgesloten in een kamer van zo'n 12 vierkante meter. Ze stonden nergens ingeschreven en gingen niet naar school. Sommigen konden niet of nauwelijks praten. Twee ouders en twee grootouders zijn opgepakt. Gelre ziekenhuis in Apeldoorn staat voor een flinke klus, want alle ziekenhuisbedden worden vervangen. En dat is een hele operatie.
6: We doen 350 bedden in 4 dagen. Ja, je hebt gewoon, op de nieuwe bedden heb je gewoon veel meer functies. Veel meer mogelijkheden om lekker te kunnen gaan zitten. Je voeten omhoog te doen, de steunen meer omhoog, het hele bed te kantelen.
7: Dat ligt goed. Zeker. En de matras is ook veel lekkerder dan het oude natuurlijk. En de bediening, die is ook heel makkelijk.
8: Dat is wel handig, ja. Voor je het weet, dan lazen je eruit.
4: Mm-hmm. Ja, ja.
8: Dan je bed laat kantelen.
4: Ja, kijk maar uit. Er zitten zoveel functies op.
8: Ja, het is wel handig als je buurman of buurvrouw zat bent.
4: Oh ja, kun je die uit bed laten kantelen?
8: Ja, dat zei. Ja, daar gaan we. Goed zo. Mevrouw Jansen, u hoeft u niet vast te houden, hoor.
9: Ja, daar gaan we.
4: Kan ze meteen weer naar de gipskamer. Goed, na de zomer worden alle bedden op de locatie in Zutphen omgeruild en de oude bedden die worden gereviseerd en die gaan naar het buitenland. Het weer. In de ochtend is het bewolkt en kan het regenen. Vanmiddag breekt de zon door en is het droog.
3: En de verkeersupdate is van Rijn Baartmans. Goedemorgen.
10: Goedemorgen. Het is drukker dan gebruikelijk. De meeste vertragingen staan op dit moment in Zuid-Holland en Noord-Brabant. 180 kilometer file in totaal. Op de A2 richting Utrecht is het druk tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. 14 kilometer met 25 minuten vertraging. Op de A16 richting Rotterdam staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is daardoor dicht tussen Hendrik Ido Ambacht en afrit Rotterdam Centrum. 8 kilometer met 10 minuten oponthoud. Op de A27 richting Gorkum zijn ze bezig aan de weg bij knooppunt Gorkum. Daardoor 25 minuten vertraging. En tot slot de A28 richting Utrecht. Tussen Amersfoort, Vathorst en Leusden is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Hierdoor is de rechte rijstrook dicht. Je doet er 15 minuten langer over. En het verkeer kan eventueel richting Utrecht via Hilversum over de A1 en de A27.
8: Ja, en kom onderweg even een bakje doen, hè, als je toch langskomt.
11: Nou, pas op wat je zegt.
8: Nou, dat is waar, inderdaad. Staat hier straks ook file. Ja, dan noemen ze dat de Rijnstrook. Rijn, dankjewel, hè.
10: Alsjeblieft,
8: tot zo meteen weer.
12: De dobbelsteen.
8: Hij gaat straks rollen, de dobbelsteen. En de grote vraag is, ja, wat mag erop? We hebben plek voor 6 nummers. En misschien denk je, nou, als je het dan toch over koffie hebt, black coffee.
4: Ja, of gewoon weer eens Human Nature van Michael Jackson.
11: Ja, of gewoon weer eens Waterfall van Atlantic Ocean.
12: Een dobbelsteen.
8: Ja, ik zou hem gewoon weer eens even doorgeven, precies. Jouw favorietje. Via de app, plek voor 6 liedjes. Tot zo.
1: Ster. Zo.
2: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
13: Zijn we er al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
15: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iungo.
9: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
15: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl. Iungo.
16: Zonverlaars, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei!

0: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt en kom naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een... Oh, nee hè.
7: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
8: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
9: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
8: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.

0: opwarmen en genieten maar.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op Lassie.nl.
3: Jan Willem Starkel.

0: bewust.
1: Oh, maar je geeft het wel toe.
0: Nou nee, ik geef niks toe.
1: Oh, oké. Billy Joel, we hebben hem eindelijk gevonden. Ja. We didn't start the fire in de ontkenningsfase. Goedemorgen. Het is eind deze ochtend begonnen met kans op een spatje regen. Nu nog wel een beetje zonnig hier nou, hoor. Later vandaag gaan we weer opklaringen bij zo'n 20 in het noorden tot 24 graden.

0: Laat ons lekker over je heen walsen deze ochtend. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Het is wel gelijk sfeer, hè?
1: Ja, ik blijf het heel bijzonder vinden, dit altijd.
0: Het is dat ik geen bucketlist heb, anders zou ik er echt heen willen. Tenminste, ik wil er wel heen, maar het staat niet op mijn bucketlist. Maar moet je een bucketlist hebben om erheen te gaan? Denk het niet, hè?
1: Naar Maastricht?
0: Nou ja, dit lijkt me dus echt serieus heel erg leuk.
1: Nee, dan moet je er toch een keer naartoe.
0: Ja, bij de Tros zenden ze dit iedere dag uit. Ik heb het idee, je kan de tv niet aanzetten of andere reuzen erop op het Vrijthof. Ja. En dan denk ik ook, ja, dan wil misschien het universum mij iets duidelijk maken. Van JW, ga er nou eens een keertje heen.
1: Ja.
0: Veel plezier als je erbij bent. André Rieu en het Johan Strauss Orkest. Ze beginnen vandaag aan een jaarlijkse concertreeks in Maastricht. Het zijn er maar liefst 12, hè, op het Vrijthof.
1: Wat een traditie is dat, hè?
0: Geweldig, ja.
1: En hij is klein van stuk, maar een groot artiest. Ja, het is alleen aan de allergrootste om gewoon 3 keer in de Johan Cruijff Arena te staan. En dat gaat gebeuren vanavond, zaterdag, zondag. Sorry, het zijn zelfs 4 keer. Vanavond, zaterdag, zondag en ook dinsdag. Dat hebben we natuurlijk ook.

0: Je staat op het veld.
1: Ja, hoe noem je dat? Ja, je gewoon op het veld staan. Ja, jongens, je kunt het breed laten hangen.
0: Zo.
1: Maar gewoon lekker roepen naar Bruno en dan doe ik de groeten namens Jan-Willem.
0: Maar ik bedoel, waar kunnen mensen je aan herkennen? Dat is altijd wel even leuk. Vanaf de tribune ook even naar je zwaaien.
1: Ik heb een mars in mijn knoop, schat.
0: Zo is altijd heel veel in je mars natuurlijk.
1: Ja, ja. Nee, ik heb er zoveel zin in. Ik ben echt zo bang dat ik me er te erg op aan het verheugen ben.
0: Dat het wel tegenvalt. Dat snap ik wel. Maar ik denk niet dat het tegenvalt. Ik denk het echt heel goed. Heel veel plezier als je erheen gaat.
1: Ja.
0: Opvallend berichtje uit New York. Een gemaskerd koppel beklom gisteren het Empire State Building. Ze gingen voorbij de hekken. Ze klommen naar het allerhoogste punt. CBS News was er als het kippen bij. En die vroeg ook even wat ooggetuigen naar. Wat gebeurt er nou eigenlijk?
2: We were right up the top. And I could see two people open the gate of the mesh. It was a mesh gate. They opened the gate and they went up to the top.
0: Ja, gemaskerde mensen dus. En misschien dacht je al van, je hebt het over het stel. Maar hoe weet je dan dat het om een stel gaat, hè? Als twee gemaskerde mensen zijn. Nou, ik zal het je vertellen. Ze klommen helemaal naar het topje van de zendmast. Bovenop het gebouw, 433 meter hoog.
1: Ik heb die beelden gezien. Het is echt dat je denkt, je durft wel wat als je dat durft.
0: Ja, je zet wel hoog in, zullen we maar zeggen.
1: Ja.
0: De man vroeg de vrouw ten huwelijk. En daarna ontvouwden ze een spandoek met de tekst: wanneer de kracht van liefde, de liefde voor macht overwint, kent de wereld vrede. Zal ik nog een keertje doen?
1: Mooi, ja.
0: Wanneer de kracht van de liefde voor macht overwint, kent de wereld vrede. Daarvoor zijn ze dus helemaal omhoog geklommen. Super romantisch natuurlijk. Ze zei uiteindelijk ook ja, maar het was niet helemaal de bedoeling. De politie heeft ze uiteindelijk aangehouden. Ze zitten nu heel romantisch in de cel met z'n tweeën.
3: Het 10 voor 9 journaal presenteert het Taylor Swift huwelijksjournaal.
1: Even extra ingelast.
0: Hoe lang duurt die bruiloft?
1: Nou, heel lang. Vandaag gaat het eindelijk gebeuren. Toch wel even leuk om te vertellen. Het showbiz huwelijk van het jaar. Taylor Swift en Travis Kelce die gaan

0: vandaag eten met een select gezelschap. En dan gaan ze trouwen. Dat gaat morgen gebeuren. Dan wordt er een feest gevierd. En dat, ja, volgens de geruchten gaat het allemaal gebeuren in Madison Square Garden. Een grote, ja, wat is het,
1: concertzaal. 10 tot 20 miljoen, hè, gaat het kosten.
0: Zeker, ja. Ja, nou goed, we weten niet helemaal precies wat er gaat gebeuren, omdat de gasten en de leveranciers en de medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben moeten tekenen. Nou, over een uurtje is hier Erik de Munk van RTL Boulevard. En die gaat, helemaal, ja, gaat je helemaal bijpraten over alles wat er gaat gebeuren en wat we wel weten.
1: Hij volgt het allemaal op de
0: voet. Ja, natuurlijk.
1: En er is vanaf vandaag iets nieuws. Als je er eventjes doorheen zit of toe bent aan een glimlach. Je kan namelijk bellen met de Geinlijn. Vast niet de eerste keer dat iemand de Geinlijn is begonnen, toch?
0: Nee,
1: dit klinkt echt als iets wat al heel lang zou moeten bestaan.
0: Maar dit was in de jaren 80 toch, ja, ook dan de moppentelefoon van Max Tailleur.
1: Ja. Ja, de Geinlijn. Ja. Maar nu is het een initiatief van de Kleine Comedie, theater in Amsterdam natuurlijk. Het is heel simpel. Je belt 020-248-0104 en dan krijg je een mopje te horen van een cabaretier. En echt ook beroemdheden hoor. Klaas van der Eerde, Joep van het Hek, Lebbes natuurlijk, van Lebbes en Jansen. Mm-hmm. En ja, dan krijg je een klein mopje of een lang mopje. En dan is de bedoeling dat je toch wel heel even de zin kan verzetten en er weer tegenaan kan.
0: Wat leuk.
1: Zullen we het eens even gewoon proberen?
0: Ja, ja, ja.
1: 020-248-0104. Ik ben benieuwd wie we krijgen. Dat is dan ook al wel weer spannend.
2: Het is geel.
1: Ja?
2: Ja, dat kan echt van alles zijn.
0: Ja, dit was wel een leuk
1: mopje. Dat weet je wel. Ja. Dat was wel een heel kort mopje. Ik had een lange mopje van.
0: Bellen?
1: Nog een keer bellen, ja? Ja, draai hem even.
3: Wat is het verschil tussen Helene van Rooyen en een scheidsrechter?
1: Oei, Helene van Rooyen en een scheidsrechter.
3: Een scheidsrechter ziet toe op de naleving van spelregels tijdens sportwedstrijden.
1: Ja.
3: En Helene van Rooyen schrijft boeken.
1: Ja.
3: Dat is op zich niet heel ingewikkeld.
1: Oh.
0: Nou ja.
1: Hoe stond de weg?
0: De A28 van Zwolle naar Utrecht. Daar is bij Amersfoort een ongeluk gebeurd. Daar is één reis ook afgesloten. Zorgt voor een kwartier vertraging. Als je wilt omrijden, zou je dat kunnen doen via de A1 via Hilversum.
4: NPO Radio 2.
5: Jan Willem, start op.

0: Sam Fender. Toch een beetje de jonge Bruce Springsteen. En ja, ik snap dat je denkt van ja, maar je kan niemand met Bruce Springsteen vergelijken. En heb je natuurlijk helemaal gelijk in. Maar toch krijg je die vibe ook vanwege die saxofonist. Hij heeft zijn eigen Clarence Clemens in de band. En dan beginnen ze ieder concert met Team from Local Hero van Dire Straits. En dat is dan instrumentaal. En dan komt op een gegeven moment die saxofonist op. En die sfeer die dan in het stadion hangt of in de zaal waar je ook bent, is fantastisch. Deze nam je op met Olivia Dean. En zij zorgt uiteindelijk voor het feit dat het weer een hit wordt. Rain Me In, daarvoor Happy van Pharrell Williams. Als je denkt, jongens, ik weet ook nog wel een liedje, dan mag je ons bellen, 0800-1122. Rommie die heeft geappt, hoor je en Jeroen, naar het geweldige concert gisteren in het Stadspark van Groningen. Wil ik graag Little Lion Man van Mumford & Sons aanvragen. Groetjes van Rommie.
1: Twee is Nico, goedemorgen, heren en Carmen. Hoera, 8 jaar, Jan-Willem start op. Gefeliciteerd op de dobbelsteen, uiteraard. Start Me Up van de Rolling Stones, groetjes Nico. Marieke sluit zich daarbij aan. En zij zegt, ik heb nog steeds Start Me Up nodig, radiovrienden. Op de dobbelsteen, dan maar nou bij deze.
0: Plekje 2 is voor jullie. Anneke, plekje 3 is voor jou. Ik heb gewoon zin in Ace of Base. Mag dat? Ja, dat mag. Met de sign graag. Nou, staat op 3, Anneke.
1: 4, Rob, nog allemaal. Want is het druk op de snelweg. Gelukkig schijnt de zon. En hoef ik maar 1,5 uur nog te rijden vanuit Ridderkerk naar Hilversum. Mag ik daarom Traffic van Tiësto op de dobbelsteen. Groetjes en een fijne dag van Rob.
0: We gaan naar plekje 5. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, met Jacob in de Wassen.
0: Hallo, goedemorgen. Plekje 5 is voor jou.
2: Ja, helemaal leuk. En ik ben blij dat ik er nog 1 keer doorheen ga voordat jullie weer stoppen.
0: Nou ja, je kan volgende week ook gewoon bellen. En jawel, de week daarna.
2: Nee, dat klopt, maar ik wil even zeggen dat ik het echt zo ontzettend jammer vind. Maar goed, misschien moet ik dan toch maar naar Radio 10. Ja, dat kan ik hier niet.
1: Ik kan het zeggen.
2: Ja,
1: wij stoppen natuurlijk niet.
0: Het is gewoon een vrij land, dus je moet gewoon tegen de tijd maar eens kijken waar je zin in hebt en wat je leuk vindt. Daar ben je gewoon helemaal vrij in, toch?
1: In principe blijven wij gewoon.
2: Nee, dat is ook zo. Nee, ik vind het heel, daarom ben ik blij dat ik er nog even doorheen kom. En ik wil graag Born van Patrick Fernandez.
0: Born to be alive.
2: Born to be alive, ja.
0: Born to be alive. Nou, ik kan wel wat energie gebruiken, begrijp ik.
2: Nou, het is mijn, ik heb een zus die woont in het buitenland en die is nu ook in Nederland. En dit is zo het nummer wat wij altijd met mijn vader vroeger draaiden. Dus ik dacht, ik wil dan even een nummer waar we met z'n drieën gewoon weer even good old memories. Dus ja, dat is tof. Leuk.
1: Ja, maar goed.
0: Hij staat op 5. Dankjewel voor het bellen, hè.
2: Ja, fijne uitzending.
0: Doei, dankjewel hoor.
2: Doei.
0: Hoi, hoi.
2: Doei.
0: We gaan naar 6. Goedemorgen.
3: Goedemorgen met Pieter.
0: Hallo Pieter, goedemorgen. Je mag het zeggen.
3: Richard Marx, Satisfied.
0: Hey, dat is een lekkere knijter. Zo.
3: Klopt-ie.
0: Ja, ik draai hem ook wel eens als uuropener. Weet je, gewoon de eerste plaat. Als je dan echt denkt van nou, 6 uur, blijven wat energie hebben. Fantastisch.
3: Inderdaad.
0: Ja, nummer heet niet voor niks Satisfied natuurlijk.
3: Sorry?
0: Nummer heet niet voor niks Satisfied.
3: Dat bedoel ik.
0: En weer een tevreden klant verlaat het pand. Ik heb gegooid, Pieter. De grote vraag is, wat gaat het worden? Ja, kijk even naar jou, Jeroen. Je bent inmiddels naar de dobbelsteen toegelopen.
1: Ja, ik moet even oppassen. Want gisteravond zaten we nog met onze dobbelsteen ineens in Boulevard. Omdat het allemaal helemaal misging. En Carmen met de
0: Oh, echt? Zaten we in Boulevard?
4: Ja, dat heb ik ook even gemist.
0: Ik heb dat ook niet meegekregen.
1: Dat was vreselijk.
0: Wat is het geworden? Want Pieter wil het graag weten, toch?
1: Samen de vertoning. Nou, Carmen.
4: Ik zal het vertellen. Het is geworden nummer 3. Ja, sorry.
0: Pieter, die Satisfied gaat ongetwijfeld nog wel een keertje voorbij komen. En voor nu bedankt voor het bellen.
3: Oké, bedankt.
0: Hoi, mooie dag.
3: Doei.
0: Ik weet niet of hij helemaal satisfied was met deze optie. Wat denken jullie?
4: Ik denk het niet.
0: Ik denk het ook niet. Nee, maar...
1: Anneke
0: daarentegen wel. Ja.
1: Ook een beetje het format natuurlijk.
0: Anneke vraagt, mag dat? En het antwoord is, ja, dat mag zeker nog. Het is 3 geworden. Van harte gefeliciteerd.

0: Nieuwe ronde, nieuwe kansen, mag je gewoon weer bellen. Het is vandaag bewolkt. En dan denk je misschien nu van, hier schijnt het zonnetje nog wel. Maar er komt steeds meer bewolking. Rond het middaguur een spatje regen. Later vandaag dan weer opklaringen. 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden van het land. En de verkeersinformatie is van Rijn Baartmans. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het is drukker dan gebruikelijk. Bijna 300 kilometer file. Het komt onder andere door werkzaamheden op de A27 richting Gorinchem. Bij het knooppunt Gorinchem doe je er 20 minuten langer over. En door die werkzaamheden is er meer verkeer op de A2 richting Utrecht. Tussen Alfred Veghel en Waardenburg 14 kilometer met 25 minuten vertraging. Ook op de A4 is het druk vanwege de werkzaamheden op de A44 richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep doe je er 40 minuten langer over. Op de A16 richting Rotterdam staat een vrachtauto met pech tussen Hendrik Ido Ambacht en afrit Rotterdam Centrum. 9 kilometer en een kwartier vertraging omdat de rechte rijstrook dicht is. En tot slot de A28 richting Utrecht tussen Strandnulde en Leusden. Bijna een half uur vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is er dicht en rijd je richting Utrecht, volg dan Hilversum over de A1 en de A27.
0: Dankjewel. Nieuws van half acht met Karma. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Geen grote behangvellen meer in het stemhokje. Want het stembiljet, zoals we dat kennen, gaat verdwijnen. Daarvoor in de plaats komt een veel kleiner stembiljet, zo meldt het AD. Dat is de afgelopen jaren al in meerdere gemeenten getest. Bij de Europese verkiezingen in 2029 zullen we waarschijnlijk voor het eerst met het nieuwe biljet stemmen. En daarop moeten we twee vakjes inkleuren, één voor de partij en één voor de kandidaat. Twee Amerikaanse journalisten hebben meer dan 1000 medewerkers van president Trump geïnterviewd. En daar kwamen heel wat verhalen uit voort. Zo lezen we in hun boek hoe de Israëlische premier Netanyahu president Trump inpalmt om Iran aan te vallen en met een rooskleurig verhaal komt om het regime omver te werpen. Maar adviseurs van Trump zagen dat, volgens correspondent Rudy Bauma, helemaal niet zitten.
3: Trump's CIA-directeur die noemt het optreden van Netanyahu dus een klucht, hè, lachwekkend. En Marco Rubio, de minister van Buitenlandse Zaken, die noemt de doelen die Netanyahu denkt te kunnen behalen bullshit. Maar ja, Trump die trekt zich er dus allemaal niks van aan en laat zich door Israël de oorlog in manoeuvreren. En ja, de rest is geschiedenis.
2: Twee bussen met actievoerders zijn vanuit Groningen onderweg naar Den Haag. Ze gaan naar het debat toe over de mogelijke komst van kerncentrales in Nederland. Twee weken geleden werd bekend dat twee locaties in de Eemshaven en een locatie in Terneuzen nog in beeld zijn. De actievoerders zijn tegen de komst van kerncentrales in Groningen. Een thriller voor België gisteravond op het WK. Tegen Senegal leek het helemaal mis te gaan. 5 minuten voor tijd stonden de Belgen nog met 2-0 achter. Maar dat wisten ze om te draaien.
4: Meunier geeft voor Lukaku! Jawel! Romelu Lukaku! En wie weet... Tweede zone! De goal! De goal! Juri Tielemans! Onwaarschijnlijk! Onwaarschijnlijk! Senegal 2, België 2. Niet te geloven.
2: En het werd zelfs nog mooier voor de Belgen, want in de blessuretijd van de verlenging kregen ze een penalty.
4: De Juri

0: 2-2, Jurie Tielemans. Hoe mooi, hoe rustig, hoe knap kan je penalty binnentrappen. O dierbaar België, we staan plots in de achtste finales.
1: Ik denk dat Jurie Tielemans ook een standbeeld krijgt in België.
2: Dat denk ik ook, zeg.
3: Op de groenplaats.
2: België speelt tegen gastland Amerika in die achtste finales. Dat vannacht trouwens met 2-0 won van Bosnië en Herzegovina. En verder plaatste Engeland zich ook voor de achtste finales na een zwaar bevochten 2-1 overwinning tegen Congo.
1: Is het de Telegraaf?
4: Ja, Telegraaf. En daarin een... Ja, het is eigenlijk een raadsel in een raadsel. Want de kop is roze raadsel.
2: Roze raadsel.
1: Het is een roze iets en het staat ergens en niemand weet wat het is.
4: Nou, dat is precies
1: misschien,
4: wat het is.
1: Misschien een kunstwerk.
2: Kunstwerk, denk jij.
4: Het is een...
2: Is een overblijfsel van de toppers. Zoiets.
1: Dat kan natuurlijk ook,
2: Bola,
1: ja.
2: Of zo, dat slinkt.
4: Nou. Ik denk dat de toppers best wel even hier interesse in zouden hebben. Want het gaat over een roze zeeolifant in Californië. Nee, u hallucineert niet. En het is evenmin een reclamestunt. Het grote zoogdier met de opmerkelijke roze kleur... die is gespot op het strand van Bright Beach... in het natuurgebied Año Nuevo State Park. En dan denk je misschien... nou, die heeft een bad genomen in druivensap. Maar dat is niet het geval. Biologen hadden wel even tijd nodig om de oorzaak te ontdekken. Ze dachten eerst dat de verkleuring eigenlijk het gevolg was... van de paarse zeeegels. Dat het beest die had gegeten. Maar het bleek algen op het strand te zijn. Daar heeft dat beest dus die zeeegels... olifant lekker inlopen rollenbollen. En daardoor heeft hij die bijzondere roze kleur gekregen.
1: Het is de roze olifant, roze waterolifant.
4: Roze olifant
1: eigenlijk.
4: In de kamer. Ja.
1: Carmen, dankjewel weer. Hè. Tot zometeen. We kijken deze ochtend door een roze bril. In ieder geval met roze oortjes.
4: Ja.
1: Want de muziek is prachtig en sfeervol. Dit is Dusty Springfield, Son of a Preacher Man.

0: En bad memories. Misschien heb je goede herinneringen aan het bed. Weer heerlijk geslapen. Er zijn veel mensen die laten weten van... oh, eindelijk weer lekker geslapen na al die plaknachten van de afgelopen weken. En er komt weer hitte aan, hè, volgende week. Heb ik begrepen.
1: Ja.
0: Ja? Heb je de app nog gecheckt? Wanneer gaat het ongeveer gebeuren?
2: Ik heb niet gecheckt.
0: Heb niet gecheckt. Zullen we het even doen?
2: Ja, doe maar even.
0: Of dacht je van, nou, ik wil het eigenlijk niet weten. Ik zie het wel. Ja.
2: Nou, ook een beetje. Maar het is ook altijd goed voorbereid zijn. En bij mij valt het wel mee. Volgende week zaterdag.
0: Ja, 25 graden.
2: 28 graden.
0: Ja. Deze zaterdag al 25 graden. Volgende week zaterdag 28. Ja.
2: Ja. Nou, laten we lekker alles even lekker doorluchten dan met de bad memories.
0: Nee, zo is het. Gewoon lekker slapen.
3: Nieuwe muziek op Roodbeens Radar.
0: Ik vind het lastig, Joen. Daarom zit ik ook een beetje tijd te rekken. Ik zit in dubio.
2: Heb je weer Kill Your Darlings?
0: Ja, echt. Het wordt of King Fisher of Mika Miller. Jij mag het zeggen.
2: King Fisher.
0: Ja, zeker weten?
2: Zeker.
0: Want, maar Mika Miller heeft meer de soul vibe. Dat is dan...
2: Nou,
0: nee. Je hebt
2: ik vind het gewoon een mooi liedje. Ik vind het thema vind ik heel mooi. Vind ik heel hartje.
0: Ja, dat The Sun Will Never Settle. Ja,
2: exact.
0: Gevonden. King Fisher. Altijd fijn om ze te horen. Ze staan er al even op de radar met dit prachtige nummer. The sun will never settle.
4: My heart, it has been broken by who I cannot tell.

0: Ja, dat is toch prachtig, hè? Dat onze vrienden van Kingfisher inmiddels gewoon zalen uitverkopen in Nederland. En de kans is groot dat als je daar mensen tegenkomt, en die kans is natuurlijk sowieso heel groot bij een concert die aan het uitverkocht is, dat vrienden en vriendinnen van NPO Radio 2 zijn. Ja. En wij luisteren, Radio 2, ja, waar heb jij ze ontdekt? Ja, Radio 2.
1: Jan Willem, start op. Intro rally.
0: Ja, ik was er vroeg bij. Ik zal zeggen, ja, dit is toch een beetje fan van het eerste uur, denk ik. Kingfisher en The Sun Will Never Settle. Prachtig. We gaan de intro rally spelen. Doen we vandaag met Loes. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hi. Loes, we hebben Loes uit Groningen aan de lijn. Heb je er zin in?
2: Ja, zeker.
0: Welke categorie ga je kiezen?
2: Nederpop, of tenminste liedjes van eigen bodem uit Zero's.
0: Oké, Nederlandse artiesten uit de Zero's. Hoeft niet

0: dat is toch prachtig, hè? Dat onze vrienden van Kingfisher inmiddels gewoon zalen uitverkopen in Nederland. En de kans is groot dat als je daar mensen tegenkomt, en die kans is natuurlijk sowieso heel groot bij een concert die aan het uitverkocht is, dat vrienden en vriendinnen van NPO Radio 2 zijn. Ja. En wij luisteren, ah, ja, Radio 2, ja, waar heb jij ze ontdekt? Ja, Radio 2.
1: Jan Willem, start op. Intro Rally.
0: Ja, ik was er vroeg bij. Ik zal zeggen, ja, dit zit wel een beetje fan van het eerste uur, denk ik. Kingfisher en The Sun Will Never Settle. Prachtig. We gaan de intro rally spelen. Doen we vandaag met Loes. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hi. Loes, we hebben Loes uit Groningen aan de lijn. Heb je er zin in?
2: Ja, zeker.
0: Welke categorie ga je kiezen?
2: Nederpop, of tenminste liedjes van eigen bodem uit de Zero's.
0: Oké, Nederlandse artiesten uit de Zero's, hoeft niet per se dus Nederlandstalig te zijn.
2: Klopt.
0: Ik heb er 5 voor je, Loes.

0: En The Sun Will Never Settle. Prachtig. We gaan de interrally spelen. Doen we vandaag met Loes. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hi. Loes. Loes. We hebben Loes uit Groningen aan de lijn. Heb je er zin in?
1: Ja. Zeker.
0: Welke categorie ga je kiezen?
1: Nederpop. Of tenminste liedjes van eigen bodem uit de Zero's.
0: Oké, Nederlandse artiesten uit de Zero's. Hoeft niet per se dus Nederlandstalig te zijn.
1: Klopt.
0: Ik heb er 5 voor je, Loes. En ze worden steeds 2 seconden korter. We beginnen bij 10 seconden in ronde 1. We eindigen bij 2 seconden in ronde 5. Ieder goed antwoord is een prijs waard. En als u ze alle 5 goed hebt en de joker niet hebt ingezet, krijg je van ons ook nog de thermomok.
1: Gaan we voor natuurlijk.
2: Ronde 1.
0: Loes, ik heb er heel goed gevoel bij.
1: Nou, laten we hopen dat dat uitkomt.
0: Ja toch? De eerste 10 seconden, ben je er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Komt ie aan.
1: Dat is Credit met I Would Stay.
0: Helemaal goed.
2: Ronde 2.
0: Speel je door voor 8 seconden.
1: Zeker speel ik door.
0: Komt ie aan.
1: Dat is Kane met Rain Down On Me.
0: Yes.
2: Ronde 3.
0: Gaan we weer 2 seconden vanaf, Loes.
1: Ja.
0: 6 seconden over in de 3e ronde. Ben je er klaar voor?
1: Ja. Kom maar door. Dat is Bluff met Dans aan Zee.
0: Ja.
2: Ronde 4.
0: Ik merkte vanaf het begin al die concentratie bij je. Hou die focus vast. We hebben er nog 2 te gaan.
1: Ja.
0: 4 seconden in ronde 4 op jouw teken.
1: Dat is Raccoon met Love You More.
0: Ja.
2: Ronde 5.
0: Nou, komt ie aan. De grote finale.
1: Ja.
0: 2 seconden.
1: Kom maar door. Ja, dat is heel zo lang met So Incredible.
0: Ja, de oplossing met Lucia. Echt niet blij hoor. Met de vaste hand van een chirurg fix zij het Loes Glazenburg streepje legger te Groningen, de sympathieke verpleegkundige op de afdeling chirurgie van een ziekenhuis. Omdat je 5 intros goed hebt geraden, krijg je 5 prijzen. Wat krijg je? Nou, dat ligt er niet om hoor. Een roze regenponcho. Een hydrogel gezichtsmasker met jasmijn bloemblaadjes. Je krijgt een zilveren glitterbalpen. Je krijgt de Radio 2 geurhanger met de geur van Tim Oppendroek. Dat is een combinatie eigenlijk van Robijn, stralend wit, rijst en fly. En chocopeelable gum.

0: Met hoeveel zijn jullie daar?
1: Met z'n vieren.
0: Met z'n vieren,
1: ja.
0: Het ging zo hard dat je telefoon ervan dichtklapte. Maar ik had al wel het idee dat het in koor ging.
1: Ja, zeker.
0: Wat leuk. Is gewoon iedere ochtend vast ritueel aan de ontbijttafel?
1: Ja, zeker. Ja, ik ben teleurgesteld als de thermomok niet eruit gaat.
2: Ja, dat begrijp ik.
3: Ja, ook, hoor.
0: Ja, nou zeker. Ja. Maar je hebt hem te pakken. Ja, dan moeten we er minstens wel twee sneutelhangers bij doen, denk ik. Hè? Anders is het ook wel sneu.
1: Oh, dat zou ze wel leuk vinden.
3: Ja, ja. Moeten we er drie bij doen, maar dan heeft iedereen
0: niet. Dat is waar. Ja, misschien moeten we er dan vier doen. Dan levert dat geen probleem in het gezin op. Krijg je ook nog vier sleutelhangers van ons?
1: Je moet er toch vanaf, hè?
0: Nou, ja, dat zou ik wel meenemen. Ik heb ontzettend veel sleutels, inderdaad. Welke zou je willen horen van deze vijf?
1: Ja, dan toch, Crash It maar.
0: Ja, gaan we die voor je draaien. Veel plezier en geef iedereen een knuffel van ons daar.
1: Ja, ga ik doen. Dank je wel.
0: Hoi.

0: Aangevraagd door Loes. Scoorde een Grand Slam vandaag. Hij wordt Steven Krasit. Dat is toch lekker gespeeld, hè? Ik was er ook alweer aan toe aan een Grand Slam, moet
1: ik zeggen. Ja, was wel even fijn. Bedankt, Loes.
0: Zometeen het nieuws met Carmen. Goedemorgen.
2: Ja, kijk of dat ook een Grand Slam wordt. luister eens.
0: Even kijken. Dit is een juf die gaat trouwen en die komt aan in een rode Ferrari.
2: Een juf die gaat trouwen en die komt aan in een rode Ferrari. Nou, nee. Maar ik vind het...
0: Ze zingen toch iets koffie. Zingen toch iets van juf Annie of zo?
2: Ja, juf Annie zingen.
0: Jouw Annie.
2: Juf Annie. Juf
1: Annie. Het was wel iets met trouwen. Trouwen is 25 jaar getrouwd. En dat wordt gevierd op school.
2: Nee hoor, dat kan ik echt niet.
3: Dit is NPO Radio 2.
2: Bastonjekoek.
1: Bastonjekoek.
0: Mensen trouwen maar niet. Dat is in principe bastonjekoek.
4: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: straks voorbij. Dat ben jij.
1: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
2: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.

0: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
1: Je helpt bij een verkeersongeval, maar hoort nooit hoe het is afgelopen. Het nieuwe platform van Slachtofferhulp Nederland, Jij Was Daar Ook, brengt omstanders en slachtoffers samen. Kijk op jijwasdaarook.nl en kom in contact.
0: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
1: Het is 1 minuut over 8 op donderdagochtend met het NPO Radio 2 Nationaal, gelezen door Carmen Verheul. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het kabinet voelt er niets voor om de nieuwe stikstofplannen alweer aan te passen. Vannacht was er tot na middernacht een debat over. Voor die plannen heeft het kabinet steun nodig van oppositiepartijen, zegt verslaggever Wilco Boom, bijvoorbeeld van Pro en Ja 21.
3: Ja, Ja 21 wilde dus aanpassingen, maar dat is dan weer meteen een probleem voor het kabinet, want Pro wil juist geen aanpassingen. Die partij vindt eigenlijk dat er meer nodig is dan het kabinet voorstelt. Ze betwijfelen of het kabinetsplan wel ingrijpend genoeg is om de natuur te herstellen. En daarom willen zij dit plan alleen steunen als er juist niks vanaf gaat, zei Kamerlid Bromet.
2: Landbouwminister Van Essen is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof mogen uitstoten. Bij een brand in een ziekenhuis in het noorden van Duitsland zijn 2 mensen om het leven gekomen. Zeker 30 mensen raakten gewond. Het vuur begon in een patiëntenkamer en sloeg daarna over naar andere delen van het ziekenhuis. Daarna ging ook het dak in vlammen op. Alle gastlanden zitten nog in het WK voetbal. Als laatste plaatste Amerika zich ook voor de 8e finale door Bosnië-Herzegovina uit te schakelen. In de 8e finale speelt Amerika tegen België, dat gisteravond heel goed wegkwam tegen Senegal. In de blessuretijd van de verlenging maakten de Belgen met een penalty de 3-2. En ook Engeland kwam goed weg. Na een achterstand tegen de Democratische Republiek Congo wonnen de Engelsen met 2-1 door goals van Harry Kane. Een juf van een basisschool in Assen heeft een bijzonder afscheid gekregen. Juf Hanny gaat na 41 jaar met pensioen. En dat lieten haar collega's en de kinderen niet zomaar gebeuren.
4: En toen stond daar die fantastische cabrio. En toen werd ik heel feestelijk onthaald door de hele school. Ik ben dus begonnen als juf met een schoolbord met een krijtje. Nou, toen was de computer nog science fiction. En nu is alles digitaal.
5: Zoom, joh.
4: Ik heb er wel zin in, hoor. Maar ik ga het zeker wel missen, deze reuring hier, absoluut.
1: Ja, nou ja, van zon is maar een kleine stap naar zoen. Hè?
2: Ja, dat is zo.
1: Ik wil niet zo'n juf. Maar ik denk dat ze het ook wel heel leuk vindt dat ze nu in het NOS-journaal van 8 uur zit.
2: Dat hoop ik in ieder geval, ja.
6: Mooie
2: toch?
6: Mijlpaal, ja.
2: Ja, het was nog een mooi gezicht, want die kinderen stonden in een erehaag en die kregen allemaal van de ontroerde juf een stevige knuffel. Het weer. In de ochtend is het nog wat bewolkt. Kan het ook een beetje regenen, maar vanmiddag dan breekt de zon weer door en is het droog.
1: En de verkeersinformatie komt van Rijn Baartmans. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Ja, 460 kilometer file. Dat is drukker dan gebruikelijk. Het komt onder andere door ongelukken en werkzaamheden. Dat zien we bijvoorbeeld op de A6 Emmeloord richting Muiden. Een ongeluk zorgt tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarders voor vertraging. Een kwartier oponthoud. De A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Heemskerk en knooppunt Rotterpolderplein. 6 kilometer met een kwartier oponthoud. De A16 Breda richting Rotterdam. Daar staat een kapotte vrachtauto tussen Zwijndrecht en afrit Rotterdam Centrum. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er 20 minuten langer over. Tot slot nog de A28 richting Utrecht. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen tussen Strandhulde en Leusden. 12 kilometer met een klein half uur vertraging. De rechterrijstrook is er dicht en rijd je richting Utrecht, volgt dan Hilversum over de A1 en de A27.
1: Dankjewel.
8: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux. Vakmanschap van Nederlandse bodem.
9: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal. Nu 1+1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
10: Mooi van Ethos.
8: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
11: Kom naar Museum Batavialand.
12: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
11: Parkeren kan bij Bataviastad.
12: Dus kom naar Museum Batavialand.
13: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort.
6: Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
10: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
13: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
15: Oh, wat een goal! Goal?
16: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
17: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
18: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website, bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
17: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
19: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
20: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
21: Tuurlijk wel!
20: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
22: Doen ze bij jou declaraties nog in Excel? Beetje zonde van je tijd, niet? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van verlof tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
20: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
22: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
23: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3+1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
24: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
25: Jan Willem start op.
26: BNN Vara. Zomer op je radio. NPO Radio 2.

0: drie keer raden. Maar het lukt in één keer goed. Door welke zanger is de zanger van de Outfield geïnspireerd? En het is niet Julio Iglesias.
1: Oh, nou, dat moet al iemand al wel uit diezelfde periode zijn. Dus ja, de 70. Ik denk... Sting.
0: Ja, Sting! Je mag niet meer raden!
1: Hey.
0: Je bent er hartstikke goed in, ja. Het klinkt een beetje als de beste Police-plaat die nooit door de police is gemaakt.
1: Ja, als je het zo zegt.
0: Outfield and Your Love. Goedemorgen. Het wordt steeds bewolkter en deze ochtend zelfs kans op een spat regen. Maar dan gaat het later vandaag weer opklaren. 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden van het land vandaag.

0: Is het weer lekker qua muziek dit weekend. Ik zei het net al, hè, André Rieu in Maastricht. 12 concerten op het Vrijthof. In de Johan Cruijff Arena staat Pieter Jean Hernandez. Die jij kent als Bruno Mars.
1: Bruno Mars.
0: Of, zeg je Bruno of Pieter?
1: Nee, ik zeg Bruno.
0: Pieter. Hey, Bruno. Pieter. Hey, weet je trouwens wat Bruno Mars en jij gemeen hebben?
1: Wat Bruno Mars en ik gemeen hebben? Ja. Ik heb geen idee. Dat we allebei heel erg fan zijn van Lady Gaga, denk ik.
0: Oh, dat weet ik dan weer niet van Bruno Mars.
1: Jawel, toch?
0: Is Bruno Mars fan van Lady Gaga?
1: Nou, maakt niet uit, maar wat had jij in gedachten?
0: Vanwege Die With A Smile.
1: Ja,
0: dat samen. Ja, oké, maar goed, misschien was dat gewoon een zakelijke overeenkomst. Daar kunnen we verder de details niet van misschien.
1: Jij vindt eigenlijk Lady Gaga heel stom, maar
0: werd het nog een hit ook.
1: Nee, maar vertel.
0: Jullie hebben allebei Elvis gedaan.
1: We hebben allebei Elvis gedaan.
0: Ja. Jij deed het in Wie Is De Mol, hij deed het als kind. Een Elvis-imitatiewedstrijd. Het is een heel beroemd fragment, dit.
1: Kleine
0: Bruno'tje,
1: nu al 10 keer memorabel.
0: Geweldig dit, hè? Ja. En mocht je vandaag nog even een paar minuten vrij hebben, check even het filmpje erbij. Het is fantastisch. Bruno Mars die Elvis doet als kind. Nou, veel plezier als je erbij bent in de Johan Cruijff Arena. En vandaag begint bij onze zuidenburen Rock Werchter. Nou, die hebben toch even een feestweekend, hè? Eerst die spannende wedstrijd. Die ze dan toch met 3-2 hebben gewonnen op het WK. Ja. Dus ze zitten er nog steeds in. Rock Werchter, onder andere dit jaar Louis Capaldi, The Prodigy, The Cure en 21 Pilots. En hier maken muziekliefhebbers zich klaar voor Down the Rabbit Hole. Ook een mooi festival. In Beuningen natuurlijk. Dat begint morgen, maar vandaag gaat de camping al open. En als je denkt van, nou, wie staan daar dan? Nou, bijvoorbeeld Son Mieux, maar ook Florence and the Machine en David Byrne van The Talking Heads. Heel veel plezier als je erbij bent.
2: Ja, dit zijn ze. De drie van vandaag.
0: Drie dingen waar het vandaag over gaat.
2: Nummer 3.
0: Dit is goed nieuws. Het stembiljet staat op plekje 3. En dan denk je, hè, is het kabinet gevallen? Nee, nog niet. Misschien gaat het ook wel helemaal niet gebeuren. Dat weten we natuurlijk niet. Maar vanaf nu geen gehalles meer. In het stemhokje.
1: Oh, met die enorme papier. Dat je denkt, hoe hou ik dit van?
0: Ja, precies. En hoe krijg ik hem in die kliko? Ja. We gaan definitief afscheid nemen van het enorme stembiljet. Er komt een kleiner biljet voor in de plaats. En die werkt net iets anders. Ja, het past op een A4'tje. Je mag 2 vakjes inkleuren. Eerst het vakje van de partij. En daaronder het vakje met de persoon op wie je wil stemmen. Maar die wordt dan vertegenwoordigd door een nummer. Dus je hebt gewoon nummer 1 tot en met 50. En dan moet je in een boekje kijken. Ja, wie hoort bij welk nummer? En dat kruis je dan aan.
1: Oh, dus dan, dan zeg je eigenlijk, ik wil nummer 7 op de lijst van ik zeg maar wat, pro.
0: Ik noem maar wat, iets anders. Ja. Dus dan heb je gewoon een A4'tje en er staan dus eerst die partijen en dan kruis je met de logo's en dan kruis je die aan en daaronder het nummer waar je op wil stemmen en dat vertegenwoordigt dan een persoon. Het was wel zo dat in de proef er iets meer foutieve stemmen worden uitgebracht, want ja, de kans is natuurlijk groter dat je een foutje maakt omdat je dan 2 cirkeltjes moet inkleuren.
1: Verkeerde nummer.
0: Ja, in plaats van 1. Het gaat nog wel even duren. Waarschijnlijk zal het nieuwe stembiljet bij de Europese verkiezingen in 2029 voor het eerst gebruikt worden.
2: Nummer 2.
1: Op 2 vandaag Videoland, want zij gaan de rechten van Viaplay overnemen. Maar dat betekent dat je daar straks Formule 1, Engels voetbal en darts kan gaan bekijken bij Videoland. Dus ze moeten daar 142 miljoen voor neerleggen. De deal wordt in de komende maanden afgerond, want die overname moet nog worden goedgekeurd door de toezichthouders. Wat dat betekent voor je Videoland abonnement, dat is nog niet helemaal duidelijk, maar het lijkt erop dat de prijs verhoogd gaat worden. Voor Viaplay kijkers verandert er eigenlijk nu nog niks. Als je een Viaplay abonnement hebt, dan kan je nu nog gewoon blijven kijken totdat die overname helemaal is afgerond.
2: Dit zijn de drie van vandaag met op nummer 1.
0: Taylor Swift, het gaat gebeuren. Dit weekend stapt ze in het huwelijksbootje met haar Travis Kelce. Ze gaat het grootste aanpakken, dat zal je niet verbazen. Madison Square Garden is afgehuurd en er worden kosten nog moeite gespaard. Iedereen die ook maar een servet aflevert of de deur openhoudt bij het huwelijk. En dat zijn er nogal wat, want de beveiliging is enorm. Moet een geheimhoudingsverklaring tekenen.
1: Oh ja.
0: Dus er lekt bijna niets uit. Maar dan kennen ze Erik de Munk van RTL Boulevard nog niet.

0: Red Hot Chili Peppers en Scar Tissue, daarvoor Stromae en Papa Oete. Kan ik hem een Jetsen geven?
1: Ja,
0: de knop
1: is volgens mij helemaal klaar voor.
0: Waarom zit die knop eigenlijk aan mijn kant?
1: Ja, dat weet ik niet. Ja, ik heb dit in de hele studio niet ontworpen.
0: Ja, het was altijd een geheime knop. Ja, volgens mij is alles hartstikke geheim wat hiermee te maken heeft. Knoppen. Zal ik hem heel even een Jetsen geven?
1: Ja, dit is Jan Willem, start op NPO Radio 2 met nu Taylor Swift en Travis Kelce, Huwelijksjournaal.
0: Ja, het is natuurlijk allemaal hartstikke geheim wat er gebeurt, hè. Vandaag gaat het gebeuren, dan starten de festiviteiten. En dat, ik heb begrepen met een intiem diner, en dan morgen is de grote huwelijksvoltrekking naar verluidt in Madison Square Garden. En iedereen die er iets mee te maken heeft, moest een geheimhoudingsverklaring tekenen.
1: Ja, heb ik ook gedaan.
0: Erik de Munk niet gelukkig, hij is van RTL Boulevard en ja, die weet alles. Goedemorgen, Erik.
2: Alles.
0: Ja, even over Madison Square Garden. Is dat de locatie of is het een cover-up? Er wordt ook al gezegd dat het een soort schijnbeweging is.
2: Ja, dat wordt gezegd, alleen zo langzaamaan zijn er toch wel veel aanwijzingen dat het wel echt gaat zijn. Kijk, er zou een kasteel binnenin gebouwd worden, hè? Nou ja, dat kan natuurlijk niet overal. Dus het moet een sprookjeshuwelijk worden, dus dat is wel echt een grote aanwijzing. Werd er een rode loper neergelegd en de trappen werden rood bekleed. Dat werd snel weer weggehaald. Toen dacht iedereen, oh nou, misschien toch niet. Maar dat het bleek omdat Taylor Swift wilde dat ze paars zouden worden. Maar ik las vanmorgen nog dat er dus nu ook straten schoongeveegd worden. Dus de politie van New York is daadwerkelijk zwervers aan het weghalen rondom Madison Square Garden. Nou, en dan weet je wel dat
1: dan is Taylor in de buurt.
2: Taylor echt present. Ja.
0: Ik heb ook begrepen dat ze voor deze locatie hebben gekozen, omdat je daar met je auto naar binnen kan rijden. Dus dat er volkomen privacy is gegarandeerd als Jeroen eraan komt rijden.
2: Ja, precies. Nou, ja, dat is zeker zo, Jeroen. Ja, je kunt dus echt inderdaad naar binnen rijden. Dan gaan alle luiken dicht en dan pas komt iedereen naar buiten. Nou, en ze willen dus ook eigenlijk dat er niets naar buiten komt. Want jullie zeiden het al, allerlei geheimhoudingsverklaringen. Nou, ze mogen dus heel veel cadeautjes meenemen naar de venue, maar dus geen telefoons. Mobiele telefoons zijn dus absoluut verboden. Die mogen dus niet. En het is dus nu gewoon de grote vraag op wanneer wordt iets van gaan zien. Want het lijkt er gewoon op. Dus dat vanavond is dus er inderdaad 100 mensen komen op dat diner. Nou, dat is redelijk intiem. En morgen is het feest dan officieel met 1000 gasten. Waaronder dus Selena Gomez, Ed Sheeran. Ja, er zijn natuurlijk superveel celebrities bij. En het gaat ongeveer het gaat 10 uur duren tot 2 uur 's nachts op zaterdag. En dan is het in Amerika de 4th of July. Dus dan zullen ze ongetwijfeld in dat kasteel in Madison Square Garden met vuurwerk de hele boel afsluiten.
1: Dat was symbolisch, hè? Want dat is Taylor de favoriete feestdag, hè? De 4th of July.
2: Dat is haar favoriete feestdag. Dat is ook ongeveer, dat is dus ongeveer 3 jaar geleden dat ze elkaar voor het eerst ontmoet hebben. Hè? Travis Kelce heeft ooit een armband met zijn telefoonnummer aan Taylor Swift willen geven. Nou, dat mislukte. Daar heeft hij over verteld. En toen heeft zij contact met hem gezocht. En zo is 3 jaar geleden dat sprookjesrelatie ontstaan. Dus het voelt, ja, het is een beetje full circle dat het dus nu 3 jaar later is.
0: Moeten we dit nog leuk vinden of is het decadentie ten top?
2: Ja, nee, het is natuurlijk decadentie. Het gaat ongeveer, de schatting is dat het tussen de 15 en 20 miljoen dollar kost überhaupt om het daar te organiseren. Nou ja, dan moet je nog bloemen hebben en allemaal dat soort dingen. Dus dat is natuurlijk bizar. Maar aan de andere kant, ja, het is wel, ik zei het, dat is toch een soort royalty. Het is niet de beste celebrity die gaat trouwen. Het is Taylor Swift, het is Travis Kelce. Dus ik vind dat in dit geval, ja, dat er wel bij hoort. Ik hoop alleen dat we er iets van gaan zien.
1: Ik wil het zeggen, gaan we er wat van zien? Want het is natuurlijk ook een beetje een soort mijl op 7 om te gaan proberen om de pers of zo daar weg te houden. Dan kan je beter misschien als Taylor Swift zeggen, hey, kom even binnen, maak even wat foto's en dan weer wegwezen.
2: Ja, dat gaat ze echt never doen. Dat ze kom maar even gezellig binnen.
1: Ja, weet ik veel, kan het proberen.
2: Ze gaat de champagne, zeker. Maar wat ze gaat doen is denk ik de Beyoncé-manier, dat ze gewoon zelf op haar eigen manier alles naar buiten gaat brengen. Een foto, lekker zo'n gelikt filmpje. Dat doet Taylor Swift altijd. En dat is natuurlijk wel jammer. Maar goed, aan de andere kant, ik zie heel graag paparazzi-foto's en als eerste de beelden. Maar ik vind het in dit geval ook wel mooi dat we een gelikt, strak, afgewerkt filmpje te zien krijgen waarin het echt een sprookje is. Dus in dit geval breng ik dan nog heel even mijn geduld daarvoor op.
0: Hey, jongens, jullie kunnen het natuurlijk niet toegeven, maar ik ga er gemakshalve even vanuit dat jullie niet zijn uitgenodigd. Maar stel dat jullie wel zijn uitgenodigd. Ja. Wat geef je in vredesnaam aan Taylor Swift? Wat voor huwelijkscadeau neem je mee?
2: Ja, ongelooflijk. Dat is dus niks. Ik zou gewoon iets echt, ik zou iets symbolisch geven. Dus zeggen een liefschattig klein kettingje. Of ik zou
0: een asbak kleien.
1: Een abonnement op de Linda.
2: Of ik zou gewoon zelf een tatoeage laten zetten als cadeautje voor hun. Dan zou ik op mijn enkel gewoon Taylor en Travis zetten.
0: Is wel origineel. Je komt er nooit meer vanaf, maar het is wel origineel. Nou, we gaan het volgen. Erik, dankjewel.
2: Joe.
1: Mooie dag. Hoi.

0: Love Story. Zou ze hem zingen op haar eigen bruiloft?
1: Ik weet helemaal niet of ze überhaupt zin heeft om te zingen. Zou je zingen op je eigen bruiloft?
0: Als ik zou kunnen zingen, zou ik zeker zingen op mijn eigen bruiloft. Want dat zou ik echt vieren.
1: Ja, oké. Okay.
0: Als ik zou kunnen zingen,
1: dan is er zoveel aan je hoofd dat je denkt, dan moet ik ook nog gaan zingen.
0: Ja, maar iedereen en zijn moeder speelt dit nummer op de bruiloft Love Story van Taylor Swift.
1: Ja, dan
0: zou het toch zonde zijn om dat zelf niet te doen.
1: Nee, daar heb je gelijk.
0: Ja, maar goed, we gaan het zien. Nee, we gaan het niet zien. Niemand gaat het zien. Ja, er gaan heel veel mensen gaan het zien. Maar gaan wij er weer niks van zien, heb ik net gehoord.
1: Wij weer niet. Wij mogen weer niet meedoen.
0: Maar smokkel je mobiel even naar binnen daar met de Spooky Garden.
1: Als je luistert.
0: Ik heb het weerbericht voor je. Het is bewolkt gaan het worden. Later deze ochtend, rond het middaguur, kans op een spat regen. En dan klaart het later vandaag weer op bij zo'n 20 in het noorden tot 24 graden in het zuiden van het land. En Rijn Baartmans, die weet waar de files staan. Goedemorgen.
2: Jawel, goedemorgen. 500 kilometer file op de teller. En dat is een stuk drukker dan gebruikelijk. De meeste files die staan in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland. Op de N340 Zwolle richting Omme is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Tussen Oud-Leuzen en Omme is de weg gesloten. En op de A2 Eindhoven richting Den Bosch staat een kapotte auto tussen Bokstel en Vught. Een half uur vertraging daar, twee rijstroken zijn er dicht. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam is meer verkeer op de weg vanwege de werkzaamheden op de A44. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Nieuw-Vennep is je vertraging opgelopen tot 40 minuten. De A16 richting Rotterdam tussen Zwijndrecht en afrit Rotterdam Centrum een kwartier vertraging. En de A28 Zwolle richting Utrecht. Een ongeluk met een vrachtwagen zorgt voor vertraging tussen Strand Nulde en Leusden. 20 minuten, de rechterrijstrook is er dicht. En rijd je richting Utrecht, volg dan Hilversum over de A1 en de A27.
0: Dankjewel Rijn. Dan het nieuws van 8:30. Carmen is aangeschoven en praat je bij.
3: Goedemorgen. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren in België of Duitsland in de prostitutie moeten werken. Dat komt vaker voor dan gedacht en er is nauwelijks zicht op deze groep. Ook Christina was slachtoffer, maar inmiddels gelukkig niet meer. Nu zet ze zich in voor anderen.
4: Ik hoop dat ik mijn stem nog meer mag laten horen. Want de impact die dit op een mens heeft, of je nou een man bent of een vrouw bent, het is echt heel heftig.
3: Het blijkt dat vaak meisjes en jonge vrouwen die nog thuis wonen of in een instelling zitten, slachtoffer zijn. En het Centrum Mensenhandel wil dat landen met elkaar gaan samenwerken om gedwongen prostitutie tegen te gaan. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het dodental opgelopen naar 10. De hele nacht is de stad bestookt met Russische raketten en drones. Er zijn tientallen gewonden, onder wie kinderen, en er zitten nog mensen vast in een deels ingestorte flat. Ook andere gebouwen zijn geraakt. In het zuiden van Frankrijk zijn natuurbranden uitgebroken. In de buurt van Carcassonne staat 800 hectare in brand. En ook ten noorden van Marseille brak brand uit. Net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen hun camping verlaten. Het vuur verspreidt zich door droogte en harde wind snel, en de komende dagen blijft het heet in het zuiden van Frankrijk. En veel fans van Engeland en België zullen vanochtend geen stem meer over hebben. Er was gisteravond genoeg reden om jezelf helemaal schor te schreeuwen. De Britten wonnen moeizaam met 2-1 van Congo door goals van Harry Kane. En dus ging deze fan echt uit het dak.
5: But Harry Kane is gonna bring home!
3: Ja, en de Belgen maakten het nog bonter. In de laatste 5 minuten van de wedstrijd scoorden ze nog 2 keer en sleepten ze er een verlenging uit. En in die verlenging kregen ze in de 125ste minuut nog een penalty. En die ging erin.
6: Hebben we verdiend gewonnen, of niet? Als we de laatste 14 minuten bekijken wel. Oh my gosh! Ben fucking blij!
0: Sorry.
3: Fucking blij zijn ze. Engeland en België gaan naar de 8e finale. En daarin speelt Engeland tegen Mexico. België moet tegen de VS. Dat gisteravond Bosnië-Herzegovina uitschakelde.

0: Thieves, vrienden en vriendinnen. Goedemorgen en van harte welkom in het Jan Willems Zuidhof Stadion. Wereldkampioenschap voetbal.
1: Afgeladen vol.
0: De sfeer is hier fantastisch.
1: Ja, vanavond
0: 9 uur. Wedstrijd Spanje-Oostenrijk. Wordt vandaag uitgespeeld door twee artiesten. En de grote vraag is, wie gaat er door? Welke ga je helemaal horen? Jij bepaalt dat door te bellen 0800-1122. 0800-1122.
1: Dan hebben we gesteld.
0: Een plekje bij ons hier in het stadion. Nou Jeroen, leuk dat je het vraagt. De opstelling bestaat uit... Julio Iglesias. Ja, die vertegenwoordigt Spanje. Spaanse fans zijn nu al uitzinnig. Wedstrijd is natuurlijk Spanje-Oostenrijk. En dan zit jij met die prangende vraag.
1: Wie is er opgesteld voor Oostenrijk?
0: Dan is het wachten op de scheidsrechter om het startsignaal te geven. Ja, dan gaan we beginnen en dan mag je bellen 0800-1122.
1: Welke van de twee?
0: Hou jij de score bij, Jeroen?
1: Ik hou de score bij.
0: Oké, okay. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, met Deborah.
0: Hey Deborah, doelpuntje voor Spanje of voor Oostenrijk?
2: Oostenrijk.
0: Doelpuntje voor Oostenrijk, dan is het nu 0-1.
1: Oh la la.
0: Dankjewel, Deborah. 0800-1122, goedemorgen.
3: Goedemorgen, het is Marianne.
0: Hi, welkom in het stadion. De sfeer is hier fantastisch.
3: Ja.
0: Zie je dat?
1: De fans staan helemaal uit hun dak. Wat? Doelpunt van Spanje! Spanje!
4: Spanje!
1: Oh, wat een prachtig
4: doelpunt! Spanje, Spanje.
0: Het is 1-1, geloof ik. Ik hoor daar volgens mij al iemand Spanje, Spanje, Spanje roepen. Wie ben je?
5: Goedemorgen, Juan. Ik wil graag Spanje, natuurlijk.
0: Jij wil voor Spanje, natuurlijk. Heb jij toevallig roots in Spanje?
5: Zoiets, ja.
0: Ja, zoiets. We hadden al zo'n vermoeden. Het is fantastisch.
1: 2-1 voor Spanje.
0: Oei, oei, oei, oei, oei.
1: Oh.
0: Welk land is als eerste bij de 3 doelpunten? Dat is even de grote vraag. Goedemorgen.
5: Goeie.
0: Goeie.
1: Goeie.
0: Goeie. Maar ja, goeie voor wie? Dat is toch jammer, zeg. Dat had een beslissende stem kunnen zijn.
1: Moment.
0: Even kijken op de andere lijn. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Hi, met wie spreken wij?
6: Met Klaas.
0: Hey Klaas, het is ontzettend spannend. Op dit moment staat Spanje voor met 2-1.
6: Ja, ik denk wel zeker dat Spanje gaat winnen.
1: Oh, Spanje gaat winnen!
0: Ja. Dan is het wachten op de scheids om af te fluiten.
1: Ja!
0: En dan
1: ja.
0: Was het een ontzettend spannende wedstrijd. Gewonnen door Spanje. 3-1 tegen Oostenrijk. Wat een voetballer.

0: Marokko. 3-1 werd het voor Spanje. In deze muzikale voetbalwedstrijd. Spanje-Oostenrijk, Jordi Quiero.
1: Het is 9:10. Tijd voor het 9:10 journaal.
0: Even de boel, of zoals ze in Spanje zeggen.
2: met een espresso, kaaskroketje en het belangrijkste nieuws van deze donderdag. Hij is vandaag voorpagina nieuws bij de Telegraaf. Verdrietig om te lezen. Rico Verhoeven, de kickbokser, en zijn verloofde Naomi zijn uit elkaar. Ze zijn de afgelopen tijd uit elkaar gegroeid, zo zeggen ze zelf. En dus hebben ze een punt gezet achter hun relatie. En dat is opvallend, want ze zouden eigenlijk later dit jaar gaan trouwen. Leuk nieuws is er wel voor Miley Cyrus. Zij heeft iets heel speciaals mogen toevoegen aan haar Barbie-collectie.
3: This is my Barbie collection. But it would not be complete without one very special. The Miley Barbie.
0: Miley Barbie.
2: Miley Barbie.
0: Rookt Miley Cyrus?
2: Dat weet ik niet. Ik heb me daar nog nooit in verdiept. Maar vermoed je dat met die stem?
0: Als ik haar hoor praten, dan denk ik volgens mij rood zijn. Volgens mij is ze ketting roken.
2: Met zo'n stem er nog eens?
0: Een rokerige stem.
3: This is my Barbie collection. But it would not be complete without one very special. The Miley Barbie.
2: Ja, ze heeft wel een donkerbruin timbre.
0: Dat er wel een pakje Javaanse jongens erheen gaat.
2: Goed, nou, ze is niet de eerste zangeres die een popje wordt. Stevie Nicks, Tina Turner, Kylie Minogue gingen haar voor. Jurgen Rijman doet mee aan het perfecte plaatje. In de aflevering van gisteren heeft hij zijn grootste angst moeten overwinnen, namelijk hoogtes. Want iedereen die meedoet aan het perfecte plaatje moest op een trappetje staan en dan een foto van boven maken. Nou, Jurgen die doet het. Hij schiet wat foto's, maar daarna begint de paniek.
4: Kan je mijn camera alsjeblieft aanpakken? Voor mij kan echt niet meer. Ik hoop dat hij daar tussen zit. Oh, fuck. Ik word helemaal draaierig, man.
2: Jeetje.
0: Heeft hij hoogtevrees?
2: Ja, blijkbaar. En dat is dan zo ernstig dat als je dat, nou, zelfs op bescheiden hoogtes, dat toch zo kan, je kan overvallen.
0: Ja, daarom wat jij zegt, ja, je had het over hoogtes, maar dan denk je van, hoogtes, gaan bergen, viaducten, bruggen.
2: Ja, maar dat kan natuurlijk al, kijk, ik kan me heel goed voorstellen, ik weet niet per se, zelf niet heel veel last van, maar als je, zeg maar, het gevoel hebt dat je niet meer de controle hebt of zo, dat dan die paniek veroorzaakt. Nou goed, hij kreeg uiteindelijk trouwens een hele mooie 7,5 voor zijn foto.
0: Nee, misschien is het wel goed om Alfred van de Weetjes te gaan. Sterregisseur van dit programma die alles weet, zolang hij maar een computer bij de hand heeft. Daar komt het op neer, zolang hij maar kan opzoeken.
5: Ja, en het toetsenbord.
0: En het toetsenbord is ook handig, ja. Miley Cyrus, ben je erachter?
6: Ja, zij heeft rijnkusoedeem. Dat is een medische aandoening. Dat zorgt dan voor ophoping van vocht en poliepen op je stemband.
0: En daar komt dat heesige geluid vandaan.
2: Nou, dat klinkt ook niet heel gezellig.
0: Nee, dat klinkt zeker niet gezellig.
2: Nee. Maar goed, dan is dat wel
6: een mooie stem. Dus, ja.

0: Hey Bart, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo. Hey, goedemorgen.
1: Hoe is het?
2: Ja, prima. Happy 8 jaar.
0: Ja, dankjewel.
1: Ja, happy 8 jaar.
0: Ja, nou, voorbijgevlogen.
2: Ik rook hier weer bittergaan natuurlijk.
0: Wat valt er nu te vieren? Er is wat te vieren. Ja, dat voelt voor jou een beetje gek, want jij hebt waarschijnlijk het ontbijt net op.
2: Ja, het voelt altijd zo raar. Jullie zitten al halverwege de dag voor jullie.
0: Ja, klopt. Ja. Voor ons is het lunchtijd inmiddels. En dan is een bittergaan natuurlijk echt lekker. Ja, wij genieten er eigenlijk van.
2: Ja, nee, dat is goed.
0: Maar ik snap dat het raar is.
2: Ja.
0: Zometeen natuurlijk je onvermijdelijke eerste plaat.

0: Is hij makkelijk?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Ja?
1: Oh. Dit is wel de ideale uuropener ook, hè?
0: Ja, heel
1: lekker
0: veel.
1: Lekker uur beginnen met deze.
2: We didn't start the fire.
0: Nee.
1: Nee, we hebben al gedraaid, hè? Als jij denkt te weten, spreek het in, zing het in, schreeuw het in.
2: Ik probeer het extra moeilijk te maken.
1: Wie de NPO luistert. Money, money, money, money. Het is heel moeilijk om een andere tekst te zingen op een bestaande melodie. Ja. Dus het is echt heel knap van je. Bij deze. Als jij denkt te weten, spreek het in, zing het in, schreeuw het in, fluister het in. Laat jezelf horen. Misschien mag jij straks aan de slag aftrappen. Bart, mooie show.
2: Met plezier, Bart.
1: Dit was Sim Willemsen op voor donderdag 2 juli. Fijn dat je erbij was.
2: Maakt er een hele mooie dinsdag donderdag van. En dan zijn wij er morgenochtend om 6 uur weer.
1: Als je er een mooie dinsdag van
2: als
1: maakt,
2: je dat mag, vinden we dat ook allemaal helemaal prima.

0: is NPO Radio 2.
1: Sinds is natuurlijk dinsdag een vergevorderde... Nee.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
5: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
7: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
10: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
11: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
12: Rook?
11: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
12: Nee, rook. Uit de meterkast.
10: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
11: Zo, koffie?
10: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
13: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
14: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
15: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
14: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
16: Voel mij zo free.
17: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
18: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
17: Wow, dit is echt nice.
18: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
19: Je ochtend zit geramd. Lekkere muziek van 9 tot 12 op NPO Radio 2. Maar eerst word je uitvoerig bijgepraat in het NOS Journaal met Carmerville. Goedemorgen, Carm.
20: Dag Bart. Twee bussen met actievoerders zijn vanuit Groningen onderweg naar Den Haag. Ze gaan naar het debat toe over de mogelijke komst van kerncentrales in Nederland. Twee weken geleden werd bekend dat twee locaties in de Eemshaven en een locatie in Terneuzen in beeld zijn. De actievoerders willen geen kerncentrales in Groningen, want er speelt al genoeg in hun regio, zeggen ze.
0: We hebben te maken met 3 windparken. Een Pavos-kabel die gelegd moet worden. Een industriepark met chemische fabrieken. En daarbij nu ook nog een kerncentrale. En dat eigenlijk allemaal in een straal van 800 meter.
21: Het gaat om ons leefgenoot en ook een toekomst. Voor ons, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen.
20: Er zijn veranderingen op komst voor fans van de Formule 1, Engels voetbal of darten. Dat is binnenkort waarschijnlijk te bekijken op een andere app. DPG Media wil Viaplay overnemen, waardoor de sport van Viaplay te zien zal zijn bij Videoland. Het ging al een tijdje niet goed bij Viaplay, zegt deze deskundige.
22: Sportrechten zijn ongelooflijk duur. En dat is denk ik ook waar Viaplay uiteindelijk behoorlijk nat op is gegaan. Omdat die abonnementsgelden natuurlijk steeds omhoog moeten. En dan krijg je de afweging van hoeveel mensen raak je kwijt en hoeveel kan je nog extra daarmee ophalen. Dus het is even de vraag wat dit betekent voor je abonnement straks van Videoland als het eenmaal helemaal geïntegreerd is.
20: De overname van Viaplay door DPG moet nog wel worden goedgekeurd. Een opvallende actie in New York. Daar klommen 2 mensen bovenop het Empire State Building. Aan de antenne bovenop de wolkenkrabber hingen ze een vlag met een oproep voor vrede. En dat was op ruim 440 meter hoogte. Deze man zag dat gebeuren.
23: Somebody literally fucking climbed the Empire State Building and put a fucking flag up there. But they're fucking up there, bro.
20: Een plateau lager volgde ook nog een huwelijksaanzoek. En de bruiloft moet nog wel even wachten, want beneden werd het stel gearresteerd.
24: Give me this. You guys gonna be cooperative? Yeah, cooperative? Matt, you're on. Just bring her over there. So he can come down. What language do you guys speak?
25: Russian.
24: All right.
20: Het zou gaan om een stuntman en een stuntvrouw die ook te zien zijn in de Netflix-documentaire Skywalkers, A Love Story.
19: Ik vond de tekst op de vlag wel mooi. When the power of love beats the love of power, the world knows peace. Mooie uitspraak. Is al wat ouder, maar...
20: Dat is mooi, toch? Ja. Het weer. In de ochtend is het bewolkt. Kan het nog wat regenen, maar vanmiddag breekt de zon weer door. En is het droog. Het wordt 20 tot 23 graden.
19: Dankjewel. Verkeersinformatie komt van Rijn Baardmans. Goedemorgen.
26: Goedemorgen Bart. Het is drukker dan gebruikelijk met bijna 500 kilometer file in totaal. Het komt onder andere door ongelukken en werkzaamheden. Dat zien we bijvoorbeeld op de A2 richting Den Bosch. Want er rijdt meer verkeer daar vanwege de werkzaamheden op de A27. Tussen Bokstel en Bokstel Noord is je vertraging daarom een kwartier. Ook op de A4 is het druk richting Amsterdam vanwege werkzaamheden op de A44. Tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 45 minuten vertraging. De A7 richting de Duitse grens. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Hoogkerk en Groningen-Zuidoost. 6 kilometer met 15 minuten oponthoud. De A59 tot slot richting knooppunt Zonzeel. Tussen Waalwijk Centrum en Waspik 10 minuten vanwege een kapotte vrachtauto.
19: Dat was hem.
26: Dat was hem.
19: Dankjewel. En dit is JW.
20: Hey Bartje, ik denk Easy Lover, Phil Collins.
19: Ja, en dit is Ruud. Zet je schrap, Carmen. Zet je schrap.
20: Oké, okay, ja.
27: Easy Lover.
19: Wat hard.
27: You gotta hold on, you believe it.
19: Hartstikke. Nou.
20: Ah, wel goed.
19: Die staat lekker te galmen daar.
20: Ja, mooi.
19: Phil Collins en Philip Bailey, ze komen eraan.

0: Weg bij de verfzaak.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Welkom bij de verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
1: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
5: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
6: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
7: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH.

0: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Kruller-Müller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
1: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
2: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis, kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
5: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
6: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
7: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een...
8: Oh, nee hè!
6: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
9: Hey, jij daar!
10: Heb je ook zo zin in vakantie?
9: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
10: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
9: Prijsvrij vakanties.
11: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
9: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.

deze dame is altijd omgeven door een frisse mintlucht. Want Katy Perry poetst namelijk tot 6 keer per dag haar tanden. En heeft de tournee altijd een enorme voorraad tandenborstels bij zich. En dat komt voor uit een jeugdtrauma. Als kind kwam ze bij de tandarts op een dag en had ze maar liefst 13 gaatjes tegelijk. 13! Hoe lang lig je dan in de tandartsstoel om dat allemaal te vullen? En hoeveel zwaarder kom je die stoel weer uit als het metaal er allemaal in zit? Enfin. Dames en heren, we pakken de mondharmonica erbij. Halen even heel diep adem en dan...

0: Cash Mitchell, All Dirty Bastard en Maya en de Ghetto Superstar. En dat maakt het 9:58 snel naar de hoofdpunten van het nieuws.
1: Je hoeft straks bij het stemmen niet meer te klungelen met zo'n groot stembiljet, want dat verdwijnt definitief en maakt plaats voor een kleinere variant die we waarschijnlijk voor het eerst bij de Europese verkiezingen in 2029 in het stemlokaal zien liggen. Bij een brand in een ziekenhuis in het noorden van Duitsland zijn 2 mensen om het leven gekomen. Zeker 30 mensen raakten gewond. Het vuur begon in een patiëntenkamer en sloeg daarna over naar andere delen van het ziekenhuis. Daarna ging ook het dak in vlammen op. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. En zoveel doden kan het land niet aan. En daarom moeten lichamen op straat worden bewaard. Het Nederlands elftal is terug in eigen land. Gisteravond landden ze op Schiphol. Na een teleurstellend WK landde het vliegtuig iets voor 11:30 vanuit Kansas City op de luchthaven. Niet alle internationals vlogen mee, want sommige spelers zijn meteen naar hun vakantieadres gevlogen. Het weer. In de ochtend is het bewolkt en kan het wat regenen. Vanmiddag dan breekt de zon weer door en is het droog. 20 tot 23 graden.
0: Dankjewel. Rijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bart. De files nemen af, maar blijft drukker dan gebruikelijk met 270 kilometer file in totaal. Op de A4 is het druk richting Amsterdam vanwege de wegwerkzaamheden aan de A44. Tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep is je vertraging opgelopen tot 35 minuten. De A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht 20 minuten extra. En verderop op de A16 richting Rotterdam sta je in de file tussen Zwijndrecht en afrit Rotterdam Centrum. Het komt door een kapotte auto en de rechterrijstrook is er dicht. Je doet er 15 minuten langer over. Op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Sabina en afrit Numansdorp. 40 minuten vertraging en de linkerrijstrook is er dicht. Tot slot nog de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonshiel. Tussen Waalwijk Centrum en afrit Dussen staat een kapotte vrachtauto. Je doet er 10 minuten langer over.
0: Zo, dan gaan we nu naar John Mayer zitten, dames en heren. En samen wachten tot de wereld een klein beetje veranderen wil.

Ja, het is nu allemaal op zijn pootjes terechtgekomen. Maar Bruno heeft echt slechtere tijden gekend, hoor. Toen zijn ouders ongeveer 12 jaar, of toen hij 12 jaar oud was, zijn zijn ouders gescheiden, dat wil ik zeggen. En het gezinsbedrijf viel uit elkaar. Het geld raakte op en het gezin verloor hun huis. En toen waren Bruno, zijn vader en broer dus dakloos. En hij heeft gewoon echt een flinke tijd in parken geleefd. Gewoon onder bomen geslapen. Tijd nog op daken geslapen. Slapen in auto's die ze op een of andere manier hadden open weten te werken. Dat was een wat mindere tijd. Maar uiteindelijk heeft hij dat financieel allemaal kunnen inhalen. En nu kan hij dat hele park, limousine en al die daken kopen ongeveer.

is zojuist gestopt met zingen. Maar de band die je hoort spelen, die is nog niet klaar. Dat zijn Steve Lukather, Jeff Porcaro en David Page. En die zijn vooral bekend van deze band, Toto. Die ik nu ga draaien met een prachtig paaltje van ze. Deze hoor je niet zo vaak op de radio, maar die is zo heerlijk. Begin mooi gevoelig. En het heerlijke geluid gaat uiteindelijk gigantisch knallen. Op 1/3 van het liedje. Dit is Home of the Brave.

0: Carmen.
1: Ja?
0: Ik heb een klein foutje begaan.
1: Wat dan?
0: Nou ja, deze plaat duurde wat langer dan ik gedacht had.
1: Oh.
0: Dus je nieuws begint om 3:05 's middags ongeveer.
1: Oké.
0: Maar ik draai hem nog wel even af, is goed toch?
1: Ja, tuurlijk.
0: Oké, heel goed.

0: De Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster.
1: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
3: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren... delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
4: Nu bij Dirk, Dreft wasverzachter. €2,99, prachtaanbieding.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Post. Je vindt ons in Enkhuizen.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt... staan wendbare organisaties open voor verandering... en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2 plus 1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
3: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
5: Let op, er komt de selectievraag voor het 60 seconden spel. Ik draai zo meteen Oasis. Zij komen uit Engeland, maar in welke stad ligt hun oorsprong? Laat het weten via de NPO Radio 2-app en speel mee zometeen. Het nieuws nu van 10 uur. Carmen, goedemorgen.
6: Goedemorgen. In een groot internationaal onderzoek naar drogeerverkrachtingen zijn meer dan 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd, zo meldt Europol. Slachtoffers worden dan eerst bedwelmd en daarna aangerand of verkracht. Volgens Europol zijn er ook 4 nieuwe online groepen ontdekt waar vrouwenhaat wordt verheerlijkt. Vanuit Nederland heeft de Rotterdamse politie meegedaan aan dit project. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht hard geraakt door Rusland. Daarbij zijn zeker 10 doden gevallen. Volgens Oekraïnse media gaat het om een van de grootste aanvallen sinds het begin van de oorlog, vertelt correspondent Christian Pauwen.
7: President Zelensky had ervoor gewaarschuwd, want ze kunnen op basis van bijvoorbeeld satellietdata zien wanneer Rusland weer iets voorbereidt. Ze weten wanneer Russische bommenwerpers opstijgen. Kennissen van mij hadden zich er ook schap gezet voor een slapeloze nacht. Dat werd het. De eerste Oekraïnse luchtafweer was rond 10 uur in de avond al te horen. En dat ging tot vroeg in de ochtend door. En ja, een lokale bestuurder zegt dat de hoofdstad van alle kanten werd bestookt.
6: Door de aanvallen werden onder meer appartementengebouwen geraakt en vloog een hotel in brand. In het noorden van de stad stortte een flatgebouw van 9 verdiepingen in en mogelijk liggen daar nog mensen onder het puin. De huizenmarkt koelt af door de gestegen hypotheekrente. Dat zeggen economen van ABN AMRO. Door die hogere rente kunnen mensen minder lenen en dus verwacht de bank dat het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaat. Het lijkt erop dat de huizenprijzen voorlopig een hoogtepunt hebben bereikt. Kopers onder de 25 vragen nog wel veel hypotheken aan, vaak met hulp van hun ouders. Belgische media schrijven vol ongeloof over de prestatie van het nationale elftal gisteravond op het WK. Een 2-0 achterstand tegen Senegal werd in de laatste minuten van de wedstrijd weggepoetst. En in de daaropvolgende verlenging werd in de 125e minuut een penalty binnengeschoten.
8: En de goal! België op 3-2, Youri Tielemans. Oh, dierbaar België. We staan plots in de 8e finales.
9: Hebben we verdiend gewonnen, of niet? Als we de laatste 14 minuten bekijken wel. Oh my gosh! Fucking play!
6: Ja, de krant Het Nieuwsblad schrijft dat de Rode Duivels zichzelf vanaf de stip naar de 7e hemel hebben getrapt. En de VRT noemt het echt een waanzinnige WK-comeback van de Belgen. Het weer bewolkt met mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Wind komt uit het noordwesten. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden.
5: Dankjewel. En dan naar de ANWB Verkeersinformatie. Rijn Baardman zit daar. Goedemorgen, Rijn.
10: Goedemorgen. De files nemen af, maar het blijft drukker dan gebruikelijk. 200 kilometer file in totaal. Het is druk op de A4 richting Amsterdam vanwege de werkzaamheden op de A44. Tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep doe je er daarom 30 minuten langer over. En op de A10 Ring Oost in de richting van Amersfoort is tussen Zeeburg en knooppunt Amstel een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en je hebt 10 tot 15 minuten vertraging. De A27 Breda richting Gorkum, daar is het druk vanwege de werkzaamheden bij knooppunt Gorkum. Een kwartier extra. En de A58 richting Tilburg. Tussen Ulvehout en Tilburg-Reeshof heb je 25 minuten vertraging. Door een kapotte auto en de rechte rijstrook is er dicht.
5: Dank je.
11: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
12: De Lidl Deals XXL zijn er weer, dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
11: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.

0: Lidl.
1: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
2: Iedereen begrijpt elkaar.
3: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
4: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
5: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
6: Je helpt bij een verkeersongeval, maar hoort nooit hoe het is afgelopen. Het nieuwe platform van Slachtofferhulp Nederland, Jij Was Daar Ook, brengt omstanders en slachtoffers samen. Kijk op jijwasdaarook.nl en kom in contact.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
10: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
13: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
14: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
15: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
16: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
17: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
18: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
17: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
18: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.

Wat een iconische stem heeft deze man. George Michael, Faith op de radio. En daar is hij ook wel eens een keer naar gevraagd. Weet je zelf eigenlijk dat je een hele vette mooie stem hebt? En toen zei hij, ja, dat weet ik. En godzijdank, wees daar blij mee. Want zonder die stem was ik waarschijnlijk een hele irritante ober geweest of iets anders. Ik kan hiernaast erg wijder zijn.

0: 30-seconden-spel.
1: Ja, Arthur van der Vleut, jij wist het. De eerste vraag natuurlijk wel over Oasis. Daar zit je een beetje op, zou ik maar zeggen.
2: Ja, zeker, ja.
1: Jij bent bij het concert geweest 11 maanden geleden.
2: Precies, ja. Precies vandaag 11 maanden geleden. Volgende maand is een jaar.
1: Ja, ja. Oh, 11 maanden, sorry, ja. En hoe was dat?
2: Ja, het meest intense concert wat ik ooit mee heb gemaakt.
1: Ja, waarom was dat?
2: Ja, heel het stadion springen. Het ging gewoon op en neer. Gewoon 2,5 uur lang. En Engelsen, die wildvreemden, die gewoon met elkaar in de armen vielen. En ja, het, bijna van geluk huilde. Ja, het was zo intens. Nooit te zien.
1: Gaaf. Heel gaaf. Nou, dan weet je de eerste vraag inderdaad wel. Ik had het over Oasis en ik wilde weten wat hun oorsprong was. En toen heb jij geappt.
2: Ja, Manchester.
1: Manchester is helemaal juist geantwoord. Arthur, heb jij je telefoon ergens onder je arm? Of hij klinkt een beetje dof. Zou je misschien op de speaker kunnen zetten? Misschien wordt dat iets beter.
2: Ja, dat
1: kan
2: ik proberen.
1: Ja, die twee, knopje drukken.
2: Veel beter?
1: Ja, dat is iets frisser. Kunnen we je iets beter verstaan? Dat is wel lekker.
2: Okay.
1: Ben je er klaar voor de rest van de vragen?
2: Zeker.
1: Heel goed, komt hier vraag nummer 2. Zet je schrap. Van wie is de top 2000 hit Paradise by the Dashboard Light?
2: Meatloaf.
1: Wat is beter dan een verre vriend volgens een gezegde?
2: Buren.
1: Is 2, 3 or 4 Doors Down een bekende band?
2: Nee.
1: In welke stad vind je het poppodium Tivoli Vredenburg?
2: Vredenburg, Utrecht.
1: Reken uit, 6 keer 5.
2: 30.
1: En wie zong de tekst Here We Go on this rollercoaster life we know?
2: Vera.
1: Ja, wat komt spreekwoordelijk altijd boven water?
2: Hoofd.
1: Bij welke taal horen de lidwoorden der, die en das?
2: Duits.
1: En met welke band maakte de Counting Crows Holiday in Spain?
2: Bluff.
1: Welke vis wordt er verwerkt in een Vitello Tonato?
2: Tonijn.
1: En welke band wordt afgekort tot RHCP?
2: Rotten Chili Peppers.
1: En met welk orgaan omschrijf je in het midden van een orkaan?
2: Oog.
1: En welke vogel staat er vooral bekend om mensen na te praten?
2: Papegaai.
1: Ja. Nou, dat waren de vragen. Die is net binnen de tijd, die papegaai. De vaart kwam echt pas een beetje halverwege het spel, denk ik. Want de eerste vraag ging heel traag. Duurde het lang voordat je antwoord gaf.
2: Ja.
1: Even genekt, denk ik. De vraag was, is 2, 3 or 4 Doors Down een bekende band? Je zei nee.
2: Ja.
1: Maar het antwoord is 3 Doors Down.
2: Ja.
1: En wat komt er spreekwoordelijk altijd boven water? Dat is de waarheid. En daarna had je eigenlijk alles wel goed. Maar ja, je bent tot vraag 14 gekomen. Dan trekken we er 2 af, dan kom je niet verder dan 12.
2: Ja, jammer.
1: En dat is op zich gewoon nog een mooie score... gezien de scores van de afgelopen week. 14, 10 en 8 sta je toch op een tweede plaats. Maar het is niet voldoende voor de taart. Want die gaat vooralsnog naar Mente als de score blijft zo.
2: Ja, jammer.
1: Dankjewel voor het meespelen, Arthur.
2: Ja, jij ook bedankt.
1: Charles en Eddie zijn hier. Would I Lie to You?

0: Charles en Eddie. En Would I Lie to You? Carmen, we moeten even terugkomen op het 60 seconden spel. Want er zijn een paar mensen die heel erg goed opgelet.
1: Ja, moeten gerectificeerd worden.
0: Ik had een vraag net. Is Two, Three or Four Doors Down een bekende band? Nou, het antwoord is dat natuurlijk Three Doors Down. Ja. Maar er zijn ook mensen die dat vraag letterlijk nemen. En dan krijg je dus, is Two, Three or Four Doors Down een bekende band? Oh. Nee, die bestaat niet. Nee. Nou, stel dat we het goed rekenen, komt hij op 13. Dat is nog niet voldoende voor de aanslag om taart. Maar dankjewel voor de correcties via de NPO Luisterapp. Het is 3:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: De Tweede Kamer praat vandaag over plannen voor nieuwe kerncentrales in Zeeland of Groningen. Anderhalve maand geleden werd bekend dat twee locaties in de Eemshaven en een locatie in Terneuzen in beeld zijn. Niet alle omwonenden zitten daarop te wachten. Twee bussen met actievoerders zijn vanuit Groningen naar Den Haag gereden. 8 Oekraïense gezinnen moeten binnenkort waarschijnlijk afstand doen van hun huisdieren vanwege een verhuizing naar een nieuwe opvanglocatie in Hoorn. De gezinnen wonen nu met hun honden en katten in flats in de gemeente, maar die worden gesloopt. En een voormalig dierenarts noemt die nieuwe regels echt gevoelloos. De Amerikaanse politie heeft in de staat Ohio 16 verwaarloosde kinderen uit een woning gehaald, waar ze zaten opgesloten in een kamer van zo'n 12 vierkante meter. Ze gingen niet naar school en sommigen konden niet of nauwelijks praten. Twee ouders en twee grootouders zijn opgepakt. De visdeurbel in de Utrechtse Weertsluis is ook dit seizoen weer goed bekeken. 900.000 unieke bezoekers keken samen 12 miljoen keer naar de livebeelden. De vissen zwemmen in het voorjaar door de Utrechtse grachten naar de Kromme Rijn voor het paarseizoen. En wie een vis ziet, die kan virtueel aanbellen, zodat die sluis opengaat.
0: Dat blijft mooi dit, hè?
1: Ja, toch?
0: Want AI kan dit natuurlijk al lang, maar we blijven toch lekker inloggen en kijken. Het is wel lekker vermaak even, toch?
1: Ja, veel Amerikanen hebben het ook gedaan, Polen en Duitsers. Dus ook uit het buitenland werd gekeken.
0: Wow.
1: Het weer bewolkt met mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden.
0: Dankjewel. Dan snel naar de verkeersinformatie. Want waar staan de files, Rijn?
2: Dag Bart. Nou, onder andere op de A2 richting Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg. Er is daar meer verkeer vanwege de werkzaamheden op de A27. Je doet er 15 minuten langer over. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt Hoogvliet en Nieuw-Vennep. En dat komt dan weer door de werkzaamheden op de A44. Ook hier 15 minuten vertraging. Op de A4 richting Den Haag is ook een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Hoogvliet en knooppunt Prins Klausplein. 15 tot 20 minuten vertraging omdat de rechte rijstrook dicht is. En tot slot de A58 richting Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof. 10 kilometer, 20 minuten vertraging door een kapotte auto. En de rechte rijstrook is er dicht.
0: Merci beaucoup. Ik ram er even een paar hele fijne plaatjes jouw kant op. Nona onder andere, de topsong. Eagles ga ik ook draaien, maar eerst Post Malone.

Nona en het waanzinnige What a Way to Die op NPO Radio 2. En voor de Eagles, waarbij ik altijd weer moet zeggen dat het Eagles zijn. Want je denkt heel snel dat het een lekkere discoplaat is van de Bee Gees. Maar dat is, nee, die sound die hadden ze keurig te pakken. Maar het is toch echt de band Eagles. One of These Nights was op de radio. En dit is onmiskenbaar Imagine Dragons.

0: unieke, heerlijke, stuwende baslijn in die plaats van Doe Maar. Fantastisch. Moor verliefd was dat. En daarvoor Imagine Dragons en On Top of the World. In aan de slag voor Afrotros op NPO Radio 2. Met zometeen jouw keus. Mocht je nou zeggen, nou Bart, leuk dat je Doe Maar draait in Imagine Dragons, maar ik vind dat helemaal niks. Ik had liever iets anders opgezet op Radio 2. Dan heb je zometeen de kans om DJ te spelen hier. Je kunt iets prachtigs uit de top 2000 kiezen. In de top 2000 shuffle. Wil je dat graag? Laat het even weten door je naam te appen via de NPO Luister.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Er is maar één NPO Radio 2.

0: Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Doen ze bij jou sollicitaties nog per mail? Dat kan toch veel slimmer? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van declaratie tot salaris in 1 voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
3: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
2: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Hey jij daar!
5: Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
5: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
4: Prijsvrij vakanties.
3: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
4: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
6: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
7: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
8: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
9: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
8: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
10: Het is aftellen. Voordat ik Outkast ga draaien met Heya zometeen. Tears for Fears komt ook nog voorbij. Everybody wants to rule the world. Maar eerst, Carmerville, die heeft het NOS-journaal van 11 uur. Carmer, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Steeds meer Amerikaanse goede doelen vluchten naar Nederland. Ze hebben het in de VS moeilijk. Fiscale voordelen vallen weg, subsidies stoppen en ze worden in de media soms slecht weggezet. Zeker als ze opkomen voor het klimaat of gendergelijkheid. De goede doelen wijken daarom vaak uit naar Nederland. Hier kunnen ze als stichting vrij snel beginnen en ze mogen van Nederland zelf bepalen waar ze hun geld aan uitgeven, zegt deze fiscalist.
12: Het grensoverschrijdend doneren. Dat is een belangrijk aspect. Dat sluit ook goed aan bij onze open economie natuurlijk. En als laatste cultureel, Nederland is een van de meest geestbereide landen ter wereld. Dat blijkt ook uit onderzoek en ook een overheid die buitenlandse non-profits graag ziet komen.
11: In het oosten van de Democratische Republiek Congo is een ebola-behandelcentrum in brand gestoken. Een groep jongeren wilde mogelijk voorkomen dat een overleden ebola-patiënt zou worden begraven. Lichamen mogen niet met familie mee omdat ze besmettelijk zijn. Slachtoffers worden daarom begraven door hulpverleners in beschermende pakken, terwijl nabestaanden op afstand worden gehouden door gewapende beveiligers. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets. Dat zijn er volgens het RIVM veel meer dan 5 jaar geleden. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. En dat doen ze vooral om snel naar school te gaan. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen, want jongeren bewegen al weinig en door een e-bike wordt dat mogelijk nog minder. Het Stadspark Groningen stond gisteravond vol met 40.000 fans van Mumford & Sons. Van heinde en verre kwamen mensen naar de Britse band kijken.
13: Vooral live zijn ze echt heel vet.
14: Ja, hossen en meezingen en een feestje.
15: Lots of music, lots of fun.
16: Groningen with Mumford & Sons! Het is onverwacht dat die band hier staat. Dat is een unieke kans. En geweldig hier in Groningen.
11: In november stonden Mumford & Sons nog in een uitverkochte Ziggo Dome. Het weer bewolkt met mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden.
10: Ik moest inderdaad even googelen wat het is, maar dat is dus regen.
11: Ja, dat zit nu aan het raam geplakt.
10: Ja, ja. Verkeersinformatie, Rijn Baartmans, goedemorgen.
17: Goedemorgen, 125 kilometer file op de teller. Het blijft drukker dan gebruikelijk. De meeste files worden veroorzaakt door werkzaamheden. Dat is onder andere het geval op de A2 richting Utrecht, tussen knooppunt Empel en Waardenburg. Maar daar is een kapotte auto bijgekomen, dus je hebt een kwartier vertraging daar. De A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht, 15 minuten extra. De A27 richting Gorkum vanwege werkzaamheden bij knooppunt Gorkum. Ook hier heb je 10 tot 15 minuten vertraging. En tot slot de A58 richting Breda. Een kapotte auto zorgt daarvoor vertraging tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er 15 minuten langer over.
10: We zijn weer bij, dankjewel.
18: Ster. Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
19: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
20: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
21: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouder.nl.
20: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
21: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
22: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
23: Iedereen begrijpt elkaar.
24: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
25: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.

0: Ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
5: Mooi van Ethos.
6: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Krüller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
7: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
8: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
9: Brussel Zuid.
8: Hé, nu al?
7: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krüller-Müller Museum.
11: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
12: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: Voel mij zo free.
12: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
15: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
12: Wow, dit is echt nice.
15: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
12: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
16: Aan de slag.

0: Everybody Wants to Rule the World. En die zin, Everybody Wants to Rule the World, was ook al een keer te horen in een nummer van The Clash uit 1980. Het nummer heet Charlie Don't Surf. Je moet goed opletten, want het zinnetje is maar kort te horen. Everybody Wants to Rule the World. En de grote vraag is natuurlijk, heeft Tears for Fears daaraan gedacht toen ze het nummer schreven? En Joe Strummer van The Clash kwam Ronald Orsebal van Tears for Fears op een dag tegen in een restaurant. En Joe riep, je bent me nog geld verschuldigd voor het jatten van mijn zinnetje. Waarna Ronald naar zijn borstzak greep, zijn portemonnee pakte, $5 uithalen en zei, alsjeblieft, geregeld.
1: Er is maar één.
2: NPO Radio 2.

0: zes minuutjes voor 11:30. Het is de hoogste tijd voor de Top 2000 Shuffle. En die wordt vandaag gespeeld door Ilse Horneman. Ja, hallo. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, meneer Bart.
0: Hallo. Ik moet echt elke keer als ik mijn naam zeg tegen iemand aan de telefoon of bij een of andere balie, moet ik altijd uitleggen. Arends is zonder D of T. Ja. Altijd. Mijn hele leven al. Jij heet Ilse met dubbel L. Hoe dankbaar ben jij je ouders?
1: Nou, weet ik niet.
0: Moet jij het vaak uitleggen? Dat neem ik al van wel. Ja, het is wel speciaal, inderdaad, ja. Maar je moet het wel vaak uitleggen.
1: Ja, precies. En dat met e-mail en zo is helemaal verschrikkelijk.
0: Ja, want dan mensen sturen het naar de verkeerde Ilse Horneman.
1: Ja, klopt. Dan krijg ik geen mail.
0: Ja, nee, onhandig. Je zit in de shuffle. Dat is gelukt. Je houdt van rock, alternative, grunge, metal, als er maar gitaar in zit.
1: Precies.
0: Dat is wel overzichtelijk. Tot nu toe valt de shuffle altijd een beetje raar uit. Tenminste, dan horen we van mensen dat ze deze voorkeur hebben. En dan komt Mariah Carey voorbij en dan kiezen ze ervoor. Dan denk ik ook, hè, maar ik verwacht toch echt een gitaarplaat. Hoe trouw ben jij aan de gitaar?
1: Heel erg trouw. Ik denk wel zo'n 100%.
0: Oh, nou, dat gaan we testen.
2: 1163.
0: Nou, dan zou ik kunnen voorspellen dat deze dus niet wordt.
1: Nee, toch niet.
0: Nee.
1: Hij is wel heel erg leuk, maar een beetje te soft.
0: Ja, zet hem uit.
2: 1663.
0: Er zit wel een gitaar in.
1: Ik ken hem niet.
0: Dit is het. Nee, maakt niet uit. Er staat een heleboel in de lijst waar ik ook nog wel eens van denk. Wat is dit nou? Damian David is dit. Born with a Broken Heart is een recentere plaat uit 2024.
1: Oké. Nee,
0: dit
1: mag van mij uit.
0: Oké.
1: 1813. Oh, dit is verschrikkelijk.
0: Oh, ik zet het gelijk uit. Oh, je krijgt er vlekken van volgens mij. Waarom is dit zo verschrikkelijk dan? Waarom vind je het zo erg?
1: Nee, dit is echt een verschrikkelijke emotionele muziek. Hou ik niet zo van.
0: Echt, emoties. Gadverdamme. Oké, dan gaat hij uit.
2: 571.
1: Nee, die mag ook uit.
0: Ja, wat?
1: Ja, nee, hij mag ook uit. Zegt me helemaal niks.
0: Nee, The War on Drugs is dit met Under the Pressure. We draaien dan nog wel eens, maar...
1: Nee, ik ga toch liever voor nummer 1.
0: Ja, maar dat kan niet. Die is al weg. Maar we hebben alleen maar nummer 5 en ik hoop dat die dan overeenkomt met je muzieksmaak. Zullen we gaan luisteren?
1: Ja, is goed.
0: Dat is deze.
2: 479.
1: Ja, die is
0: nou,
1: top.
0: Daar kom je goed weg, hoor.
1: Echt wel.
0: Hè? Alice Cooper, dat is gewoon helemaal raak in jouw straatje, toch?
1: Ja, helemaal goed.
0: De allerbeste van allemaal.
1: Oh, super. Ik ben helemaal blij.
0: Nou, ik ben blij dat we horen. Zet de radio lekker hard aan en ik ga hem voor je draaien.
1: Doei.

0: Alice Cooper, Poison. Nou, die kwam goed weg. Ze zat in de shuffle en vond eigenlijk alles helemaal niks, die Ilse. En uiteindelijk werd dit een optie 5. Het is 12:02. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: De Europese politiedienst Europol heeft 4 nieuwe online groepen ontdekt waarin vrouwenhaat wordt verheerlijkt. Ook heeft Europol 156 daders en slachtoffers geïdentificeerd van verkrachtingen waarbij het slachtoffer gedrogeerd is. In het onderzoek werd samengewerkt tussen EU-landen, het Verenigd Koninkrijk, Brazilië en Amerika. Aan de kust in Zuid-Frankrijk woeden bosbranden. En er is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn vanwege het vuur geëvacueerd. En dat zijn onder meer campinggasten in Fréjus. Honderden brandweermensen zijn daar ingezet. 2 inbrekers die een tas vol juwelen hadden gestolen bij een juwelier in Rotterdam-Noord zijn niet ver gekomen. Ze werden even verderop klemgereden door de politie. Een van de vluchtende inbrekers werd gegrepen door een politiehond. De ander wist te ontkomen. De tas met juwelen is in beslag genomen. En in België was het feest gisteren en niet alleen door de gewonnen WK-wedstrijd. In Brussel was ook voor het eerst een concert van BTS. En je kon deze fans niet gelukkiger maken.
2: Ah, het was superleuk, ja. Wauw, wauw. Geweldig. Ik wil eigenlijk morgen weer gaan. Ah, ik heb gehuild.
1: Ja, ook vanavond is er dus weer een BTS-concert in Brussel. En daarna reist de K-pop-band door naar Londen. Het weer bewolkt met mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden.
0: Dankjewel. Verkeersinformatie, Rijn Baardmans weet er alles van. Goedemorgen.
3: Goedemorgen Bart. 80 kilometer op dit moment en het is al heel de ochtend druk op de A2. Den Bosch richting Utrecht. Er staan op verschillende plekken files. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg doe je er bijvoorbeeld 10 minuten langer over. De A16 Rotterdam richting Breda. Daar staat een kapotte vrachtauto tussen knooppunt Terbrechtseplein en afrit Rotterdam Centrum. 10 minuten extra ook hier. De rechterrijstrook is dicht. En ook werkzaamheden op de A27 richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum is je vertraging 15 minuten. Tot slot de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Een kapotte auto tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Hooipolder. 5 tot 10 minuten op onthoud.
0: Dankjewel. Even ontbijten bij Tiffany, Janke in de gift shop. En nu een Bossie Bloemen geven. Bossie Bloemen aan Miley Cyrus. Dit is Flowers.

Soundtrack, stopzong. Roxanne Hazes, tranen in de giftshop op NPO Radio 2 in Aan de Slag voor Avondros. Goedemorgen. Ik ga nu Foreigner draaien met Say You Will. En toen die groep werd opgericht, toen bestond de band uit 3 Britten en 3 Amerikanen. En oprichter Mick Jones die bedacht zich, wacht eventjes, als dat zo is, dan is het zo dat waar we ook te spelen ter wereld minimaal altijd 3 mensen buitenlanders zijn. Dus Foreigner. En daar kwam ook een beetje dit idee vandaan om die bandnaam te formeren. Er zat eerst nog een andere bandnaam in gedachten, maar die was al bezet. En toen werd het dus deze. Say

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Je helpt bij een verkeersongeval, maar hoort nooit hoe het is afgelopen. Het nieuwe platform van Slachtofferhulp Nederland, Jij Was Daar Ook, brengt omstanders en slachtoffers samen. Kijk op jijwasdaarook.nl en kom in contact.
4: Je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
5: Hak je dag!
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de Dal.

0: maand? Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
6: Met deze week in de bonus. Alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars. Tweede gratis.
5: Boeie.
6: Alle Fusty 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
5: Lekker hoor.
6: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
5: Zoé.
6: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
5: Yes.
6: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
5: Hamster.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Het is bijna 12 uur.
11: Nou, we zijn er vroeger, maar een vroege lunch is ook lekker. Je hoort nu het nieuws van Jurij Stubenitski. Jurij, wat is er allemaal aan de hand in de wereld?
12: Nou Tim, het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 17. Ook zijn er tientallen gewonden, onder wie kinderen. Er werden ballistische raketten en drones afgeschoten. Door de aanvallen vloog een hotel in brand en is een flatgebouw ingestort. De woningmarkt lijkt af te koelen. Huizenprijzen stijgen minder hard dan in de afgelopen jaren. 3% dit jaar en naar verwachting 4% volgend jaar. Er zijn meerdere redenen voor, vertelt verslaggever Aida Brands.
13: We zagen de afgelopen maanden allereerst al dat de rente aan het stijgen is. En dat betekent gewoon simpelweg dat je minder kunt lenen. En bovendien hebben mensen best wel wat zorgen over de economie. Dus ABN AMRO verwacht dat mensen ook niet zozeer al hun spaargeld zullen willen ingaan zetten op bij het kopen van een huis. Dus ja, dan bereik je op een gegeven moment wel een beetje het maximale.
12: Zorgen bij het RIVM over de vele jongeren met een fatbike. Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van alle fietsers boven de 12 elektrisch fietst. 5 jaar geleden was het nog zo'n 30%. Jongeren gebruiken vooral een e-bike of fatbike om naar school te gaan. Het RIVM zegt dat jongeren sowieso al weinig bewegen en dat wordt door zo'n elektrische fiets alleen maar minder. En een klein probleempje voor Engelse ouders met kinderen die gigantisch fan zijn van het Engelse nationale elftal. Want de wedstrijd tussen Engeland en Mexico in de 8e finale is zondag op maandag om 1 uur 's nachts. Stuur je de kinderen naar bed of laat je ze kijken? Nou, de Engelse bondscoach heeft een dringend advies voor die ouders.
14: Write an excuse for school and let them watch football. Come on, there's so much school to go to, but World Cup is every 4 years. Let them watch. There will be a big match on in 4 days, and we need the support of everyone and especially of the children.
11: Nou, wat klinkt hij lief?
12: Leuk, hè?
11: Ja,
12: het is een Duitser, ja. Oh. Thomas Tuchel, volgens mij.
11: Ja.
12: Er is nog genoeg school. Het WK is maar eens in de 4 jaar. Over 4 dagen is er een hele belangrijke wedstrijd. En we hebben alle steun nodig, vooral die van de kinderen.
11: Oh, wat goed.
12: Het weer, er trekken wat buien over het land. Later vanmiddag opklaringen en een graad of 22. Morgen in het noordoosten eerst wat regen. Verder wolken en zon bij maximaal 24 graden.
11: Dankjewel, Juri. Gaan we naar de ANWB kijken of er überhaupt iemand is. Hallo?
15: Er is niemand bij de ANWB.
16: 3 is voor jou.
11: Straks raak muziek van Pearl Jam, Simply Red en die derde. Hey, ja, die derde die bepaal jij. Maar we hebben daar zoals iedere dag weer even een onderwerp aan vastgehangen. Nathan, goedemiddag.
17: Goedemiddag.
11: Wat heb jij zoal bedacht?
17: Nou, ik zag dat het Wereld UFO-dag was.
11: Oh, is het weer zover?
17: Ja. En voor de believers, zal ik zeggen. Dus een liedje over aliens?
11: Oh, wat nee, ik hoop niet dat iemand op het idee komt.
17: Die harige familie. Zullen we gewoon jinxen? Mm. We hebben geen zin in de Kelly family.
11: I'm in love with an alien. Die niet. Anderen mogen wel. Laat het weten met de NPO Luisterapp.
18: Ster. Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
19: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
20: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
21: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
19: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
22: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
23: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
24: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
25: Rook?
24: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
25: Nee, rook. Uit de meterkast.
23: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
24: Zo, koffie?
23: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
26: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
27: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
28: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
27: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn... Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
29: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
30: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
31: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
32: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
33: Tuurlijk wel.
32: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
34: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
32: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
35: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage... en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
36: Kom naar Museum Batavialand.
37: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
36: Parkeren kan bij Bataviastad.
37: Dus kom naar Museum Batavialand.
38: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
37: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
0: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
38: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
1: Annemiekes A-lunch.

0: geleden was er een reunie van The Faces. Die ken je wel van Stay With Me bijvoorbeeld. Frontman is Rod Stewart. Maar die had geen zin. Dus hadden ze iemand anders gevraagd. En dat werd Mick Hucknall van Simply Red. Dat was een hele maffe combinatie. Die heb ik toen gezien op Bospop. Met Ronnie Wood op gitaar gewoon.
1: Nee,
0: ja, het was zo gaaf.
1: Wat gaaf.
0: En dan met Mick Hucknall op zang. Het werkte wel heel goed. Hey, goeie welkom. Ja. Die houden erin. Goeie welkom. Dit is de A-lunch, die van 2 juli. En ja, je raadt het nooit. Maar 2 juli is ook weer een bijzondere dag op meerdere vlakken. Want 2 juli 2026
1: is
0: de dag dat Rock Werchter weer gaat beginnen. Louis Capaldi zal onder andere spelen. The Prodigy, Gorillaz, 21 Pilots, gisteren nog gedraaid. The Cure gaat dat zien. Mumford & Sons. En nog meer muziek. Bruno Mars speelt... Bruno Mars speelt vanavond zaterdag, zondag en dinsdag in de Johan Cruijff Arena. Veel plezier als je daar naartoe gaat. En neem mij mee als je nog een kaartje over hebt, please. Het is ook de dag dat je de A-lunch van de klok kunt winnen in het spel. Weer wat wijzers. Straks gaan we bellen met Meteor, Belgische zanger. Die draai ik al 2 weken lang. En we gaan hem eens wat vragen stellen, want we zijn verzot op het liedje. En natuurlijk heel veel muziek. Hè. Wat wil je horen? Een vergeten plaat bijvoorbeeld. Laat het vooral even weten met de NPO Luister-app.
2: 3 is voor jou.
0: Maar ja, die derde. Hè. Het is vandaag UFO-dag. Ja. Dus we dachten, nou ja, goed, plaatjes over het heelal, maar liever over aliens of zo, weet je wel.
1: Ja, want de laatste al asteroïden.
0: Ja, precies.
1: Dus nu ging het echt meer over de aliens.
0: De aliens, ja, precies. Het leven. Tijke, die kwam met Alien Ant Farmers, Smooth Criminal. Ja, goeie. Englishman in New York van Sting, daar kwam Jeffrey mee.
1: Mooi.
0: Erik die zei, ja, dat moet eigenlijk Stuck on Earth van Elf worden.
1: Ja, leuk. Oh.
0: Maar Ellen gaf de doorslag. Dag Ellen.
3: Ja, hallo.
0: Geloof je eigenlijk een beetje in buitenaards leven?
3: Nou ja, het is wel een beetje vaag. Dus ja, je weet het nooit, hè?
0: Je weet het nooit. Nee. Je kunt maar beter ja zeggen dan... stel voor ze komen, dan heb je ze niet beledigd in elk geval.
3: Nee, dat. Nee, nee. Precies. Ja.
0: Waar zat jij aan te denken?
3: Nou, ik zat te denken aan Illegal Alien van Genesis.
0: Wow! Dat is lang geleden, zeg.
3: Ja, die kwam gelijk in me op. Dus,
0: nou, met heel veel liefde ga ik die voor je draaien.
3: Superleuk. Dankjewel.
0: Dankjewel.

0: Jouw absolute zomerdrankje, Nathan?
1: Mijn zomerdrankje?
0: Ja.
1: Een coronaatje.
0: Oh, echt waar?
1: Ja.
0: Toch nog? Ja?
1: Met gewoon een citroentje erin. Of een limoentje erin. Ja, het is...
0: Gewoon leuk, zeg.
1: Jij?
0: Nou, ik heb dus helemaal de gingerbeer weer omarmd.
1: Oh, lekker.
0: Dat is zo fijn. En dat is, maar die kunnen af en toe best op je adem slaan, zo in één keer zo. Als je hele stevige gingerbeer hebt.
1: Oh, dat klopt, ja.
0: Dan krijg ik zo'n kick.
1: Je longen.
0: Ja. Ja. Vind ik heerlijk. Even dat alle lucht wordt ontnomen. Oh, dat wordt heel raar, dit. Goed. Tijd voor Bas Gags, What Can I Say? Oh ja, wat ik daarover kan zeggen. Denk niet aan Kermit de Kikker als hij begint te zingen. Nee, niet aan Kermit.

0: Radio. Straks gaan we bellen met Meteor. Ik heb hem 2 weken lang gedraaid hier bij NPO Radio 2. Het liedje Nooduitgang.
1: Verkeer.
0: Het laatste nieuws krijg je ook nog van Joris Stubinitski. Maar eerst gaan we naar de ANWB. Daar zit Tim Schaap. Waar staat het stil?
2: Tim? Ja, zeker. Helaas, Tim, op een paar plekken. Onder andere de N62, de Westerschelde-tunnel. Die is in beide richtingen dicht door een ongeluk. Dat duurt in ieder geval nog tot 1 uur in beide richtingen. Dan de A12 Den Haag-Utrecht tussen de Meern en knooppunt Lunetten. Een kwartier vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. En ook een incident met een vrachtwagen. Die heeft namelijk pech op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp. Bij knooppunt De Hoek 1 rijstrook minder. De vertraging is 10 minuutjes.
0: Dankjewel. Gaan we naar het nieuws, dat hoor je van Joris Stubinitski.
3: Het gaat nog langer duren voordat er weer treinen kunnen rijden ten zuiden van Rotterdam. Een brand in een kabelgoot heeft meer schade aangericht dan gedacht. ProRail hoopte dat het zaterdagmiddag zou zijn opgelost, maar het wordt op zijn vroegst zondagochtend en mogelijk maandag. In Thailand is een jongen van 11 met een auto ingereden op een groep monniken. 8 monniken kwamen om het leven. Volgens de oma van de jongen heeft hij een beperking en had hij de auto stiekem meegenomen. De jongen is opgepakt. Steeds meer Amerikaanse goede doelen verplaatsen hun hoofdkantoor naar Nederland, schrijft de Telegraaf. Het gaat vooral om doelen die zich bezighouden met het klimaat en gendergelijkheid. De regering van president Trump schrapt geregeld hun fiscale voordelen of financiering. En een overname in de biersector, Grols uit Enschede, neemt de Limburgse bierbrouwer Gulpener over. Voor welke prijs is niet bekend. Later vanmiddag op opklaringen en ongeveer 22 graden. Morgen in het noordoosten eerst wat regen, verder wolken en zon. En het wordt morgen maximaal 24 graden.
0: Dankjewel, Joeri. Ja, het regent dan misschien wel, maar de zomer is wel op je radio, hoor. Met Marie.

0: Maroon 5 en This Love.
1: Annemieke's Aalens, prominent aanwezig.
0: Nou, we hebben hem eigenlijk al 2 weken gedraaid, het liedje Nooduitgang. Maar je zou ook kunnen kennen van deze track.

0: want we hebben aan de lijn Joris van Rossum van Meteor. Joris, goedemiddag.
1: Goedemiddag Tim, hallo.
0: Ik kreeg gisteren een leuk appje van een luisteraar. Die zei, ik sta in de file in Antwerpen. En ik hoor op 3 verschillende radiostations, 3 verschillende tegelijkertijd bij het zappen, het nummer Nooduitgang.
1: Echt?
0: Dat is toch ongekend? Wow. Ja, het is echt een ongelooflijke grote hit in België op dit moment.
1: Ja, in België heb ik het genoegen dat eigenlijk de laatste songs die we de voorbije 5 jaar hebben uitgebracht altijd heel goed hebben gedaan op radio en verder. Ja. Dus daar mag ik zeker niet over klagen. Maar daarom dat ik des te meer vereerd ben dat ook op de grote zender Radio 2 in Nederland voor het eerst Nooduitgang mag weer klikken. Dus dankjewel daarvoor.
0: Ja, nou heel graag gedaan. Wat ik zo leuk vind aan jou is, jij zet je heel erg in voor het mentaal welzijn van jongeren. Dat doe je op verschillende manieren, maar ook eigenlijk in dit nummer, hè?
1: Ja, dit nummer, het vorige nummer was niet nodig met Fleming. Dat is in Nederland ook wel redelijk gekend ondertussen, denk ik.
0: Ja.
1: En dat was meer een nummer van gewoon lol maken, een beetje grappen met een oude relatie. Maar ik voelde diep van binnen dat het nog eens tijd was voor een, ze noemen dat hier in Vlaanderen, een echte meteor track die emotioneert en die een boodschap kent. En ik heb de track geschreven uit het diepste van mijn hart. En volgens mij is die toegekomen bij de mensen, dus dat is wel heel mooi.
0: Dan kun je iets vertellen over de achtergrond van dit nummer? Want het gaat er eigenlijk over dat je elkaar een beetje in de gaten moet houden. Mensen waar het niet goed mee gaat, die zoeken altijd weer andere mensen om weerklank bij te vinden.
1: Ja, ik herken bijvoorbeeld ook het gevoel dat je als je ergens bent in een ruimte en je hebt bijvoorbeeld woorden gehad met iemand, je steekt liever je hoofd in de grond of als er ergens iets zit, een schaamtegevoel, je zoekt telkens naar een soort van uitweg, een soort van nooduitgang. Maar er zijn dus ook heel veel mensen die intern daarmee worstelen, maar op dagelijks frequentie. Wat wil zeggen, die zijn mensen die echt willen vluchten van deze wereld, van dit leven. En dat kwam gaandeweg tijdens het schrijfproces in mijn hoofd. En ik ben, wij hebben heel de vriendengroep hebben 8 jaar geleden afscheid mogen nemen, of moeten nemen helaas, van een fantastische vriend van ons.
0: Yeah.
1: Die eigenlijk ook dagelijks aan het zoeken was naar die nooduitgang. En ik dacht tijdens het schrijven, godsallemachtig, zouden die mensen, en ik zelf hoor daar heel af en toe, maar iedereen heeft daar wel eens een keertje ook bij, zou elke mens wel weten dat die voor andere mensen mogelijk ook een nooduitgang betekent.
0: Yeah.
1: Zou die vriend van ons gevoeld hebben, maar voor ons ben jij ook een nooduitgang als wij onszelf niet goed voelen of er is iets of gewoon om plezier te beleven. Even weg van het leven, dan zoeken we elkaar op. Ik denk dat heel weinig mensen dat of beseffen of overdragen naar andere mensen.
0: Ja.
1: In de vorm van communicatie of knuffels of ik weet het niet. Ja.
0: Nou, stel, als we dit nummer draaien, dan komen de appjes binnen van mensen die zeggen bijvoorbeeld van nou, ik zit zelf in een situatie of ik ken iemand in zo'n situatie.
1: Oh, wow.
0: Dus het helpt wel gewoon die awareness te creëren. Dat heb je echt heel goed gedaan. Ik ga hem weer draaien. Nooduitgang, Meteor. Ik wil je ongelooflijk bedanken. En als je op dit moment aan het luisteren bent en je loopt met deze donkere gevoelens, weet in elk geval dat er zoiets bestaat als 113 zelfmoordpreventie, waar je altijd naartoe kunt bellen voor een gesprek. Of luister dit nummer, want dat kan ook helpen. Joris, dankjewel nogmaals.
1: Hey, dankjewel Tim. Dankjewel voor het draaien, Radio 2. Doei, doei.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

0: Moet je onthouden. En samen komt daar, als je het gaat puzzelen, komt er een band of een artiest uit.
1: Ja.
0: En om mee te doen aan deze quiz krijg je alvast een selectievraag. En ook die telt mee.
1: En jij zegt puzzel. Ik zeg altijd puzzel, maar dat is niet goed, hè?
0: Ik zei altijd puzzel. Net als dat ik altijd snackbar zeg.
1: Oh ja.
0: En de DJ die hier normaal zit, Annemieke, die wordt giftig. Die ziet er oog twist als ik puzzel zeg.
1: Oh ja, is dat zo?
0: Dus want zij zegt, het is puzzel. Dus ik heb mezelf getraind om puzzel te zeggen.
1: Dan zeg ik gewoon puzzel. Ja, dat heb ik dan ook wel weer.
0: Ik zeg puzzel, nee, puzzel en snackbar.
1: En snackbar, ja. Hoe heet de band van Steven Tyler? Dat is de selectievraag. Nou, die is op zich best te doen. Dus de band van Steven Tyler. Okay. Dus waar die in zit, in die band.
0: Ja.
1: Nou, laat me weten met NPO Luister even wat je denkt dat het is. Hier is Ray!

AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.

0: 1000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
4: Kom naar Museum Batavialand.
5: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
4: Parkeren kan bij Bataviastad.
5: Dus kom naar Museum Batavialand.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
4: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
6: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
8: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2 plus 1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
9: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
10: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
9: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
11: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
12: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
11: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
12: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: Hey Nathan, weet je wat ik echt ontzettend leuk vind? Nou, voor weer wat wijzers. Dan krijg je dus nu allemaal berichten binnen van mensen die zeggen: oh, makkelijk. En dan komen ze met het verkeerde antwoord.
15: Ja.
14: Dat is schullen, hè? Daar geniet ik van, jongen. Wat dat wilde is, dat hoor je later in de show. Eerst tijd voor het nieuws en dat hoor je dan van Juri Stubinitski. Juri, goedemiddag.
16: Goedemiddag Tim. Asielzoekers zijn niet vaker betrokken bij misdrijven dan anderen, blijkt uit onderzoek van een kennisinstituut voor de rechtsstaat. Vorig jaar was 3% van de ruim 112.000 asielzoekers betrokken bij een misdrijf. Meestal ging het om winkeldiefstal. Volgens dat instituut denken veel mensen dat asielzoekers vaker betrokken zijn bij misdrijven. Maar dat klopt dus niet.
17: Dat mensen zich realiseren van, nou, het is echt een kleine minderheid waar we het over hebben. En we hopen vooral ook dat voor gemeentes dat het makkelijker wordt om te zeggen, nou, wij gaan toch een opvanglocatie openen. En dat er op die manier ook meer ruimte ontstaat om deze groep de voorzieningen te bieden die ze nodig hebben.
16: Er is wel een kleine stijging zichtbaar bij het aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers dat betrokken is bij een misdrijf. Steeds meer sectoren in Rusland komen in de problemen door de brandstoftekorten. Die zijn het gevolg van de Oekraïnse drone-aanvallen op olieraffinaderijen in Rusland. Ook landen in Centraal-Azië die afhankelijk zijn van Russische olieproducten beginnen last te krijgen van de crisis. De dag na de dodelijke flatbrand in Antwerpen is er veel verdriet. 5 mensen kwamen om het leven. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om 5 vrouwen. 3 van hen zijn geïdentificeerd. Ze waren 54, 80 en 93 jaar. Deze vrouw hoorde vanochtend dat een bekende van haar om het leven is gekomen.
15: Ik wou weten of dat een kind is van mij, die ik al heel lang ken, of dat die overleden was. En nu verneem ik net dat ze dus echt overleden is.
18: Ik kwam er hier voor antwoorden eigenlijk.
15: En ik kwam hier voor een antwoord en heb ik gekregen.
16: De slachtoffers zijn vooral bezweken door het inademen van rook. Intussen worden er bloemen en knuffels bij de flat neergelegd. En Louis van Gaal stopt als adviseur van de Raad van Commissarissen van Ajax. De oud-trainer kwam in oktober 2023 naar de club. Hij was onder meer betrokken bij de aanstelling van Alex Kroes als directeur en Marijn Beuker als directeur voetbalzaken. Inmiddels zijn die weer vertrokken bij Ajax. Van Gaal zegt dat hij niet ontevreden terugkijkt, maar dat het toch tijd is om te stoppen. Het weer, soms lichte regen. Het is vanmiddag maximaal 22 graden en later vanmiddag klaart het op. Morgen zonnige periodes en 20 tot 25 graden.
14: Dankjewel Juri, tot over een half uurtje gaan we naar de ANWB. Daar zit Tim Schaap. Waar staat het stil?
19: Ja, helaas op een paar plekken. Allereerst de A5 Amsterdam-Hoofddorp tussen IJmuiden en knooppunt De Hoek. 4 kilometer, 15 minuten door een pechgeval, een kapotte vrachtwagen. Er is één rijstrook dicht. Verder de A50 Arnhem-Os tussen Valburg en Ravenstein. Een kwartier over 9 kilometer. En in beide richtingen is de Westerschelde-tunnel nog steeds dicht. Daar gebeurde een ongeluk. Het is onbekend hoe lang het daar precies gaat duren. Maar hou voorlopig dus rekening met vertraging daar in de regio.
20: Ster.
21: Hey, jij daar.
22: Heb je ook zo zin in vakantie?
21: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
22: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
21: Prijsvrij vakanties.
23: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
21: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
24: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
25: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
24: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel.
25: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
26: Even bollen. Iedereen moet het weten.
27: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
28: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.

0: ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
2: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar 1,99 euro. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
3: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
3: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een...
4: Oh, nee hè.
5: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen.

0: hoe het hoort.
1: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieks pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia. Een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
6: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleforbedrijven.nl.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met

0: Patrol en Just Say Yes. Een vriend van mij die vindt deze muziek helemaal niet zo leuk. Ja, kan. De smaken verschillen.
1: Dat mag, ja hoor.
0: Maar ja, noem ze wel Snore Patrol. Vind ik dat wel heel grappig.
2: Weer wat wijzers.
0: Ik vind ze te gek. Just Say Yes op de radio, zeker wel. En we gaan het spelletje Weer wat wijzers spelen. Drie vragen en dat leidt dan naar een band of artiest. En vandaag doen we dat met Vincent. Dag Vincent.
3: Hallo.
0: Hallo. Straks gaan we even beginnen natuurlijk met de selectievraag. Maar eerst wil ik even van je weten, heb jij een hulplijn in de buurt?
3: Nee.
0: Nee, dan gaan we jou eventueel een beetje helpen, mocht je helemaal vast komen te zitten.
1: Ik krijg op één tip.
0: Ja, en wat is een beetje je muzieksmaak?
3: Ja, dat gaat eigenlijk alle kanten wel op. Maar momenteel ben ik de Smith wel een beetje aan het ontdekken.
0: Oh.
3: En het nieuwe album van Muse, erg kapot aan het luisteren.
0: Ja, oh, maar je zit wel een beetje in een alternative hoek, als ik dat zo hoor.
3: Ja.
0: Oké, okay, okay. Vincent, ben je er klaar voor?
3: Zeker.
0: Dan komt eerst natuurlijk de selectievraag nog een keer. Hoe heet de band van Steven Tyler?
3: Aerosmith.
0: Aerosmith. Dat is helemaal goed. Dan komt hier de eerste echte vraag. Welk leesteken zet je aan het einde van een zin die luid uitgesproken moet worden?
3: Een uitroepteken.
0: Een uitroepteken, hartstikke goed. Vraag 2. Salut, santé, cheers. Welke feestelijke handeling zoek ik?
3: Proosten.
0: Helemaal goed. En vraag 3. Je kunt hem aan de pols houden, op de zere plek leggen of in de pap hebben. Wat zoek ik?
3: De lepel. Of de vinger.
0: Een lepel. Lepel aan de pols houden. Ik vind wel, met warme weer is het een. Natuurlijk, heel goed. Heel goed. Nou ja, dat zijn gewoon 3 goeie al, joh. Dat heb je hartstikke goed gedaan. Maar ja, wat zoeken wij?
1: Uitroepteken. Oeh. Proosten. Vinger.
0: Lepel. Nee, oh nee.
3: Oh. Nou ja, je denkt dan even, ook als andere mensen meedoen, dat doe je wel even.
0: Ja, maar ik herken het heel erg. Vergeet ook niet Aerosmith, hè, trouwens.
1: Ja.
3: Nee, Aerosmith, ja.
0: Ja. Dus vinger, Aerosmith, uitroepteken, proosten.
3: Zo.
0: Ja.
3: Even helemaal blank.
0: Gaan we hem een beetje helpen?
1: Ja, nou, recht op één vraag.
0: Ja, één tip.
1: Eén tipje. Ik zou bij... Ik zou gewoon even naar je hand kijken en naar je vingers.
0: Ja.
1: Ga eens maar af.
3: Op pink.
0: Ik zal je zeggen, beste Vincent, dat had ik dus vanmorgen ook. Ah ja, pink, oh god, ja. Ja. En je zou je kunnen afvragen misschien bijvoorbeeld waarom. Nou ja, uitroepteken, dat zit in haar naam. Pink, schrijf je met P, uitroepteken dan NK. Proosten, raise your glass. Ja, en vinger pink natuurlijk. En Aerosmith, hè? Heb je daar al enig idee?
3: Het nummer pink.
0: Ja. Pink is my new obsession. Ja, dat was het inderdaad. Ja. Nou, gefeliciteerd, je hebt de wandklok gewonnen. Je hebt prima gespeeld.
3: Nou, dat is fijn.

0: om te zeggen, maar ja, toch wel mijn favoriet, denk ik, van R.E.M. Och, wat is dit mooi, zeg. Night Swimming. Die piano die je trouwens hierin hoort, hè, in Night Swimming van R.E.M., is dezelfde piano als deze.
1: Meen je dat?
0: Ja, ze is Layla van Derry and the Dominos. En Night Swimming is in dezelfde studio opgenomen. En daar stond deze piano, die is ook op dit nummer gebruikt.
1: Op.
0: Leuk, toch?
1: Wauw, wat gaaf.
0: Ja,
2: op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
3: Dit is Ilse de Lange met Something Good.

0: Ilse de Lange en Something Good. Straks een beetje een vergeten jaren 80 klassieker. Ga ik voor je draaien. We spelen natuurlijk ook weer een goede kop. Maar eerst...
1: Verkeer.
0: Gaan we naar de ANWB. Daar zit Tim Schaap. Tim, waar staat het stil?
2: Op een paar plekken helaas. Onder meer nog die N62. De Westerschelde-tunnel richting het zuiden is nog steeds helemaal dicht. En dat komt door een ongeluk daar. Richting het noorden kun je de tunnel weer gebruiken. Dan een paar andere files. Bijvoorbeeld A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Hintham en Waardenburg een kwartier over 12 kilometer. Komt door de wegwerkzaamheden op de A27. Voor veel mensen is dit dus een omrijroute. En dan de A12 nog. Arnhem-Duitse grens. Ook die komt weer in beeld voor de Duitse grenscontrole. Vanaf Zevenaar 4 kilometer en 15 minuten langzaam rijden.
0: Oké, dankjewel. Gaan we naar het laatste nieuws. Juri Stubinitsky voor je.
3: Artsen in Venezuela vrezen dat door de nasleep van de aardbevingen van vorige week nog duizenden extra doden kunnen vallen. In het land is een zwakke gezondheidszorg en een tekort aan artsen. De Europese politiedienst Europol heeft 4 nieuwe online groepen ontdekt waarin vrouwenhaat wordt verheerlijkt. Ook zijn 156 daders en slachtoffers geïdentificeerd van verkrachtingen. Bierbrouwer Grols neemt het Limburgse biermerk Gulpener over. Grols had al 15% van de aandelen en slokt Gulpener nu helemaal op. Gulpener bestaat al 200 jaar en was generatieslang een familiebedrijf en het blijft als zelfstandig merk bestaan.
0: Slokt op. Deed dat nou extra?
3: Oh nee, dat is toeval. Weer. Wat zon, maar ook wat regen. De buien trekken van west naar oost en het is 20 tot 23 graden.
4: Goeie kop.
0: Had als goeie kop wel boven dat bericht kunnen staan. Ja. Maar goed, je hebt een bericht voor ons, hoop ik.
3: Ja, dat gaat over een bijzondere ontdekking in Sevilla. De 57-jarige Andres liep langs de weg en vond daar een oud schilderij. Er waren bootjes in zee opgeschilderd. Hij vond het zelf mooi, maar nam het wel mee vanwege de mooie gouden lijst. En wat blijkt, het is een schilderij van de gevierde Spaanse impressionist Joaquín Sorolla, alias de meester van het licht. Waarde 150.000 euro.
0: Wow.
3: Het is van een echtpaar in Sevilla. En die nemen het schilderij altijd mee naar hun vakantiehuis. Waarom ook niet? Vorig weekend pakten ze de auto in, maar ze moesten zich haasten, want mensen in de straat die begonnen te toeteren. Dus hop die auto in. Kunstwerk hebben ze per ongeluk achtergelaten. Inmiddels hebben ze het weer terug en Andres zal nog een beloning krijgen.
0: Oh, wauw. Oké, goeie kop hierboven. Wat had jij bedacht?
3: De vinder en de echte eigenaar zijn uw beste Matisse.
0: Oké, applaus. Ja, nee, stop maar. Klaar. Ja. Print je hoofd maar uit, joh. Ja.
5: Nou, een lijstje in mensen.
0: Dit is echt goed, zeg.
3: En jullie?
0: Jij eerst?
5: Ja, is goed. Okay. Ik dacht, met 150.000 euro kun je stil leven.
0: Mooi. Ezel laat schilderij achter.

0: Ja, daar zit hij ook in.
1: Is dat de Foekenpot?
0: Dit is de Foekenpot, oftewel de Rommelpot. Dat is als in Could You Be Love van Bob Marley. Het is eigenlijk gewoon een varkensblaas met een stok erin.
1: En dan kun je het geluid mee maken.
0: En dan kun je het niet gewoon niet bij je lokale varken doen, maar je moet meer slachten. Maar het is echt een, krijg je dat geluid. We zijn bezig met goede kop. En dit is het verhaal. Bijzondere ontdekking in Sevilla. De 57-jarige Andres die vond langs de weg een oud schilderij. En hij keek ernaar en dacht, ach wat leuk. Bootjes in de zee geschilderd, wel aardig. Blijkt het een schilderij te zijn van een groot gevierd Spaans impressionist. Hij wordt ook wel de meester van het licht genoemd, deze schilder. Waarde 150.000 euro.
1: Zo.
0: Ja. En het is van een echtpaar in Sevilla. Die nemen het altijd met zich mee naar een vakantiehuis. Maar ze hebben het per ongeluk laten staan.
1: Zie ik meteen zo'n tafel vol met Frits Sissing. Ja. Hey, hoeveel is het waard?
0: Ja, precies. Ja, ja, zo. 150.000 euro.
1: Zo de knetter.
0: Uiteindelijk zijn ze weer in bezit van de schilderij. Dus. En Andres zal dan nog een beloning krijgen. Een boekenbon of zo. Of een nuts. De vraag is, welke kop hoort hierboven? Steven van der Akker die zegt, koppel laat een goede impressie achter.
1: En Frank, schilderij niet aan de straatstenen kwijt te raken.
0: Nice, nice, nice. Heb je nog een betere kop? Laat het even weten. Wacht even, sorry, dit moet even. Oké, okay. Heb je een betere kop? Laat het weten met de NPO Luister-app. Dit intro van The Cure. Oké, okay. Ja. Stel je voor, hè, je haalt een videoband bij de videotheek.
1: Zo.
0: Die stop je in de videorecorder.
1: Ja.
0: Dan krijg je eerst altijd een soort van waarschuwing, toch?
1: Ja.
0: Oké. Okay.

0: Sam Jeu in Dark Before Dawn.
1: Goeie kop.
0: Ja, geweldig bericht. Bijzondere ontdekking in Sevilla. Een 57-jarige man die vond langs de weg een heel oud schilderij. Dat bleek een schilderij te zijn van een Spaanse impressionist. Waarde van het schilderij €150.000. Hoppakee, bleek van een echtpaar te zijn. Die in Sevilla het altijd meeneemt naar hun vakantiehuis. Maar ze hebben het achtergelaten per ongeluk. En Andres heeft het gevonden. Die krijgt er een beloning. Nou, daar hoort natuurlijk wel een goede kop bij. Bach, die zegt bijvoorbeeld, Vinder wordt afgeschilderd als held na het teruggeven schilderij. Ja, dat zou de beloning kunnen zijn bijvoorbeeld.
2: Zeker, ja. Bert zegt, eigenaren kregen het even Spaans benauwd.
0: Oh, natuurlijk. Ja, dat gaan niet eerder aan heb gedacht. Gijsberg die zegt een kleine beloning als doekje voor het bloeden.
2: En Gabi, het is een hele kunst om dit schilderij over het hoofd te zien.
0: Ja. Jeroen?
2: Ja, ik zeg gewoon Jeroen.
0: Oh. Waarom schrijf je het dan zo gek?
2: Ja, dat heeft hij zelf bedacht.
0: Oh, dat is ook wel leuk, ja. Jeroen, die zegt het volgende. Duur schilderijtje vinden, het is weer eens wat Andres. Die man die heette Andres, die had gevonden. Ja, goed. Maar de absolute winnaar, en we hebben er lang over nagedacht. Nee, helemaal niet. Het was eigenlijk meteen duidelijk. Steven van der Akker, hallo.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, er zit iets briljants in jouw hoofd. Ik zou er zuinig op zijn.
3: Dankjewel, ja. Nou,
0: ik vind het echt heel goed. Wat is volgens jou de juiste kop, of de leuke kop?
3: Andres krijgt een geldbeloning via een automatische Picasso.
0: Andres krijgt geldbeloning via automatische Picasso. Wij vinden hem fantastisch. Stuur even jouw kop naar deze kant toe. Dan kom je in de galerij der goede koppen terecht.
2: Een gouden lijstje.
3: Ja, is het.
0: Een gouden lijstje, ja.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
2: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
3: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
4: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
5: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater

0: de Doolhof. Passiespeler Tegelen. Boek je tickets op passiespeler.nl.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Passiespeler Tegelen. Boek je tickets op passiespeler.nl.
2: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
3: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iungo.
2: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
3: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl. Iungo.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Het is 1:01. Werkt Tim halve dagen tegenwoordig? Eindje, Tim. Het is tijd voor Joeri met het nieuws.
8: Goedemiddag, Paul. Sinds de Russische invasie van Oekraïne zijn al ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat zegt de toonaangevende denktank Center for Strategic and International Studies. De zwaarste verliezen vielen aan de kant van Rusland. Bijna 450.000 militairen kwamen daar om. In Oekraïne waren het er zo'n 135.000. De Amerikaanse denktank baseert zich onder meer op Britse en Amerikaanse bronnen, omdat Oekraïne en Rusland zelf weinig informatie geven. De Tweede Kamer debatteert over de mogelijke komst van kerncentrales. Een van de locaties waarnaar ze kijken is de Eemshaven in Groningen. Veel Groningers zitten er helemaal niet op te wachten. Het vertrouwen van deze wethouder van de gemeente Het Hoge Land is geschonden.
9: Ik heb zelf ook met ministers gesproken. Die zeiden, ja, puur juridisch risicootje. Wij willen zelf ook geen centrale in Eemshaven. En ja, zie daar, een dik jaar later zijn we ongeveer de favoriete locatie. Dat valt moeilijk met elkaar te rijmen.
8: Hij is met actievoerders naar de Tweede Kamer gegaan om zijn onvrede uit te spreken. De andere plaats die nog in beeld is voor een kerncentrale is Terneuzen. Bij een explosie in een woning in het Noord-Hollandse Huizen is vanmiddag een zwaar gewonde gevallen, meldt NH Nieuws. Er is brand uitgebroken en 15 huizen in de buurt zijn ontruimd. Bij Grols worden vandaag waarschijnlijk veel flesjes open geplopt, want Grols neemt het Limburgse biermerk Gulpener over. Grols had al 15% van de aandelen. De overname is opmerkelijk, zegt verslaggever Aida Brands.
10: Gulpener was al 200 jaar in de handen van dezelfde familie. De bierbrouwer is ook echt de trots van Limburg. Maar volgens de directeur was nu het juiste moment voor de overname, in plaats van te wachten totdat het bedrijf bergafwaarts zou gaan. Voor de Gulpener-liefhebbers verandert er overigens voorlopig niets, want het biermerk blijft bestaan en ook zijn er geen plannen om mensen te ontslaan.
8: Hoeveel Grols heeft betaald voor de overname is niet bekend.
11: Ik vind het een heerlijk biertje, Gulpener. Mag ik dat zeggen? Dat kan wel, toch?
8: Ja hoor.
11: Niks. Vroeger werkte ik in een kroeg.
8: Oh, welke kroeg?
11: De Bierenlier.
8: Oh.
11: En daar hadden wij hem op de tap.
8: Oh, ja. Dus jij hing daar vaak onder?
11: Nee, ik mocht niet in de buurt van de tap komen. Ach. Ik mocht alleen maar draaien achter de bar. Als ik het biertje ging tappen, dan werd ik weggetrapt.
8: Het weer dan. Later vanmiddag klaart het vanuit het westen op. Het wordt maximaal 22 graden. Morgen meer zon, mogelijk 25 graden. En zaterdag een paar graden erbij.
7: Het gaat de goede kant weer op. Kan weer als je ervan houdt, hè, mensen natuurlijk. Hoe is het op de weg, Tim? Gaat dat de goede of de slechte kant op?
12: Langzaamaan een beetje de slechte kant op, Paul. Sorry, helaas. Er zijn een paar bijzonderheden om even bij stil te staan. Allereerst de A4. In beide richtingen is de weg dicht bij Hoogmade. Komt dat de politie daar bezig is. Onbekend hoe wat er precies aan de hand is en hoe lang het gaat duren. Ik weet wel dat je kunt omrijden. Richting Den Haag is dat vrij gemakkelijk, over de A44. Maar richting Amsterdam, door die werkzaamheden, een stuk moeilijker. Kan daar via Bodegraaf in Utrecht. Eerst de N11, dan de A12 en dan de A2. Verder drukt op de A50 Arnhem-Os tussen Valburg en Ravenstein een klein kwartier vertraging. En de N62, de Westerschelde-tunnel, is nog steeds richting het zuiden afgesloten. Eerder vanmiddag gebeurde daar een ongeluk. De weg was in beide richtingen dicht, maar richting het noorden kun je hem weer moeiteloos gebruiken.
7: Dankjewel voor straks. Zometeen een grote rocker. Ja, maar niet met een hele grote rockplaat eigenlijk.
13: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
14: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Krüller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
13: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
14: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krüller-Müller Museum.
15: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
16: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
17: Tuurlijk wel.
16: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: Nu bij Dirk. Venco of Redband 1,29. Ja, echt.
16: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
18: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
19: Nu al zin in zaterdag.
18: Dus speel nu mee. Lotto, het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
20: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
21: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
22: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles

Nutter. Gespeld in hoofdletters. Wat doet vermoeden dat het een afkorting is, maar... Goed. Ik weet niet waarvan. Als dat het al is. Met 54 Ultra hoorde je Talk to You. En ook nog Bon Jovi. Heerlijk. Goedemiddag, het is NPO Radio 2. Gelijk maar even iets... Ja, ergens gênants uit de doeken. Ja, is het gênant? Is het niet gênant? Ik weet niet. Kijk, als DJ word je geacht om natuurlijk alle muziek te kennen. Zeker als je op een radiostation zit waar we heel erg van muziek houden. En het veel mooie muziek draaien. Maar ik ga gewoon eerlijk met je zijn. Er is een nummer van The Smiths dat ik pas heel laat ontdekt heb. Veel later dan toen het uitkwam. En ik ontdekte het ook niet door The Smiths. Ik ontdekte het door Tatu.

vond het zo'n waanzinnig mooi liedje. En ik dacht, waarom gebeurt daar niks mee? Waarom wordt het geen hit? Nou, misschien omdat heel veel andere mensen het al kenden van The Smiths, die het origineel maakte. Toch is die versie van Tattoo wel een beetje onder mijn huid gekropen. Maar als je dan het origineel leert kennen daarna, dan is er maar één echte goede versie, toch? En dat is deze. How Soon Is Now, dat zijn de Smiths.

kijk jij uit naar september? Want dan komt zij met een dubbel album. Carly Rae Jepsen. Die je vooral kent van Call Me Maybe. En ook van deze met All City was het Good Time. Smith daarvoor nog met wat voor velen een herkenningspunt is uit de jaren 90. De serie Charmed begon altijd met How Soon Is Now. En inderdaad, zegt Jasper, echt een van de allermooiste liedjes van de Smiths. Staat altijd in mijn top 2000-lijst, zegt Jasper. Verder ook appjes van onder andere Richard. Die zegt, hey, waar blijft tante Lola? Zo werkt dat inmiddels toch al. Ik doe het nu echt 5 weken, denk ik. Elke dag op dit moment. Net zo lang tot het een hit is. Het is een prachtige plaat. Van een artiest die het verdient. Lola Young, dit is haar From Down Here.

0: ELO, de Electric Light Orchestra. Maar in dit geval was het een eenmansorkest van Jeff Lynne. Was degene die het allemaal bedacht en uitvoerde ook op deze track van ELO. Don't Bring Me Down. Jury is hier in de studio. Hij heeft het laatste nieuws voor je, Jury.
1: Hey Paul, in een tussenwoning in het Noord-Hollandse Huizen is een grote brand uitgebroken na een ontploffing. 15 woningen zijn ontruimd. Er zijn sowieso 2 gewonden en mogelijk zijn er nog mensen binnen. 7 Nederlandse deelnemers van de hulpvloot naar Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling. Het zou zijn gebeurd door Israëlische militairen. Er rijden op zijn vroegst pas zondag weer treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. Eigenlijk zouden er zaterdag weer treinen gaan rijden, maar de schade door een brand in een kabelgoot is nog groter dan gedacht. En na een half jaar verbouwen is een supermarkt in Rijswijk weer geopend. En om dat te vieren was er een prijs: 1 minuut gratis winkelen. Alicia won en mocht vanochtend met haar karretje door de winkel.
2: Ik zag het in de folder en toen zei ik tegen mijn vriend van: kom, we gaan toch naar de opening toe voor werk. Dus dan is mijn werk nu maar even wat later, maar het was het meer dan waard.
1: Ja, dat zei ze bij de lokale omroep Feel Good Radio. Ze heeft voor maar liefst 638 euro aan spullen in haar kar gedaan. Ze leek vooral los te gaan bij de huishoudelijke middelen en deed onder meer shampoo in haar wagentje, douchegel, schoonmaakmiddelen, wc-papier en keukenrollen.
0: Ik vind jou een type, Jury, om als jij dit zou winnen heel geraffineerd te werk te gaan.
1: Leuk dat je dat vraagt. Ik heb erover nagedacht.
0: Ja, dat dacht ik al,
1: sowieso koffiebonen, olijfolie, maar dan de
0: koffiebonen van koffiebonen. De supermarkt.
1: Ja, gewoon, nee, wel gewoon het goede merk.
0: Wat is dan goede
1: en,
0: merk?
1: En espresso en dat zou ik pakken. Ik ga de merken natuurlijk niet noemen op de radio.
0: Oh, dat mag niet dan.
1: Olijfolie, de biologische variant, het dure vlees. Safraan is heel erg duur.
0: Hebben ze dat bij jouw supermarkt?
1: Ja, dat weet ik niet, maar vast wel. Dan kan je dat weer doorverkopen.
0: Kerel, wat een leuke supermarkt.
1: Elektronica, batterijen. Batterijen zijn duur, die zou ik ook pakken. Kabeltjes voor later. En jij, wat zou jij doen?
0: Ik vind het gewoon zo leuk om naar jou te luisteren. Omdat jij zou dit echt heel goed doen.
1: Ik zou een hele route oefenen.
0: Ja, ja, ik denk dat ik gewoon toch naar de Quark zou lopen. Want dat wordt bij ons thuis het meeste gebruikt.
1: Ja. Houdbare? Nee, je moet geen houdbare. Nou ja.
0: Nee, maar als je een keer Quark kan vinden. Want dat is tegenwoordig overal uitverkocht.
1: Ja, toch, het is niet meer te krijgen. Nee, nee.
0: Ja, precies.
1: Nou. Want jij koopt alles.
0: Dat is het.
1: Het weer dan nog. Later vanmiddag klaart het op. Het is een graad of 20. Morgen stapelwolken, zon en 20 tot 25 graden.
0: Dankjewel. Tim, op de weg dan. Hoe is het daar?
3: Zeker, ja. Ook druk. Bijvoorbeeld op de A4. Daar heb je in beide richtingen problemen bij Hoogmade. De weg is in beide richtingen dicht vanwege een veiligheidsincident. De politie is daar druk bezig. Onbekend hoe lang het daar gaat duren. Omrijden is het advies. Richting Den Haag is dat vrij gemakkelijk over de A44. Maar in de richting Amsterdam is die helemaal dicht door werkzaamheden. Daar moet je best een eindje omrijden. Zou ik doen via Utrecht over de N11, dan de A12 en vervolgens de A2. Verder nog andere zaken. Zo heb je ook file op de A27, Breda-Gorkum. Komt door de wegwerkzaamheden daar. Voordat je daar om kunt rijden, 5 kilometer en 20 minuten vertraging vanaf Nieuwendijk. En tot slot de Westerschelde-tunnel richting het zuiden in de N62. Die is nog steeds dicht door een eerder ongeluk. Eerder was dat ook in de andere richting, maar daar kun je de weg weer moeiteloos gebruiken.
0: Naar je jeugd. Het kan muzikaal als je je geboortedatum en je naam even stuurt via de NPO Luisterapp. Dan nu New York.

0: En Two Princes, ook nog Alicia Keys, Jay-Z, Empire State of Mind. Het is vandaag een hele bijzondere dag voor jou, Diana.
1: Dat klopt. Goedemiddag.
0: 2 juli 1974 ben jij geboren.
1: Dat klopt.
0: Of ook wel, je bent vandaag jarig. Van harte gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel, Paul.
0: En hoe vier je het?
1: Wij zijn lekker op vakantie, op de Veluwe.
0: Oh, lekker.
1: En daar zijn mijn kinderen ook vandaag naartoe gekomen. En mijn zus is er ook met mijn vader. Dus helemaal gezellig.
0: Je hebt alle mooie mensen om je heen vandaag.
1: Absoluut, zeker weten.
2: Top op 14. Top op 14.
0: Nou, dan gaan we precies naar deze dag terug. Maar dan op het moment dat je 14 werd. Herinner jij je 14e verjaardag nog?
1: Nou, dat vind ik wel een lastig, hoor.
0: Ja, dat dacht ik al. Ik stelde de vraag, ik dacht, dat is nou echt een goede vraag. Behalve, dat weet natuurlijk niemand meer. Nee, maar daardoor is het ook wel leuk om misschien als je de muziek hoort, dat de herinneringen wel bovenkomen.
1: Vast wel.
0: 2 juli 1988 was jij 14.
3: 5.
0: Nou, Diana.
1: Ja, S Express.
0: Heb je erop gedanst vroeger?
1: Waarschijnlijk wel.
3: 4.
0: It's got to be. Dit was Fairground Attraction.
1: Attraction, ja.
0: En ja, dit is natuurlijk jouw naamplaat op nummer 3.
3: 3.
1: Ja, hoe bijzonder, hè?
0: Ja, gewoon in jouw top 5. Ja, of mag ik niet zeggen naamplaat? Zeg jij dan, hoezo Dirty?
1: Dat wel een beetje, ja.
3: 2.
0: Herinner je dit nog? Fast Car van Tracy Chapman?
1: Ja, zeker, absoluut.
3: 1.
0: Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love For You.
1: Alle meisjes van 14 vonden dat leuk, denk ik, toch?
0: En jij? Jij dus ook.
1: Ja, ik vond het toen wel leuk, maar nu niet meer.
0: Oh, oké. Okay. Nou, dan gaat die weg. Maar wat, ja, wat vind je het leukste van deze 5?
1: Ja, weet je, ik vind zelf, de laatste vond ik het leukst, S Express. Want ja, dat vind ik gewoon een heerlijk nummer. Maar mijn kinderen zeggen van, ja, je moet eigenlijk wel gewoon natuurlijk Dirty Diana kiezen.
0: Nou, ik weet hoe het bij mij thuis gaat. Wij kiezen altijd wat de kinderen willen. Ja. En jij?
1: Laten we Michael Jackson doen.
0: Jij dus ook. Zo herkenbaar. Nou, nog een hele fijne verjaardag vandaag.
1: Hey, dankjewel, hè.
0: Dag, Diana.
1: Ja, groetjes. Doei, doei.

0: Still here.
1: Chef Special.
0: Still here.
1: Speed of Light. Dat had een stuk korter gekund, namelijk gewoon C. Er zijn mensen die dit snappen. Er zijn ook heel veel mensen die denken, waar gaat het in godsnaam over? Dit is middelbare school natuurkunde. C is de snelheid van het licht in een vacuüm. Stop de tijd, meer weet ik niet. Ik vond het wel een leuk vak altijd, maar ja, doe er echt helemaal niks mee. Want wat heb je nou natuurkunde in een radioprogramma? Ik denk dat ik zojuist een paar mensen heb weggejaagd. Die schrokken er waarschijnlijk gewoon van. Terwijl ik je erbij wil houden, ik wil heel graag iets van je horen. Namelijk wat jij wil horen, en dat kan via de NPO Luister-app. Welke plaats wil je horen? Vraag hem aan. Dan hoor je hem misschien zometeen wel in de 10-minute takeover.

0: Still here.
1: Chef Special.
0: Still here.
1: Speed of Light. Dat had een stuk korter gekund, namelijk gewoon C. Er zijn mensen die dit snappen. Er zijn ook heel veel mensen die denken, waar gaat het in godsnaam over? Dit is middelbare school natuurkunde. C is de snelheid van het licht in een vacuüm. Stop de tijd, meer weet ik niet. Ik vond het wel een leuk vak altijd, maar ja, doe er echt helemaal niks mee.

mensen weggejaagd. Die schrokken er waarschijnlijk gewoon van. Terwijl ik je erbij wil houden, ik wil heel graag iets van je horen. Namelijk wat jij wil horen. En dat kan via de NPO Luister-app. Welke plaats wil je horen? Vraag hem aan. Dan hoor je hem misschien zometeen wel in de 10-minute takeover.

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren.

0: het beste voor jou in de Coolblue app.
1: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
2: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
2: Hakje dag! Ook voordelig bij Trekpleister, 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
4: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
5: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja van Jumbo.
6: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Oh, nee, hè?
7: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in...

0: glas, hoe het hoort. Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
1: Je helpt bij een verkeersongeval, maar hoort nooit hoe het is afgelopen. Het nieuwe platform van Slachtofferhulp Nederland, Jij Was Daar Ook, brengt omstanders en slachtoffers samen. Kijk op jijwasdaarook.nl en kom in contact.
0: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
3: Een minuutje na 3 uur, Radio 2. Daar luister je natuurlijk naar met het NOS Journaal. En dat krijg je van Juri. Goedemiddag.
4: Goedemiddag, Paul. Vorige week zijn tijdens de extreme hitte in Nederland 480 mensen meer overleden dan verwacht, zegt het RIVM. Het waren vooral mensen van 80 jaar en ouder en die woonden in het zuiden en oosten van het land. Daar was het warmst. Het beeld is nog niet compleet, zegt het RIVM, omdat een overlijden soms pas na een paar weken in hun systemen komt. Bij een ontploffing in een woning in Huizen is een deel uit de gevel eruit geblazen. Ook is brand uitgebroken in het rijtjeshuis. Over de oorzaak van de ontploffing kunnen de hulpdiensten nog weinig zeggen.
5: Zeker wij niet als brandweer. Nee. Wij zijn volledig bezig met het uitkrijgen van de brand en de situatie beheersbaar te krijgen. Ja. De eerste inzet is altijd de mensen in veiligheid brengen. Dat heeft plaatsgevonden. Er heeft ook een ontruiming van het hele blok plaatsgevonden. Ja, nu moeten we gewoon zo veilig mogelijk de brand uitkrijgen.
4: 15 huizen zijn ontruimd. 2 slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. 7 Nederlandse deelnemers van de hulpvloot naar Gaza doen aangifte van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling door Israëlische militairen. De schepen waren in april onderweg naar Gaza, maar werden tegengehouden door het Israëlische leger. Volgens de Nederlanders zijn vrouwen gedwongen om hun borsten te laten zien en moest een man zich uitkleden en is hij betast en vernederd door de Israëliërs. En opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Het gaat om een inmiddels overleden man die in de jaren 70 en 80 in een voorloper van het Haagse Haga ziekenhuis werkte. Volgens een verslaggever van Omroep West waren er bij zijn ontslag 40 jaar geleden ook al vermoedens dat hij zijn eigen zaad gebruikte.
6: Maar dat werd nooit bewezen. Dat kwam omdat hij weigerde zijn DNA af te staan. Uiteindelijk deed hij dat wel in 2017, maar met de nadrukkelijke voorwaarde dat hij anoniem zou blijven als er een match zou worden gevonden.
4: Na zijn overlijden gaven de nabestaanden toestemming voor een DNA-onderzoek, waardoor de gynaecoloog toch in beeld kwam. Het weer, straks klaart het op. Het is ongeveer 20 graden. Morgen stapelwolken en zon bij 20 tot 25 graden.
3: Dankjewel, Juri. En dan nu het nieuws van de weg met Tim Schaap. Hey Tim.
7: Hey, hallo. Goedemiddag, Paul. Het is nog steeds problematiek eigenlijk is er op de A4 te vinden. Dat wou ik zeggen. Bij Hoogmade is de weg in beide richtingen dicht voor een veiligheidsincident. De politie heeft ons wel laten weten dat het niet al te lang meer gaat duren en dat de afzetting wordt afgebroken. Maar goed, op dit moment staat het daar nog stil. Omrijden richting Den Haag kan heel gemakkelijk over de A44. Richting Amsterdam is dat moeilijker vanwege de afgesloten A44 door werkzaamheden. Dat kan daar via Utrecht. Dat is best een eindje. Eerst de N11, dan de A12 en dan de A2. Hopelijk duurt het daar niet al te lang meer. Dan de A58, Breda-Tilburg, tussen Galder en knooppunt Sint-Annabos. 4 kilometer en een kwartier vertraging. En tot slot de Westerschelde-tunnel richting het zuiden in de N62. Is nog altijd helemaal dicht. Komt door een ongeluk eerder vanmiddag.
3: Dankjewel, Tim. Plaatjes aanvragen. Er komt al heel veel binnen, vooral van live optredens die vandaag en morgen in Nederland zijn. Als je zelf nog iets leuks wil toevoegen, gebruik de NPO Luisterapp.
8: Ster. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
9: goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
10: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
11: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
12: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Even bollen. Iedereen moet het weten.
14: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
15: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
16: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
15: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
17: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website, bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!

0: BFF-zaak.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Welkom bij de webshop.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.

0: Lars Ulm en haar Midnight Sun, die hoorde je ook nog. De Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight. Wat doe jij eigenlijk tonight, Boukje?
1: Nou, Paul, ik sta vanavond bij Level 42.
0: Oh, nice. Wat leuk zeg.
1: Ja, we gaan naar Royal Park Live.
0: Geweldige locatie, de Concert de Pierre Paleistuin. Ik wou zeggen concerttuin, daar wordt het toen omgetoverd natuurlijk, van Paleis Soestdijk.
1: Ja.
0: En heb je meer optredens? Waarom heb jij gekozen voor Level 42?
1: Nou, ik zou eigenlijk vorig jaar gaan. Maar dat is een beetje een verdrietige reden. Dat ga ik allemaal maar niet vertellen, denk ik. Maar ik ben eigenlijk ziek. En toen was ik te ziek. En nu heb ik de kaarten verkocht. En ik dacht, we gaan nu voor een nieuwe poging.
0: En vanavond ga je, want je bent al onderweg.
1: Ja, precies. We zijn onderweg. En ga ervan genieten, ja.
0: En Love Games, vind je dat
1: helemaal goed.
0: Nou,
1: ja,
0: zeggen,
1: dat vind
0: dat
1: ik helemaal leuk. Dat vind ik helemaal goed,
0: Je had geen titel erbij gestuurd, dus ik dacht, nou, misschien vind je dit wel mooi.
1: Je kan nooit genoeg love hebben.
0: Zo is het, Boukje. Fijn dat je er vanavond bij kan zijn en ga er ongelooflijk van genieten.
1: Ga ik heel erg doen. Heel erg bedankt. Dankjewel.
0: Het draait voor jou. Level 42.
1: Super. Dankjewel.

Twee weken geleden alweer Pinkpop helemaal vol. Iedereen wilde ze zien. Het sound is heerlijk. Van Kingfisher, je hoorde Man on the Moon. Yvette had dit wel graag willen horen. Nou, geregeld dan bij deze Yvette. En daarvoor ook nog voor Boukje, Level 42. Meer mensen die onderweg zijn op dit moment. Ik denk Kees ook, die zegt namelijk dankje. En Ellen stuurt het, ja, vanavond Royal Park Live. Ik ben daar ook bij. Morgenavond dan in Breda. Er is echt genoeg moois te beleven deze zomer qua live muziek. Dan is daar Breda Live. Dat had ik niet beter kunnen verzinnen. Breda Live, live muziek morgenavond daar. Agda en de Munnik. En Jacinta zal erbij zijn. Ga me vast maar uit je hoofd leren dan. Of eigenlijk kent iedereen dit nummer toch gewoon uit zijn hoofd?

0: Prachtig, zegt Rens over deze plaat via de app Coldplay en Paradise op Radio 2. 1 minuut over 4:30, Tim. Wij deden eerder die kleurcodes
1: nog
0: wel.
1: Oh ja. Ja. Oeh, ja, zo.
0: Welk kleurtje geef jij nu aan de
1: Nou, voor het hele land zou ik zeggen, nou, toch wel donkergeel, begin oranje. Licht oranje. Op de A4 bij Den Haag is het weer volledig code groen. Daar is de weg weer helemaal vrij. Eerder was daar de weg dicht, afgesloten door de politie vanwege een veiligheidsincident bij Hoogmade. Nu kun je er weer langs. Het is nog wel erg druk. Reken op 3 kwartier vertraging in beide richtingen. Dan de A12, Arnhem-Den Haag, tussen Houten en Harmelen. 11 kilometer, 20 minuten door een ongeluk. 1 rijstrook is er dicht. En ook bij Moerdijk gaat het een beetje moeizaam op de A17 vanuit Roosendaal. Vanaf Zevenbergen ongeveer 4 kilometer en 25 minuten in de file. De rechter rijstrook is daar dus dicht.
0: Dankjewel, Tim. Juri, met het nieuws.
2: Het aantal mensen dat kiest voor euthanasie is sinds 1999 gestegen van 2000 naar 10.000 een paar jaar geleden. Dat zeggen de academische ziekenhuizen. Volgens de onderzoekers komt het doordat mensen ouder worden en langer leven met chronische aandoeningen. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam lopen weer vertraging op. Op zijn vroegst rijden er zondag pas treinen, denkt ProRail. Maandag was er brand in een kabelgoot, waardoor honderden kabels beschadigd zijn. Louis van Gaal stopt als adviseur van de Raad van Commissarissen van Ajax. De afgelopen 3 jaar gaf Van Gaal advies op voetbaltechnisch gebied. Hij droeg bij aan de aanstellingen van Alex Kroes en Marijn Beuker, die inmiddels allebei zijn vertrokken. En in heel Europa zijn meer dan 100 mensen besmet geraakt met salmonella. Het gebeurde na het eten van kant-en-klare noedels, waarbij alleen water moet worden toegevoegd. Ook in Nederland zijn mensen besmet geraakt, zegt de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. Die willen niet noemen om welk merk het gaat.
0: Want dat zou toch een goede waarschuwing kunnen zijn?
2: Eigenlijk wel, ja. Ja. Nee, maar dat zal wel weer met privacy te maken hebben of zo.
0: Nou, gezondheid lijkt mij voor alles gaan.
2: Inderdaad, toch?
0: Je gooit kokend water op die noedels, lijkt mij. Maar dan is dat niet genoeg om de salmonella dood te maken.
2: Meestal zie je ook wel bij kookadvies en zo dat je water dan eerst 10 minuten moet koken. Maar als je dat bij die noedels gaat doen, dan heb je pulp.
0: Gadverdamme. Ja. Dat is geen al dente meer.
2: Het weer dan, het klaart op. Het is een graad of 20. Morgen wolken en zon en wat warmer dan vandaag.
0: Begin je nou te lachen omdat ik het over eten heb?
2: Ik vind het wel grappig, ja. Al dente, ja.
0: Ja. Leuk. Denk je dat ik alleen maar afhaalmaaltijden doe of zo?
2: Nee hoor.
0: Paltje ping, Rob Brink. Ik heb vanochtend al staan barbecue heel vroeg.
2: Echt?
0: Hebben groenten klaargemaakt?
2: Dat had ik er ook.
0: Ik geloof je.

0: met de remake van Stumbling in Noordia.
1: De moeilijkste vraag.
0: En ook die smurfe house nog daarvoor. Tenminste, dat begin en het einde was natuurlijk dat gespierde stemmetje. Heel lekker in Babylon Zoo, Spaceman. Mijn waterfles. Je kan hem verdienen. Officieel is hij inmiddels in productie gegaan en wordt binnenkort gauw bij je afgeleverd als je de moeilijkste vraag in ieder geval beantwoordt. En misschien ook de makkelijkste straks nog. De vraag is, hoe noem je iemand die geboren is tussen 1981 en 1996? Maar ik geloof dat ook sommige mensen het wat breder trekken en die zeggen van nou, het mag ook tot aan 2000 zijn. Hoe dan is het bijna niet meer moeilijk, denk ik, de vraag, als ik dat nou zo zeg. Hoe noem je zo iemand? Wat ben je dan? Van welke generatie? Laat het weten via de NPO Luisterapp. En als je niet weet wat dat is of hoe dat werkt, dan ben jij zeker niet van die generatie.

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is What a Way to Die van Nona. NPO Radio 2 Topsong.

0: Van Nona dus. Topsong deze week.
1: De moeilijkste vraag.
0: Ik zag jouw berichtje binnenkomen, Melanie.
2: Ja.
0: Ik denk ik moet jou natuurlijk bellen.
2: Ja, we zijn natuurlijk gewoon de beste, toch?
0: Ja, de beste. Ik denk dat je ook de beste naam hiervoor hebt. Want de vraag was 81 tot 96. Hoe heette die generatie?
2: De millennials.
0: Melanie, joh.
2: Ja, inderdaad.
0: Dat is helemaal goed. Wanneer ben je zelf geboren eigenlijk? Ben je er eentje?
2: Ja, in het mooie jaar 84.
0: 84, nou, daar val je erin.
2: Ja.
0: Welk nummer, dit wordt de makkelijke vraag hopelijk, welk nummer van Prince werd in 1999 opnieuw uitgebracht?
2: Ja, 1990 toch?
0: Dat is hem, ja. Zoals hij het zegt, 1999, maar het is helemaal juist. Gefeliciteerd, je krijgt een waterfles, alsjeblieft.
2: Nou, dat komt bij de collectie dan.
0: De collectie?
2: Ja, want ik heb je memory spelletje ook al.
0: Oh, wat goed.
2: Ja, die ging mee op vakantie, was erg leuk.
0: Kijk, nou, dat is een goede, goed om te horen, dat het ook echt leuk is in werk.
2: Ja, zeker.
0: Dag Melanie.
2: Dag.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Johan's witgoed plus Johan's elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook. Uit de meterkast.
1: Johan's witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux. Vakmanschap van Nederlandse bodem.
5: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
6: Wat ik mooi vind aan het centrum

0: is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
1: Iedereen begrijpt elkaar.
2: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
3: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
4: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
6: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bij Bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
7: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
8: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken. Begin met besparen. Iyungo.nl. Iyungo.
9: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar Welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
8: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl. Iungo.
9: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
10: Tot het exact 4 uur tijd voor de NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Juri Stubenitski. Juri, goedemiddag.
11: Hey Ruud, goedemiddag. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders. Dat zijn vrouwen die tussen 1956 en 1984 werden gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak ging het om ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. 7 Nederlandse activisten van de hulpvloot naar Gaza doen aangifte van seksueel geweld, mishandeling en marteling. Het zou zijn gebeurd door Israëlische militairen. Ook deze vrouw zegt dat ze is betast en vernederd.
12: Ik ben ook op een gegeven moment geschopt en geslagen en aan mijn haar getrokken en op meerdere momenten mishandeld. En op een gegeven moment namen ze mij ook mee naar een kamertje om foto's te maken. En zei dat ik mijn shirt over mijn hoofd heen moest doen. En dat lukte niet, want ik had handboeien om en toen trok zij het over mijn hele hoofd heen. En hebben ze ook foto's van mijn borsten gemaakt terwijl ze aan het lachen waren.
11: De organisatie achter de hulpvloot spreekt ook over gebroken ribben en zenuwbeschadiging bij activisten. Het Israëlische leger arresteerde de opvarenden in april. Het ging om ruim 400 activisten. Bij de flat in Antwerpen, waar gisteren 5 doden vielen door een brand, wordt gerouwd. Bewoners zoeken steun bij elkaar en vertellen hoe ze gisteren hebben meegemaakt. De voorzitter van de Vereniging van Eigenaars vertelt dat hij de brandweer belde en zoveel mogelijk flatbewoners naar buiten riep. Hij spreekt van een nachtmerrie.
13: Die elektriciteit ontploft en het gebouw is piekdonker. Hè? We hebben gedaan wat we konden, maar het is om zo'n snelheid gebeurd dat het... Dus ik vind dat verschrikkelijk.
11: De 5 doden zijn allemaal vrouwen. 1 van hen was op bezoek. En er rijden voorlopig nog geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. De schade door brand in een kabelgoot blijkt groter dan gedacht. Eigenlijk zouden er zaterdagmiddag weer treinen gaan rijden, maar volgens ProRail kan het op zijn vroegst pas zondag of maandag. Het weer, opklaringen bij een graad of 19. Morgen wolken en zon en maximaal 25 graden.
10: Juri, dankjewel, tot zo weer. Bij de ANWB zit Tim Schaap. Tim, goedemiddag.
14: Hey, goedemiddag Ruud.
10: Druk.
14: Het is al vroeg druk onderweg, ja. 550 kilometer. Onder andere een uur extra op de A4, Amsterdam-Den Haag. Tussen knooppunt De Hoek en Hoogmade. 16 kilometer, komt door een eerder ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Dan de A12, ook richting Den Haag, tussen Driebergen en Harmelen. 14 kilometer, een uur extra, daar is de weg weer vrij na een ongeluk. Dan drie kwartier op de A9, Amstelveen-Alkmaar. Bij knooppunt Velsen gebeurde een ongeluk waardoor nu twee rijstroken dicht zijn. Vanaf Bad Hoeverdorp is het aansluiten. En tot slot een wat kortere file, maar alsnog noemenswaardig, de A17, Roosendaal-Dordrecht. Voor Moerdijk, 3 kilometer en 10 minuten. Er is een ongeluk gebeurd en de rechterrijstrook ligt eruit.
1: Dankjewel, sorry.
15: Zometeen bij De Wild in de Middag.

0: ik 2 glazen rood. Eentje voor papa en eentje voor mij.
1: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
2: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
1: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
3: Doen ze bij jou de verlofadministratie nog in Excel? Nee joh, upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van sollicitatie tot salaris in 1 voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
4: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
3: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
6: Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2+1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd...

0: David Bowie en Let's End uit 1983. Dames en heren, het is dolle donderdag. We gaan bijna allemaal op vakantie. Bijna allemaal hier, behalve Duncan. Duncan is... Duncan, laat je voor.
1: Hallo.
0: Hi, Duncan.
1: Hij ziet er slecht uit, Duncan.
0: Nou, dat komt omdat Duncan thuis moet blijven. Eddie Curry gaat de komende 2 weken vervangen. En normaal dobbelen we altijd wie dan gaat. Maar Duncan heeft zelf gezegd, nou, dat wil ik graag doen. Dus ik kom wel later. En dan komen wij nog een weekje terug. Daarna gaan we met Ruud de Soleil onderweg. Ja. Dus een beetje bijtanken.
1: Ook een beetje een raar idee dat dus over 4 weken de Ruud de Soleil er zo'n beetje op zit nu.
0: Hou nou toch op! Ja, het is een voor depressief gedoe. Dat vind ik net zoals als de eerste dag.
2: Over 4 weken, dan gaan we nog uit eten. Dan gaan we nog skinny dippen. Dat gaan we vanavond allemaal doen.
0: Maar het zijn allemaal van die dingen. Als je net als je bent aangekomen op vakantiebestemming, dat je al terug bezig bent met de terugreis.
1: Oh, dat vind ik zo stom, vind ik dat altijd.
0: Ja, en dat doe je net zelf.
1: Oh, pardon.
0: Dames en heren, dit is de Middag Show. Bettien, wat houdt jou bezig?
2: Morgen hebben de kinderen vakantie. En dan vind ik het altijd heel grappig dat heel veel mensen zeggen, vind ik al zo'n ding, kinderen vrij, nou dan moeten we echt aan het werk. Dan is de rust weg en ik ben er altijd zo verbaasd over.
0: Doe er geen kinderen, weet je, altijd gezellig.
2: Ik vind het heerlijk. Vorige week waren ze vrijdag vrij omdat het code rood was. Ben ik echt blij en het komt helemaal niet uit, want ik moest 100 dingen doen. Maar ik vind het gewoon zo gezellig en ook
0: heerlijk
2: veel.
0: Dat mijn kinderen vrij zijn, want die kunnen alle klusjes doen.
1: Oh ja,
2: dat kan jij doen. Ja, dat doen die van mij niet, hoor.
0: Oh nee, maar daar zijn ze te jong voor waarschijnlijk.
2: Nee, niet goed afgericht. Oh. Jij bent gewoon strenger.
1: Maar moet je ze dan strenger de hele dag niet vermaken, Bettien?
2: Dat doen ze zelf. Nou, nee, trouwens niet. Ze moeten wel vermaakt worden, ja.
0: Huh?
2: En ook een beetje bediende moet je ook
0: wel
2: zijn.
0: Wie is meer van een zang en dans, jij of Jim?
2: Allebei wel. Hmm. Allebei wel. Wij zijn wel voor veel in ook wel. We zijn ook wel makkelijk, ik vooral. Dus daardoor walsen ze waarschijnlijk ook een beetje over.
0: Ja,
2: maar ik vind het gewoon heel gezellig. Ik vind het gewoon leuk.
0: En ben jij ook zo'n moeder die dan zich alles goed vindt?
2: Nee, niet alles hoor. Nee, wel veel.
0: Niet. Okay.
2: Ik ga altijd vanuit het gevoel uit. Denk, hij is nu boos, want hij zal wel moe zijn.
0: Dat vind ik heel goed.
1: Waar zeg je altijd wel echt nee tegen?
2: Schelden vind ik heel vervelend. Oh. Ja, dat trek ik niet.
0: Maar echt grof schelden of
1: ziektes?
2: Nee, sowieso. Ziektes never ever. Dat gaat nooit.
0: Geen enkele ziekte?
2: Nee, eigenlijk niet, nee. Okay. Nee, ik vind scheldwoorden vind ik zo'n...
0: Ik
2: krijg oorontsteking.
0: Krijg pest.
2: Ja. Nee, ik vind schelden een zwaktebot. En dat zeg ik ook altijd. Heb je geen normale woorden? Want... Als je gaat schelden, dat soort dingen. Nee, ik ben vrij relaxed, maar ik vind het wel leuk. Ik vind het leuk dat ze morgen vrij zijn. Nou, zijn die van jou morgen ook vrij, Ruud?
0: Nou, die zijn al de hele week vrij, maar die zie ik nooit.
2: Die hebben een middelbare school.
0: Ze moeten s'nachts een keer ergens van het centrum, uit het centrum vandaag trekken. Dus,
2: dat scheelt wel.
0: Maar die zijn wat ouder natuurlijk.
2: Ja, dat scheelt wel.
0: Gijs,
1: Ruud.
0: Wat houdt jou bezig op de laatste dag voor jouw vakantie?
1: Nou, de vraag klinkt dubieuzer dan hij is. Was jullie je banaan wel eens?
2: Nee.
0: Het is dus heel ik heb maar dus net een SOA-test gedaan. Ik wel.
2: En toen heb je hem goed gewassen.
1: Ja, goed. Nee, maar ik heb het nu over het fruitstuk de banaan.
2: Ja, maar de in of de buiten?
1: Nee, de schil. De schil. Het is dus heel verstandig om af en toe het schilletje van je banaan te wassen.
0: Want, waarom dan?
1: Nou, nadat je hem hebt gekocht bijvoorbeeld. Of als hij al een tijdje op het aanleg ligt. Want daar leggen die fruitvliegjes en zo dus hun eitjes op. En dan worden het er meer. Dus door af en toe je banaan onder de kraan te houden, hou je de fruitvliegjes buiten de deur.
2: Nou, dit vind ik wel goeie.
0: Maar vind ik hele goeie. Maar eigenlijk, als ik maar zo vrij mag zijn, moet je zorgen dat je zo kort mogelijk na het kopen van vers fruit, rijp fruit, dat eet.
1: Nee, maar een banaan is toch nog niet lekker als die groen is?
2: Ja, maar je koopt altijd een tros.
0: Ja, maar ik koop dus een rijpe tros.
2: Altijd één.
0: Ik koop er 4 en dat eet ik dan snel op. Elke dag 1.
2: Ja, maar dan heb je toch 4 dagen die banaan in huis.
0: Dan ga ik mijn banaan wassen als jij wilt.
1: Ik wil graag dat jij je bananetje wast, Ruud. Absoluut.

Nou, je zet er maar lid van zijn, deze omroep. Goed, we hadden het over bananen.

0: 1996, Ironic van Alanis Morissette. Ook nog Bruno Mars en I Just Might. Dit is de middagshow, de laatste voor onze zomervakantie. Dan zijn we 2 weken weg, dan zijn we terug. En dan beginnen we aan het Ruud de Soleil...
1: feest.
0: Feest, ja, heel goed. Feest.
2: Mag ik daar meteen een vraag over stellen?
0: Heel graag.
2: Eigenlijk is het een vraag van Brian, kom binnen via de NPO-luisteraar. Brian zegt, hey, is het mogelijk om de bus van de Ruud de Soleil te bezoeken als jullie rondreizen? Vriendelijke groet, Brian.
0: De bus bezoeken?
2: Ja, als wij ergens staan of hij langs mag komen.
0: Natuurlijk. Ja, natuurlijk.
1: Maar zou je dan zover gaan met het delen van de route...
0: Dat doen we toch ook?
1: De echte officiële route die staat al online?
2: Nou, niet online, omdat wij ook nog niet precies weten exact waar we zijn.
1: Maar als die exact zo is zoals
2: we zijn. Bijvoorbeeld, we zijn in Beaune, om maar zo'n plek te noemen. Of in Lyon. Of in Grasse. Fréjus. Châteauneuf-du-Pape.
0: Châteauneuf-du-Pape.
2: Ja, daar zijn we allemaal.
0: Châteauneuf-du-Pape.
1: Ik ben heel benieuwd, daar komen heel veel mensen op af, denk ik.
0: Wat?
1: Daar komen heel veel mensen op af, denk ik, de laatste.
2: Ja, het zijn allemaal mooie plekken waar we langs gaan, hoor.
0: Ja, zeker. Maar goed, dus we zijn te bezoek. En dan kom je gezellig bij ons een kopje koffie, denk ik. Ik ben de barista van dit radioprogramma. En dan maak ik een kopje koffie.
2: Zeker nog, het gerucht gaat dat jij speciaal voor de Ruud de Soleil een koffiezetter hebt gehaald.
0: Ja, ik moet nog even alleen kijken bij wie... Want we hebben een enorme bezuiniging. Maar bij wie ik moet zijn...
1: Voor het bonnetje.
0: €700.
2: €700 voor een koffiezetapparaat.
1: Zo, dan ga ik ook koffie drinken, hoor, als dit zo hoor.
0: Maar dit is gewoon met melk, alles erop.
2: Oh, lekker.
0: Ja, dit is echt gewoon verboden te klagen.
2: Havermelk?
0: Nou, dat doen we niet, maar de Omroep Pound is daar te woke voor.
2: Oh ja, dat mogen wij niet.
1: Ja, maar wat nou als je lactose intolerant bent?
0: Dan ga je niet mee.
2: Moet je naar de Afrotros?
0: Ja, dan moet je precies. Of ook bij Nevara.
1: Ja, oké.
2: Vooral bij Nevara.
0: Maar niet met ons mee.
1: Nee, dat snap ik. Geen haverkapu.
2: Er komen ook nog reacties op het feit dat Bettina wel blij is met haar kinderen. In tegenstelling tot veel andere mensen.
1: Dat is
0: veel mensen zijn ondankbaar met kinderen. Heel werk, kinderen. Dan had je geen kinderen moeten nemen. Of nemen.
1: Ja, dat ben ik het ook mee eens, vind ik helemaal. Ja.
2: Marielle Deen, die zegt, ik snap Bettina helemaal. Ik vind het altijd ontzettend gezellig als de mannen thuis zijn.
0: Nou. De mannen, heerlijk.
2: De mannen. En Sylvie zegt, Bettina begrijpt het moederschap.
1: Dank je wel.
2: Leuk toch als de kids vakantie hebben. We hadden ze zelf graag gewild, maar er blijven ouders... die ze liever door een ander laten opvoeden en vermaken. Zo jammer.
0: Oeh, hier komt heel veel pijn naar boven.
1: Moet ik nu antwoorden dat ik het hiermee eens ben?
0: Ja, dat kan.
1: Nee, ik vind niet dat...
0: Dan komen er 3 weken weer haat.
1: Nou, weet je, als je een drukke baan hebt, dan is het gewoon veel natuurlijk. Maar
2: kinderen?
1: Nou ja, kinderen. Het is niet... op je werk heb je meer.
0: Ik vind kinderen soms hard werken, hoor.
1: Ik vind harder werken dan werken.
0: Ja.
1: Maar ik vind het ook leuk.
0: Je krijgt er zoveel voor terug.
1: Je krijgt er zoveel voor terug. Zoveel liefde.
0: Zoveel voor terug.
1: Waardering.
0: Ze vragen bijvoorbeeld elke dag geld.
1: Klopt, ja. Ik kreeg vanmorgen nog een tikkie.
0: Schelde je verrot?
1: Nee.
0: Wat?
1: Schelden jouw kinderen je verrot?
0: Nee, dat doen ze heel subtiel. Alles onder de gordel.
1: Ouwe, zeggen ze. Mijn zoon zegt altijd ouwe. Hé, ouwe. Wat zeg jij, ouwe?
0: Oh ja, ouwe is heel ouwe.
1: Ik weet wel dat ik ouwer ben, maar dat hoef je niet te zeggen. Dan moet hij altijd heel hard lachen.
0: Misschien zegt hij ouwer. Dat is een feit op zich.
1: Ja, daarom. Ik vat het ook altijd, maar we lachen er ook altijd samen om.
0: Maar zijn er dingen die jouw kinderen ook echt niet mogen?
1: Nou, drugs en alcohol zou ik jammer vinden, want mijn oudste is 13.
0: Ja, dat is wat ze...
1: Niet mogen. Nou, ik vind ook dat ze mogen het leven van mij ervaren.
2: Ja. Hebben ze ook gezegd... een fatbike?
1: Nee.
2: Oh, ik hoor een twijfel.
0: Ja, ik hoor ook een twijfel, ja.
2: Heeft hij stiekem een fatbike?
0: Of schaam jij dat je een fatbike hebt gegeven, Tokkie?
1: Nee.
2: Oh, Bettien.
1: Hey, maar ik schaam me niet voor Tokkie zijn.
0: Ik mag geen Tokkie zeggen, want ik heb laatst een brief gekregen van familie Tokkie. Dat is een hele keurige familie.
2: Echt?
0: Dus dan mag je niet meer zeggen, een Joodse familie Tokkie. En die zeiden, we willen daar niet meer geassocieerd worden. Excuus.
1: Oké, geen fatbike. Maar ik heb wel gezegd tegen mijn zoon van 13, als je een keer dronken bent, dan dat mag, dat vind ik prima.
0: Ja, maar cocaïne
1: dan
0: betaal je zelf.
1: Nee, maar dan moet je me altijd bellen. Dus kom ik je wel halen. En dan praat ik niet zoveel tegen je even. Maar ik heb liever
0: boos.
1: Ik denk niet eens dat ik boos ben, omdat ik het ook snap. Ik heb zelf ook dronken in bosjes gelegen.
0: Oh,
1: ja, is wat nou? Alsof jij het niet hebt gedaan.
0: Nee, dat zie je ermee doen?
1: Ik denk Gijs. Ik denk zelfs Gijs. Naast Gijs niet in
0: dronken?
1: Enter.
0: Nooit.
1: Lallend door het dorp.
0: Nee, Gijs?
1: Ja, denk
0: ons
1: ik
0: Gijsie? Nee.
1: Wel, weet je hoeveel bier ze daar drinken?
0: Nee. Ik denk dat Gijs op een gegeven moment zegt, genoeg is genoeg, ik ga naar huis.
1: Gijs, aan mijn lijf back me up.
2: Ik ken mijn grenzen.
1: Pinkpop had je 1,5 liter bier op.
0: Jury is de man met de meeste mensenkennis in deze kamer. Dus even, Jury, wat denk je? Gijs, dat is lam, denk je?
3: Ja, dat denk ik wel. Ik denk 1 keer per week.
1: Zaterdagmiddag bij de barbecue.
0: Zo'n kroegtijger, denk je dat?
4: Nou, gisteren ging het er nog over dat je 1,5 liter in een half uur had gedronken.
1: Ja, en ik denk dat Jury ook, dat het ook alles of niets is of zo, denk ik. Ja, dat is zo'n type, vind ik het. Zo iemand die zo helemaal los kan gaan op een feest.
0: Nou, ik denk dat jullie zo'n stiekem drinken.
1: Ik vind het jammer dat hij niet meegaat op de Ruud Soleil.
0: Ja, dat vind ik ook jammer.
3: Dan kan ik meer drinken.
0: Ik denk dat jullie zo'n stiekem drinken die zeg maar zeggen, mag ik 2 glazen wijn voor mijn vrouw en voor mij? En dat hij onderweg die van zijn vrouw opdrinkt. En dat is, ja, oh, wat wil jij nog wat, schat?
1: Stiekem Gold Strike en zo.
0: Ja, dat soort dingen.
3: Een huipflakonnetje.
1: Dus.
0: Gijs, je kijkt heel beteuterd.
2: Ik voel me betrapt.
0: Ja, dat geloof ik, ja. Ja. Maar drink jij? Je drinkt dus.
2: We
1: hebben bierfeesten en zo.
2: Jawel, we hebben wel veel bierfeesten, tentfeesten.
0: Hoe oud ben jij, Gijs?
2: 29.
0: Weet je wat Gijs ook doet? Dat is helemaal, dat vind ik echt mooi. Even je ogen dicht, dan ga ik je vertellen wat Gijs doet. Gijs is, hoeveel?
2: 29.
0: Gijs gaat dus 1 keer per jaar met wandelschoenen, bergschoenen, gaat hij naar Schotland. Dan gaat hij de whiskyroute doen.
2: Nou, elk jaar heb ik nu 2 keer gedaan.
1: Het is toch ook leuk?
2: Ja. Nu 2 keer gedaan.
0: Ja, vind ik heel mooi. Vind ik ook leuk.
3: Lief. Vind ik leuk. Ja, passie. Ja.
2: Ik heb nog 2 flessen port in mijn auto liggen.
0: Ik heb vrienden van aan het einde van hun leven. En die doen dat niet eens.
5: Radio 2. Er is maar één. NPO Radio 2.

0: en Jan en Turn the Lights Off. Mocht je van plan zijn een hele mooie whiskyroute te gaan lopen,
1: dan is dit het Radio 2 weerbericht. Vanavond vrij zonnig, het koelt af tot een graad of 12. Morgen vrij zonnig, ideaal voor een whiskyroute. 20 lekker. Tot 25 graden. Verkeersinformatie
0: van de ANWB. Tim Schaap, goedemiddag. Hoeveel heb je?
2: Ik heb er aardig wat op rijtje gezet, namelijk 5. In totaal 710 kilometer fileroute. Dat is aardig wat voor de tijdstip. Op de A2 in Den Bosch-Maastricht file voor knooppunt De Hoogt. 4 kilometer en 30 minuten door een ongeluk. Er is één rijstrook dicht. Dan een uur extra op de A4 Amsterdam-Den Haag. Voor Hoogmade 17 kilometer vanaf knooppunt Wattenverdorp. Een uur extra door een kapotte vrachtwagen. Eén rijstrook is er dicht. Dan de A9 naar Alkmaar tussen Aalsmeer en knooppunt Velzen. Een half uurtje extra. Eerder ongeluk. De weg is weer vrij. Hetzelfde verhaal. Bij Woerden is de weg weer vrij op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Vanaf Bunnikwel een half uurtje nog. En tot slot een kapotte bus op de A16 Rotterdam-Breda. Bij Hendrik Ido Ambacht zijn maar liefst 3 rijstroken dicht. Vanaf knooppunt Terbrechtseplein is de vertraging 25 minuten.
0: Tim, dankjewel. Tot zo weer. Het NOS Journaal van 4:30. Hier is Juri Stubenitski. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Door grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings daar geëvacueerd. Ze liggen in de buurt van Perpignan. De angst is dat het vuur wordt aangewakkerd door de harde wind en de droge wind vanaf de Middellandse Zee. In Huizen in Noord-Holland is na een zware explosie brand uitgebroken in een woning. 2 mensen raakten gewond, eentje is er slecht aan toe. Een verslaggever van NH Nieuws ziet dat de ravage enorm is.
4: De voorgevel en ook de achterkant van het pand is helemaal door explosie helemaal eruit geslagen. Overal liggen ook brokstukken, zowel in de voor- en achtertuin. Er wordt nu met drones rondgevlogen.
3: Het hele huizenblok is ontruimd. Wanneer de bewoners terug kunnen, is niet bekend. De oorzaak van de explosie in Huizen wordt nog onderzocht. 8 dagen na de zware aardbevingen in Venezuela is een beveiliger levend onder het puin vandaan gehaald. De man van 43 zat in een beveiligingshuisje in de kelder van een winkelcentrum. Dat huisje beschermde hen tegen het vallende puin. Reddingswerkers kwamen de man al snel op het spoor en hebben hem via een kleine doorgang water en vloeibaar voedsel gegeven. En hij is nu dus zelf naar buiten gehaald. En de Marktweg in Den Haag was zo'n beetje de Oranjestraat van het land. Vlaggetjes, posters met de spelers erop en allerlei andere oranje versiering wordt daar nu weggehaald.
5: Mensen, we hadden lief gehad dat het tot aan de finale gang had. Maar ja, we moeten toch af. Dus dan kunnen we beter nu gelijk beginnen. Dan gaan we ruimen. Ja, helaas. Maar ja, het is niet anders.
3: Het gepiep is van de hoogwerker om bij de vlaggetjes te komen. Ze moeten 77 kilometer weghalen.
0: Wow, oh, maar ze hadden het ook kunnen laten hangen. Over 2 jaar hebben we de EK.
3: De volgende keer, dan is het wel een beetje verkleurd. Maar ja, dat bespaart een hoop gedoe.
0: Ja,
3: het is ook wel gezellig, toch?
0: Heb jij thuis oranje dingen hangen?
3: Nee.
0: Helemaal niet?
3: Nee.
0: Ben je niet zo'n oranje, hardcore oranje?
3: Ik heb een jasje, een oranje jasje.
0: Ja. Met een J?
3: Met een J van
0: jullie. Oh, oké, ja. Dat is
3: ook wel leuk.
0: En Bediende, heb jij iets oranjes thuis?
6: Ik had rood-wit-blauwe vlaggetjes in de tuin. Ja. Die hangen nog steeds, bedenk me nu.
0: Ja. Oh, Gijs, jij?
7: Niks. Nee, ik heb ook niks oranjes aangehad, merk ik. Normaal doe je het nog wel eens. Het leeft niet zo.
0: Nee.
7: Hoe is dat bij jou dan?
0: Nou, dat had ik ook een beetje dat het zo laat was allemaal.
6: Ja, maar het kreeg ook niet echt de kans om te gaan leven omdat we er al uit lagen.
0: Ja, we lagen
6: op die nachtelijke wedstrijden.
0: Jammer. Over het eruit liggen gesproken. Over 1,5 uur liggen we hier ook uit. Het is ons laatste programma, dames en heren. Dan gaan wij weg. 2 weken. Wel te verstaan. We komen weer terug.
6: Ja,
0: iedereen die op deze zender roept ik ga weg, die komt ook nooit meer terug. Maar wij wel.
6: Wij wel.
0: Wij komen voor een paar tientjes gewoon wel weer terug. Dus dat je dat weet. We hebben een nieuwe top 5 over.
6: Ja, want Nederland mag dan uitgeschakeld zijn, maar het is nog steeds genieten voor voetballiefhebbers. Maar dat zorgt voor een andere dynamiek in de slaapkamers. Dat blijkt uit een onderzoek. Het WK voetbal zorgt voor meer vluggetjes en ook voor uitstelgedrag.
1: Gelukkig zijn er naast de rust en extra hydration breaks nu tijdens de wedstrijden. En er is dus voldoende tijd om nog even avances te maken in de rust van een WK-wedstrijd.
0: Daarom vandaag in de top 5 over 5. Openingszinnen in de rust van een WK-wedstrijd. Dus vandaag in de top 5 over 5. Openingszinnen die in de rust van een WK-wedstrijd. Meedenken kan via de gratis app van NPO Luister.
1: Nou, dan kom je bijvoorbeeld uit bij wil je nu even met mijn bal spelen?
0: Ja. Het is tijd voor mijn fluit in jouw mond.
6: Wauw.
1: Ja.
3: Mag ik jou scoren?
0: Oh,
6: wauw. Wauw. Of ik heb ook mijn gas gemaaid.
0: Oh, dat is goed.
6: Ja.
0: Ja. Huh? Openingszinnen in de rust van een WK-wedstrijd. Alles welkom via de NPO Luister.
8: Er is maar één.
0: Zometeen ga ik een nieuw stembiljetje proberen te vouwen.

0: Uit Zweden komt hij. Dit was de zingende zanger. Dr. Alban en It's My Life, ook nog The Weeknd. En 70... Geen misverstand over. Het heette niet The Weeknd, het heette The Weeknd. Ze hebben de E, de tweede...
1: ze heette The Weeknd?
0: Ze zijn de band.
1: Het is toch gewoon die zanger?
0: Oké, wat jij wil. Ik sprak me gewoon, ik probeerde onderuit te
1: leggen.
0: Je hoorde The Weeknd, dat is een zanger.
1: Misschien iets van Adel.
0: In de eenmansformatie. Is dat wel goed dan?
1: Nou,
0: hij heet The Weeknd. Zo goed. Hij heet The Weeknd.
1: Sorry hoor.
0: En hij heet Dr. Alban, de zingende zanger. Ook nog Severtiers was dat. We hebben echt revolutionair nieuws vandaag. Revolutionair nieuws uit Den Haag. Geen gestuntel meer met van die enorme lappen papier. Zonde van het milieu. Of een belasting voor het milieu. Want ze zijn een stuk kleiner geworden, die stembiljetten.
2: Politiek. Politiek.
3: Polieblabladie.
2: Politiek blabla praatje. Politiek praatje.
0: Dus laten we even bijpraten met Lars Geerts. Hij is parlementair verslaggever voor de NOS. Lars, goedemiddag.
4: Dag Ruud, goedemiddag.
0: Hoe gaat het met jou?
4: Nou, het gaat uitstekend met mij. Bijna reces hier in Den Haag.
0: Oh ja. Ja. Is het morgen dan?
4: Nee, vanavond eigenlijk voor de Kamer. En volgende week voor het kabinet. Maar vanavond inderdaad laatste avond van het parlement voordat de zomer begint.
0: Oké. Ja. En dan gaan ze ook allemaal op vakantie?
4: Dan zullen de meesten echt met piepende bandjes vertrekken. Inderdaad, dat is zo. Dan gaan ze snel 2 weken en zijn ze meestal daarna weer terug om het een en ander te regelen. En waar we altijd naar benieuwd zijn, is de vakantieselfie van Wilders.
0: Oh ja,
4: ieder jaar komt er een vakantieselfie van Wilders met een zonnebril op, ergens zonnig. En het grappige is, hij gaat ook meteen weg. Komt dan vervolgens 2 weken later of 3 weken later weer terug. En maakt dan een foto van een lege kamer om te zeggen, ik ben de enige die nog aan het werk is.
0: Oh ja, ja, elk jaar dezelfde grap.
4: Ja,
0: dus.
4: Dat is gewoon echt, ja.
0: En zijn het echt, zijn de foto's van Wilders waarheidsgetrouw qua veiligheid?
4: Ja hoor, nee, wat hij meestal doet is een foto met lucht als achtergrond. Dus dan zie je een blauwe zonnige lucht. Hij met een hele grote zonnebril, zodat je absoluut niet weet waar die zit.
0: Oké. Ja, want hij wordt die veiligheid is nog steeds hetzelfde, hè? Het is niet afgezwakt.
4: Nee hoor, dat is absoluut niet afgezwakt. Nee, hij zit nog steeds in de zwaarste persoonsbeveiliging. Er zijn er meer van, hoor. Dylan Jessicus bijvoorbeeld zit daar ook nog steeds in. Ook mensen die tijdens corona belangrijk waren, die zitten ook nog steeds in de persoonsbeveiliging. Dit is allemaal niet vriendelijker geworden in de laatste jaren.
0: Zeg Lars, waar komt dat nieuwe stembiljet ineens vandaan?
4: Het oude stembiljet was te groot. Stond er veel op.
0: Ja, stond er te veel op qua informatie of qua namen?
4: Het afgelopen jaren zijn er natuurlijk steeds meer partijen bijgekomen. En op een gegeven moment, die moeten allemaal op een stembiljet. Dat moet allemaal zo worden opgeschreven dat als je het fout, dat je niet kunt zien wie op wat gestemd heeft. Dus uiteindelijk kreeg je wat hier in Den Haag het tafellaken is gaan heten. 22, 23 partijen die meededen. En ja, enorme lappen. En daar werd niemand meer wijs uit. En je kreeg het niet opgevouwen. En zo'n ouderwetse kaart die je vroeger in de auto had als je op vakantie ging. En hoe vouw je die nou precies weer samen? En dat soort. Dat wilden ze niet meer. Dus er werd een experiment gedaan. Dat is bij de laatste verkiezing al een paar keer gebeurd. In de gemeente. Verschillende gemeenten. Met een nieuw stembiljet. Kleiner. Daar staan geen namen op. Wel partijen en partijlogo's. En dan kies je op een partij. Moet je 2 rondjes inkleuren. 1 voor de partij en 1 voor een cijfer. En bij die cijfer hoort dan een naam.
0: Maar dat is toch heel persoon. Maar dat vraagt om fouten.
4: Ja, dat vraagt om fouten, maar het valt wel mee.
0: Oh.
4: Bij het grote stembiljet, zeggen ze, hebben we normaal gesproken ongeveer 2/10 fouten. En bij het kleine stembiljet ongeveer 4/10. En ze verwachten...
0: Wat?
4: Ja, 4/10. Ja, het is weinig. Maar 4/10 van het totaal aantal uitgebrachte stemmen is dan een ongeldige stem.
0: Want als je zeg maar zit te krassen, dan is je stembiljet niet meer geldig, hè?
4: Ja, precies. Als je de verkeerde vakjes of te veel vakjes of niet helemaal goed of dat soort dingen, dan gaat het niet goed, dan is het ongeldig. Nou, bij de hele grote tafellakens gebeurde dat
0: ongeveer. Mag je een nieuw biljet halen? Of is dat
4: je mag een nieuw biljet halen, jazeker. Ja, als je hem nog niet in de in het stembus hebt gedaan.
0: Hoeveel biljetten, hoe vaak mag je opnieuw?
4: Daarover vraag je me, eerlijk gezegd. Ik weet dat je sowieso 1 keer terug mag van, sorry, het ging fout. Ik heb op iemand gestemd, ik heb me bedacht, ik wil een nieuwe. En dan wordt hij vernietigd en dan krijg je een nieuwe, dat mag. Ik weet niet of je dat, laat me zeggen, 4 uur lang vol kunt houden.
0: Okay. Ik dacht, avonds wil het
1: begonnen. Is digitaal ooit een optie, denk denk je? Of is het veel te vrouwelijk?
4: Zijn ze op dit moment... We hebben het gedaan hè, in Nederland, digitaal stemmen. Alleen daar kwam op een gegeven moment heel veel verzet tegen.
0: Ja.
4: Omdat mensen zeiden, ja, het is niet controleerbaar. Hè. Voor hetzelfde geld zit er een softwareprogrammaatje achter. Ja. Hè, stem ik op de één, krijg ik de ander.
0: Gaan de Russen weer hacken.
4: Precies, gaan de Russen het hacken. Dus daar zijn we weer van afgestapt. En er is geen discussie in Den Haag op dit moment... of een voorstel of iets om weer over te gaan op elektronisch stemmen. We gaan het met een potloodje doen, maar dan wel met een kleine stembiljet.
5: Maar liggen dan al die stembiljetten van de afgelopen verkiezingen nog ergens in een loods?
4: Ja,
5: als je nu twijfelt.
4: Oh, echt waar? Ja, die bewaren ze heel lang hoor. Die kun je allemaal natellen.
0: En nu dan?
4: Nee, de kiesraad, die verzamelt ze allemaal. Dan komen ze allemaal binnen. Die doet zelf ook nog een telling van alle stemmen die zijn uitgebracht. En dan volgt pas de officiële uitslag. En dan worden al die stembiljetten opgeslagen voor behoorlijk lang. Ja, ik zit even, je overvraagt me toch een beetje, maar behoorlijk lang. Zodat je altijd nog controleerbaar terug kunt zoeken wat precies die uitslag was.
0: Jeetje. Ja. Dus kunnen checken van, ja, wat heb jij nou eigenlijk gestemd?
4: Nou, niet wat jij gestemd hebt, maar wat er gestemd is in een bepaalde gemeente en kiesdistrict. Ja. En die loods kan kleiner, want het stembiljet wordt kleiner. Ja. Ja.
0: De afgelopen jaren hielden de kabinetten niet lang stand. Hè? Ik vraag dit voor een vriend, maar vanaf... Ja. Wanneer is dat kleine stembiljet er?
4: 2029. Oh. We moeten nog even op wachten. Dan zijn de Europese verkiezingen. En bij de Europese verkiezingen gaan we voor het eerst met het stembiljet stemmen. Ik heb nog even nagevraagd. Goh, stel nou inderdaad dat dit kabinet Jetten het langer of minder lang volhoudt dan ze zelf hadden gehoopt. Kunnen we dan al eerder? En dan zeggen ze nee. Die kans is klein. Want je moet een wet aannemen om met zo'n kleiner stembiljet te kunnen stemmen. Dat moet door de Tweede en door de Eerste Kamer. Dat krijgen ze zo snel niet voor elkaar. Dus de verwachting is daar echt pas vanaf 2029.
0: Ja. Jij kent Rob Jetten natuurlijk heel goed, hè? Onze minister-president. Ja. Had hij, denk je dat hij bij de Jumbo zo'n
4: oranje... Ik ben zo benieuwd waar dit naartoe gaat.
0: Jekje heeft gehad, een jekje met een J erop. Voor Jetten.
4: Ik heb, nou, als hij dat had gehad, dan had hij hem ongetwijfeld op social media laten zien. Oh, okay. Want hij heeft zo'n beetje alles wat ook maar in de
0: buurt... Hij laat alles zien, ja, precies. Ja.
4: En zeker alles wat in de buurt van Sport en Oranje kwam, heeft hij laten zien. Dus nee, ik denk het eerlijk gezegd niet. Ik denk dat hij dan had hij, laat maar zeggen, om het eerlijk te houden, ook van elke andere supermarkt en keten oranje acties moeten doen.
1: Ja, de badjas van Albert Heijn.
4: Ja, ja.
0: En jullie
4: wel een haagspelletje, hè, van links naar rechts. Dat is echt wel typisch. Dat is iets wat je hier al veel langer hoort dan de snollebolletjes.
1: Oh ja, we hebben het daar gebaseerd. Ja.
0: Ja, dus eigenlijk van rechts naar links in dit geval.
4: Ja, in dit geval, ja.
0: En jij gaat de NOS ook dicht de komende weken?
4: Nee.

0: Nee, ik ben zo gezegend dat ik de parlementaire enquêtecommissie corona mag volgen.
1: Oh.
0: En die gaan nog een week door, zeker.
1: Ja, ja. Iedereen is emotioneel, hè?
0: Ja. Nee, dat klopt. Ja. Nee, Vert Grapperhaus, dat weten we in Den Haag. Dat is altijd al een emotionele man geweest.
1: Ja.
0: En die was er gisteren. En die kreeg het toch een aantal keren te kwaad. Mm-hmm. Omdat hij de avondklok heeft moeten invoeren. En daar had hij het nog steeds moeilijk mee. Maar hij vond het wel terecht dat hij ingevoerd is. Ook achteraf. En Jaap van Dissel heeft in het persoonlijk leven... We hadden het net over persoonsbeveiliging. Nou, Jaap van Dissel heeft daar ook een tijd in gezeten. Ja. En nog steeds wordt hij bedreigd. En die begon daar gisteren ook even over. Eigenlijk meer in het algemeen dat hij vond... dat als je wetenschappers bedreigt... dat je dan niet de beste wetenschap krijgt.
1: Nou, er was iets ook met groepsimmuniteit, hè?
0: Ja, kuddeimmuniteit.
1: Ja, dat was kudde. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook achteraf echt best onhandig, hè?
0: Ja, het fijne is dat de wetenschap en de politiek... die verstonden elkaar niet altijd. Die verstaan elkaar nog steeds niet altijd. Nee. En hij neemt het zichzelf kwalijk... dat hij niet in het begin helderder is geweest... over wat hij daar precies mee bedoeld heeft. Waardoor het verhaal de wereld in is gekomen... dat dat een strategie zou zijn.
1: Precies.
0: Het virus maar... rond zou laten gaan.
1: We kunnen wel zo langzaam concluderen dat je geen wappie hoeft te zijn om te kunnen veronderstellen, en dat zeg ik heel netjes, dat het op zijn minst niet heel juist is gegaan allemaal. Hè?
0: Nou, wat je kunt concluderen is dat er fouten zijn gemaakt in het begin, tenminste als ik nu die verhoren volgt. Ik denk niet dat je nu kunt concluderen dat het bijvoorbeeld met slechte bedoelingen is geweest.
1: Nee, maar dat is weer wat anders.
0: Dus dat heb ik nog niet
1: maar
0: gezien.
1: Maar wel veel onkunde.
0: En onbegrip en een hoop overvallen door wat er toen gebeurde en daarbij fouten gemaakt. Ja.
1: Lars?
2: Ja?
1: Mag ik jou een heel fijn reces wensen?
2: En mag ik jou heel hartelijk danken.
1: En wij spreken elkaar binnenkort weer.

0: Kim Wilde in 1981, Kids in America, ook door Harry Styles en American Girls. Zometeen het tweede gedeelte van dit radioprogramma en daarin een nieuwe top 5 over 5.
1: Het WK voetbal heeft niet alleen invloed op de sfeer in de stadions en de horeca, maar ook op de sfeer in de Nederlandse slaapkamers. Dat blijkt uit een onderzoek. Een grote WK voetbal sex survey toont aan dat we deze weken gaan voor meer vluggetjes, maar er is ook sprake van uitstelgedrag.
2: Maar wat blijkt nou? Je kunt in de rust en tijdens de hydration break nog prima elkaar even snel beminnen. Even een beetje horizontale gymnastiek bedrijven. Maar dan moet je wel eerst een eerste stap weten te zetten.
0: Daarom vandaag in de top 5 over 5. Openingszinnen in de rust van een WK-wedstrijd. Dus openingszinnen in de rust van een WK-wedstrijd. Alles welkom via de NPO Luisterapp.
2: Edwin zegt, nou, wil je weten waarom ze mij nummer 69 hebben gegeven?
0: Mooi. Lindy, dankjewel voor het meedenken. Openingszinnen in de rust van een WK-wedstrijd. We moeten vooral genieten van de groepsfase.
1: Ja. Oh ja, en Nancy stuurt, ik kan vandaag niet. Rode kaart.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
5: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
6: Iedereen begrijpt elkaar.
7: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
8: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
11: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2 plus 1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.

0: Do van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
1: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: Hey, jij daar.
4: Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
4: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
3: Prijsvrij vakanties.

0: verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een

0: prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: En zo het exact 5 uur tijd voor de NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Juri Stubenitski.
4: Jurie, goedemiddag.
5: Hey Ruud, goedemiddag. Tijdens de extreme hitte in Nederland vorige week zijn zo'n 480 mensen meer overleden dan in een normale periode. Volgens het RIVM waren het vooral ouderen van boven de 80. Ze woonden met name in het oosten en zuiden waar het warmst werd. De hittegolf was intenser vanwege de klimaatverandering. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan vrouwen die zijn gedwongen om hun kind af te staan. Het gebeurde tussen 1956 en 1984 bij vrouwen die bijvoorbeeld niet getrouwd waren. Zij werden onder druk gezet door hun familie of de kerk. Staatssecretaris Van Brugge zei vanmiddag dat de staat verkeerd heeft gehandeld en meer had moeten doen om de vrouwen te beschermen.
6: Bijvoorbeeld door aanvullende maatregelen te nemen om jullie te beschermen of instructies te geven aan de Raad voor de Kinderbescherming. Dat is allemaal niet gebeurd. Daarmee heeft de overheid steken laten vallen. Daar bied ik jullie namens het hele kabinet uitdrukkelijk excuses voor aan.
5: Vorig jaar zei een speciale commissie al dat veel van deze moeders door het afstaan van hun kindje levenslange schade hebben opgelopen. Aan de kust van Perpignan in Zuid-Frankrijk zijn 3 campings ontruimd. Er is daar een grote natuurbrand uitgebroken. Het zat er al een beetje aan te komen na de hittegolf van afgelopen week, zegt correspondent Saskia Houttuin, die daar is.
7: Wij waren toen in de Eero, waar de brandweer ons liet zien hoe droog het landschap was geworden. De luchtvochtigheid is momenteel laag, terwijl er een noordwesterwind waait. Dat zijn de perfecte condities voor het opleien van natuurbranden. En dat gebeurt nu, in de Eero en het naburige departement Aude. Daar zijn honderden brandweermensen vandaag druk mee in de weer.
5: Niet alleen in Frankrijk is het raak, ook in Spanje, Portugal, Kroatië en Griekenland staan natuurgebieden in brand. En na directeuren Alex Kroes en Marijn Beuker vertrekt er nog iemand bij Ajax, Louis van Gaal. Hij gaf de afgelopen 3 jaar advies aan de club. Zo kwamen Kroes en Beuker juist op zijn aanraden naar Ajax toe. Het weer vanavond en vannacht is het vrij helder bij een graad of 12. Morgen veel zon, wat stapelwolken en 20 tot 25 graden.
3: Jurie, dankjewel, tot zo weer. Tim Schaap bij de ANWB, lekker.
8: Ja, hartstikke lekker druk. Ja, 830 kilometer, hartstikke lekker. Op de A2 richting Utrecht tussen Den Bosch West en Waardenburg. Nou, of het lekker is, daar weet ik niet. 19 kilometer, het is wel druk dus. 50 minuten vertraging. Dan de A4 richting Den Haag vanuit Amsterdam. Tussen Schiphol en Hoogmade. Een uur extra, 16 kilometer. Door bergingswerk heb je maar 1 rijstrook over daar. Dan de A27, Breda-Gorkum. Tussen Hank en knooppunt Gorkum. 50 minuten door de wegwerkzaamheden. En op de A58 dan, Tilburg-Eindhoven. Vielen tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. 13 kilometer, waar je 35 minuten langer over doet.
3: Dankjewel, tot zo weer.
9: Zometeen bij De

0: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
1: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer Laren.
2: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
4: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
7: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
8: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
12: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je

0: gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
1: Nu, 15 maanden gratis voor starters.

0: Salt and Pepper. I would have been. Nou, dus rap dit nog. Lekker slow rap. Lekker, lekker rappen.
1: Dat je mee kan doen.
0: Ja, dit is inderdaad tempo wat we allemaal nog eens een beetje snappen. Ja. Zie je van dit kraantje papje. Een beetje...
1: Maar dat doe je ook goed hoor,
0: Zo, die gast, jongen, die gaat...
1: Niet normaal, hè? Knap,
0: ik,
1: hè?
0: Ik vind het echt bizar.
1: Ja.
0: Hij is een soort zo'n slow user, maar dan op de hoogste stand. En het alles door elkaar heen.
1: Ik vraag me af hoe zo iemand dan ademt.
0: Misschien ademt hij wel niet.
1: Nee, dat zou kunnen.
2: Dat hij dat af en toe ook niet nodig heeft.
0: Misschien heeft hij wel kieuwen.
1: Dat zou kunnen, dat hij uit zijn rug ademt.
0: Dat zou zomaar kunnen.
2: Waarom?
0: Uiteindelijk ademen we allemaal uit ons rug.
1: Oké.
0: Tweede gedeelte van dit radioprogramma.
2: Ben je al zenuwachtig, Ruud?
0: Waarvoor?
2: Voor jouw vakantie.
0: Nou, ik moet nog heel veel doen. Ik heb de kinderen volgende week.
1: Wanneer ga je?
0: Ik ga maandagochtend.
1: En je moet nog heel veel doen qua werk?
0: Nou, ik zou eigenlijk morgen gaan. Maar mijn zoon zit in het gips. En dat kan er pas maandag 9 uur af.
1: Wat heeft hij hier gedaan? Kinderen.
0: Gevallen. Dus maandagochtend kan dat eruit. Ze zijn allemaal draden in zijn hand en dat soort dingen.
2: Draden in zijn hand?
0: Ja, plaatjes, draden, dat soort dingen. Dus,
1: klinkt heel bionisch.
0: Plaatjes, draden. Hè? Nee, plaatjes en draden.
2: Maar dan gaan jullie dus maandag via het ziekenhuis op vakantie?
0: Nou, dat hoop ik niet. We gaan het gips wordt eraf gehaald en dan gaan we op vakantie. Ja, dus. Haal ik mijn vrouw op.
1: Het vrouwtje.
0: Nee, we gaan met z'n drieën. Superleuk. We gaan altijd naar dezelfde plek. Dus,
2: En is dat toevallig een plek waar we met de Ruud
0: Soleil
2: op komen?
0: Ja, precies.
2: Wat toevallig.
0: En daar kom ik bij een leven van. Dat doen we elke zomer. Lekker saai. Lekker hetzelfde.
1: Maar je wilde toch een bepaalde datum in Frankrijk zijn?
0: 14 juillet. En dat valt dit jaar op 14 juli.
1: Nou, wat verrassend.
0: Nou, ik heb een vriend. Dat is heel serieus waar. Die zei, maar 14 juillet, op welke dag valt dat dan dit jaar? Zeg ik dan dit jaar toevallig op 14 juli.
2: Maar dan ben je daar dus ook.
0: Dan ben ik daar, want het is een groot vuurwerk. En daar ben ik een fan van.
2: Ah.
0: En toen daar was een klein... Nou, die ga ik allemaal niet vertellen. Zeg, tweede gedeelte van dit radioprogramma. We hebben een nieuwe top 5 over 5. En de laatste voor de vakantie.
1: Ja, dus hij wordt heel goed. Nederland mag dan zijn uitgeschakeld voor het WK voetbal. Voor voetbalfans is het nog steeds genieten. Maar dat zorgt voor een andere dynamiek in de slaapkamers. Dat blijkt uit een onderzoek. Het WK voetbal zorgt voor meer vluggetjes tussen de lakens. En voor uitstelgedrag richting de slaapkamer.
2: Terwijl er eigenlijk kansen genoeg zijn, want we hebben natuurlijk de rust en ook extra hydration breaks dit WK. Dus er is eigenlijk voldoende tijd om tijdens een WK-wedstrijd een beetje te rollenbollen en de liefde te bedrijven.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Top 5 over 5.
0: Openingszinnen in de rust van een WK-wedstrijd.
4: De top 5 over 5.
1: Nummer 5.
0: Damir, dankjewel voor het meedenken. Openingszinnen in de rust van een WK-wedstrijd. Wat heb jij een lekkere lange nop op je borst?
3: Nummer 4.
1: Op nummer 4, openingszin in de rust van een WK-wedstrijd. Arjen stuurt, voor de wedstrijd maakt het voorspel wel al de tongen los.
5: Nummer 3.
2: Rob op 3 is ook goed, openingszin in de rust van een WK-wedstrijd. Wil jij misschien even naar mijn verlenging kijken?
3: Nummer 2.
1: Op nummer 2, Linda stuurt op de vraag openingszinnen in de rust van een WK-wedstrijd. Jij bent bij far de mooiste.
5: Nummer 1.
3: Nummer 1.
0: Wieke en Eloy, dankjewel voor het meedenken. Openingszinnen in de rust van een WK-wedstrijd. Mag ik hem bij jou in de kruising knallen?
2: Ja,
0: lekker, dankjewel voor het meedenken. En maandag is er weer een, maar niet bij ons.

0: Straits en Walk of Life uit 1985, ook nog direct. En One Fall. Dames en heren, dit is de middagshow. Er komt een appje binnen.
1: Ja, hier. Leuke dingen. Rob die reageert voor die NPO-luisterapp. Die zegt, Walk of Life was het nummer waar mijn vrouw en ik op onze bruiloft mee binnenkwamen.
0: Ah.
1: Na foto's nemen in het centrum van Dublin. Juju.
0: Leuk. Dat zijn van die mooie momenten uit het leven, toch?
1: Heb jij dat ook?
0: Van die,
1: bij
0: van die landmarks.
1: Laten we Dire Straits misschien.
0: Nee, dat heb ik niet gedaan. Ik weet dan wel waar de eerste keer waar ik op getrouwd ben. Maar de tweede keer weet ik niet.
1: Wat was de eerste dan?
0: Met Tatum ben ik getrouwd op september.
1: Van Earth, Wind & Fire?
0: Ja, de Gorman.
2: En hoe kwam je binnen? Hoe kwam je binnenlopen dan?
0: In een spacepak.
2: Echt? En ging je ook een beetje grooven en zo?
0: Nee, ik kan niet zo goed dansen, maar...
2: Maar ging je een beetje met de beat mee?
0: Zij kan heel goed dansen, dus zij deed dat een beetje voor.
2: Zij deed jazzballet voor jou uit.
1: Precies. We kunnen een beetje even inleven hoe dat heeft geklonken toen.
0: Zo, oké, hier kwamen we binnen. In de Koepelkerk in Amsterdam. Ja. Dat kwamen we zo hand in hand binnen.
1: Stond iedereen om jullie heen ook?
0: In het zilver, allebei in een zilver zij een zilveren jurk en een zilver pak. En dat was dat... Alsof we van Mars kwamen. Dat zag er echt niet uit.
2: Had je ook space
0: toen gingen we dansen.
2: Heb je daar filmpjes van?
0: Ja, daar heb ik wel filmpjes van, ja. Maar die ga ik niet noodzakelijk... Nou, je gaat, als je het googelt, dan...
1: Zou dat er zijn?
0: Ja, het is net carnaval.
1: Oh.
0: Het is echt... Het ziet er zo gekkig uit, maar wel lachen voor die tijd was het natuurlijk. Maar het is altijd zo, als je een beetje hip doet, sta je altijd flul.
2: Ja, je moet nooit te veel meegaan met de tijd.
0: Nee, precies.
1: Wat een heftig pak.
2: Laat mij die foto eens zien, Gijs.
1: Ja, dat... Oké.
0: Heel kort, want dan kunnen we door.
2: Oh ja, hij is nu even...
1: Ja, ik ga even...
2: Ik krijg nu jullie staan hier
1: om een soort bordes staan jullie hier. Kijk.
2: Okay, oh jeetje.
1: Kijk toch eens. Maar een oranje shirt er ook onder. Wat een rare combinatie.
0: Ik ben erbij, jongens.
1: Was dit aluminium? Of wat was dit voor materiaal?
0: Zoiets? Nou, er was wel iets... als je een aansteker bij hield, vlieg in de fik, denk ik.
2: Heb je het pak nog?
0: Nee, dat pas ik ook niet.
1: Heb je de zonnebril nog?
0: Die heb ik nog.
1: Echt wat?
0: Ja, die heb ik nog, serieus. Ja, goed. Kunnen we door?
1: Nou, ja, even naar de schoenen nog kijken.
0: Ja, nee, dat prima.
3: De wild in de middag. Sportnieuws.
0: Liefhebbers kunnen deze dagen weer genieten van tennistoernooi Wimbledon. Gisteren belde ik daarover met Jan Kooijman. En ik zei net al, Jantje Kooijman is nooit uitgepraat. Zeker niet waar het gaat over tennis of om tennis. Jan, wederom goedemiddag.
4: Ruud, hallo daar. Bettina, welkom.
0: Ja,
2: hallo.
4: Welkom jullie eigen show.
0: Dank je.
2: Dankjewel.
0: Dat is doet en die moeite is neemt. Zeg maar, Nederlander Talon Griekspoor, die ligt eruit. Had je dat verwacht?
4: Ja, zeker zin nee eigenlijk. Nee, ik moet zeggen nee. Ik had eigenlijk best hoge verwachtingen van Talon. Die lag er eerst de ronde uit, helaas. En zo zijn we ook vandaag alle Nederlanders kwijt. In één keer. Botik is er uitgeslagen. Jesper is verloren. Dus er is geen Nederlander meer over. Dus nu als klein armzalig tennislandje. Maar ja, waar moeten we dan voor rooten? Ik route vandaag voor Zizou Berghs. De leukste speler van de Lage Landen. Maar het is een Belg. Het is een Vlaming.
0: Wat is rooting?
2: I'm rooting for you. Ja. Ik juich je toe.
0: Ja, maar voor mensen die niet meer gaan...
2: Oh, oké, dan moet Jan dan even uitleggen wat rooting is.
4: Oh, ja, nee, Bettina, dank. Je hebt het uitgelegd. Het is precies wat ik bedoelde. Rooting voor de persoon. Je hoopt dat hij wint.
2: Maar ben je nu ook een beetje down? Net als wij het hele land na de voetbalwedstrijd die niet zo lekker ging?
4: Nou ja, natuurlijk. Maar weet je, ik moet echt heel eerlijk bekennen dat ik echt zo weinig met voetbal heb dat ik dan eigenlijk nog harder kan huilen om een totaal
2: Ja, maar dat bedoel ik nu andere Nederlanders eruit zijn. Voel jij je nu dan een beetje down?
4: Ja, een beetje. Dat is altijd een beetje jammer. En tegelijkertijd moet ik dus zeggen, ik ben dus niet zo'n hele chauvinistische tenniskijker. Dus ik vind het vooral leuk. Ik word vooral verdrietig als bijvoorbeeld, nu staat Arthur Fils te spelen. Dat is een Fransman, jonge gozer, met 21. Die vind ik heel goed. En dan hoop ik dat hij wint en dan heeft hij nu de eerste set verloren. En dan baal ik en dan loop ik ook weg bij de tv. Ga ik niet meer verder kijken. En dat kan ik niet aan. En dat heb ik met bepaalde spelers. Maar ik heb dat niet zo met een land. Ja, ik heb dat niet zo met een land.
0: Wat is het moment dat jij met je tv gaat gooien?
4: met mijn televisie ga gooien als ik echt heel veel te veel gedronken heb. Heb ik wel eens met mijn televisie gegooid. Maar dat was in een poging om de karaoke-sessie op te starten. En
0: maar, toen, niet, nou ja, maar niet nou ja. Met tennis. Niet met winst of
4: iets. Nee. Weet je, ik ben een beetje een lafaard. Ik loop dan weg. Ik zet het uit, loop ik het weg. Dan heb ik een app. En dan ga ik op die app de scores zitten kijken. Terwijl ik iets anders aan het doen ben.
2: En Jan, ik zag me toch een fantastische tennister. Naomi Osaka. Dat is een soort fashion icon. Die komt op. Nou, geweldig.
0: Wat is dat dan?
4: Ja, waanzinnig. Ja, vind ik dus helemaal leuk. Er zijn allemaal mensen ook weer boos over. Dat hoort niet bij tennis, denk ik. Joh, rot op, dat is toch lachen. Weet je, de een trouwt in een zilver spacepak en de ander doet op een tennisbaan een leuke witte jurk aan. Ja, weet je wel. Ja, live and let, live een beetje. Maar heel deze goed, vrouw, Naomi Osaka, is een leuke vrouw. Heeft echt 4-5 keer de 4 Grand Slams gewonnen. Voormalig nummer 1 van de wereld. Ze is Japanse, maar ook gemixte komaf. En zij houdt heel erg van fashion. Ze is ook even uit geweest met een soort mentale breakdown. Ze heeft ook een kindje gekregen. Is nu moeder op de court eigenlijk ook. Haar kindje kijkt ook wel eens mee. En ze vindt het leuk om dan te arriveren bij Grand Slams in de grootst mogelijke outfits.
0: Dus ja,
4: zij
0: heeft
4: een
0: soort, toch? Lachen,
4: soort kimono. Ja, echt tof. Ze had een soort kimono die was gebaseerd op de personage van Lucy Liu in Kill Bill.
2: Oh.
4: En dat vind ik dan weer helemaal tof. Ja. En dan heeft iemand dan weer gemaakt voor haar. En dan loopt ze op en heeft ze ook zo'n heel ding in haar haar. En ja, ik vind dat soort dingen. Ik hou ervan. Ja. Ja, vind het overdreven. Ik niet.
0: Is het nou voor gewone stervelingen zoals wij hier in de studio, dat als je bij Wimbledon wil kijken of bij Roland Garros, dat je dan een kaartje kunt krijgen, of is dat niet te doen?
4: Nou, 1, van tevoren onbetaalbaar. Okay. 2, je moet echt ook, en dan soms hebben ze van die dagen op Wimbledon, dan kan je nog in de rij gaan staan. En dan is er echt, ik ben daar een keer geweest, namelijk op Wimbledon, 2 keer, 1 keer bij Olympische Spelen, 1 keer echt Wimbledon. En dan, het is een soort afgelegen buitenwijkachtig gebeuren, heel weird. Ja. En dan staan daar voor al die huizen, er staan hele rijen vol met mensen die hopen nog een kaartje te bemachtigen.
0: En wat kost een kaartje?
4: Ja, dat is echt onbetaalbaar, volgens mij, van tevoren. Dan heb je het echt over soms duizenden euro's. Okay. Dat is echt crazy. Ja. Okay. Ja, dat is echt heel erg duur. Ik mocht toen even uitgenodigd. Ja, Jezus, dat is ook alweer heel erg. Kijk mij. Maar ja, dat was het ook wel. Door Richard Krajicek, die het toen ooit gewonnen heeft.
0: Ja, maar jij kent die gasten van de KLM Open.
4: Richard is mijn baas, een beetje. Oh, ja. En toen had heel lief, had Daphne, zijn vrouw Daphne Dekkers, getrouwd natuurlijk al jaren. En die zei op een gegeven moment tegen mij, ben jij wel eens op Wimbledon geweest? Ik zeg, nee, ben nog nooit op Wimbledon geweest. Ben jij nog nooit op Wimbledon geweest? Dan moet je gaan. Want Richard, dat is wel leuk, als je daar wint, het toernooi, dan word je member of the club. Want Wimbledon is echt het meest traditionele toernooi op de wereld. Ja. Die hebben nog een echte club. En daar word je automatisch lid van als je wint. En dan krijg je dus voor alle wedstrijden op center, wanneer je maar wilt, center court, wanneer je maar wilt, krijg je tickets.
0: Ik ga dit even samenvatten in één woord. Wauw. Goed.
4: Inderdaad.
0: Jan, het wordt gespeeld in Wimbledon op gras. Roland Garros is op gravel. Maar als je nou uitglijdt, krijg je dan grasvlekken in je kleding? Die kun je er namelijk niet uit. Ik heb Miele thuis, zelfs bij Miele lukt dat niet.
4: Nee, nou ja, dan moet je dus echt op zoek naar een hele goede wasmiddelsponsor, denk ik, als tennisser. Ja. Nou, toevallig deze week was Jannik Sinner speelde, nummer 1 van de wereld. Die had dan geen grasvlekken, maar die had een hele lange wedstrijd. En dat is de eerste wedstrijd sinds dat hij eigenlijk verloor, onverwachts op Roland Garros. En toen gingen ze inzoomen op zijn schoenen en toen had hij allemaal rode vlekken op zijn schoenen. Toen bleek dat hij heel naar aan het bloeden was op zijn voet. En hij gewoon doorspelen stoïcijn.
0: Oh jeetje, wat had hij? Ging hij dood?
4: Nou ja, denk hele bloedblaren situatie. En nu speelde hij gisteren weer zijn tweede wedstrijd. En toen gingen ze weer inzoomen. En toen had hij dezelfde schoen aan.
0: Godverdamme, wat een goorlap.
4: Want daar zag je een oude bloedvlek in.
0: Ja, vind je dat niet goor? Zo iemand moet toch neergeschoten worden?
4: Ja, ik vind het ook gewoon afmaken. Ja,
0: Jan, mag je ontzettend bedanken. Ik vond het fijn om weer even bij te praten. Heb jij emotioneel kunnen ontladen?
4: Moet ik ontladen?
0: Nee, heb je kunnen ontladen? Ik bedoel, heb je eigen kwijtgekund je verhaal?
4: Ik ben zo blij. Niemand wil ooit dit met mij bespreken. Iedereen vindt mij echt te nerdig. Ik heb eigenlijk geen vrienden die met mij zo over tennis willen
2: praten. Wij zijn jouw vrienden nu, Jan.
0: Hallo collega's van de NOS. Jullie zijn lafaard. Om Jan niet aan te nemen. Ja, dat sowieso. Ja. Maar dat hoeft niemand te weten, want er komt pas volgend jaar een rapport. Mag jou ontzettend... Dan is je Jan.
4: Ja,
0: dankjewel. En tot snel weer.

0: is hij ineens uit. Dat zo'n leuke plaat is. Shakira en Burna Boy en Die Die. Dat was van 2 weken, dat kunnen we gewoon vergeten.
1: Radio 2 weerbericht. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen helder, ongeveer 12 graden. Morgen veel zon, een paar wolken, 20 tot 25 graden. Verkeersinformatie
0: van de ANWB. Laat me raden, Tim Schaap. 750 kilometer.
2: Nee, 868. Oh, wow. Au. Het schijnt trouwens, voor die cd nog, als je er tandpasta overheen gaat, doet, dat dan de kras verdwijnt. Dan speelt de plaat weer door volgende keer.
0: Oh,
2: toch?
0: Oh, dat is heel handig. Dank je
2: voor de tip. Ja, een lifehack. Ik weet alleen niet of die werkt. Moet je even kijken. Maar goed, de file is de A2, Den Bosch-Maastricht. Tussen Best en Knopend Hocht een kwartier extra door een eerder ongeluk. De weg is weer helemaal vrij. Nog wel file hierdoor op de A58 vanuit Tilburg. Tussen Moergestel en Knopend Batendorp dik een half uur. Dan bergingswerk op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Bad Hoeverdorp en Hoogmade. 50 minuten, 19 kilometer, 1 rijstrook is er dicht. En dan die wegwerkzaamheden bij Gorkum. De weg is helemaal dicht op de A27. Voor die afsluiting nu een file vanaf Breda. Vanaf Hank 9 kilometer en 50 minuten... voordat je dus de A2 op kunt om überhaupt om te gaan rijden.
0: Waar is ze?
2: Ja, punt.
0: Klaar. Dankjewel.
2: Punt.
0: En dankjewel, Tim. NOS Journaal van 5:30. Hier is Juri Stubenitski. Juri, goedemiddag.
3: Hey Ruud, goedemiddag. Vleesbedrijven zoals slachterijen mogen over 2 jaar geen uitzendkrachten meer inhuren. Een besluit daarover van het kabinet wordt morgen verwacht. Het kabinet wil een einde maken aan misstanden in de vleessector. Zo krijgen uitzendkrachten bijvoorbeeld onderbetaald, werken ze te lang en hebben ze te maken met geweld en intimidatie. Het dodental van Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 21. 11 uur lang werd de stad met raketten en drones aangevallen. Een flatgebouw is daardoor ingestort. In een woning in Huizen in Noord-Holland zoeken reddingswerkers naar een vermiste na een brand en explosie. Daarbij raakten eerder vanmiddag 2 mensen gewond. Door de ontploffing werd een deel van de gevel van het rijtjeshuis weggeblazen. En een bijzonder afscheid op basisschool De Zeearend in Lelystad-Oost. Na 46 jaar ging juf Carol vandaag met pensioen. Carol weet al wat ze het meest gaat missen.
4: Nou ja, de kinderen. Ja, die zijn gewoon geweldig. En ze komen overal vandaan, dat is ook heel erg mooi.
5: Tot ziens.
3: En die kinderen gaan haar ook missen, want ze hebben veel van hun juf geleerd.
6: We leerden van haar wel heel goed hoe we met emoties moesten omgaan.
7: Heel leuk en ik ga haar nu missen.
8: Ja, wat ga je aan haar missen?
7: Alles.
9: Juf Carol was gewoon echt een hele goede juf, want ze ging ook heel goed met ons om. En ze ging niet echt heel vaak schreeuwen. En ze was ook gewoon echt heel aardig.
3: Ze hielden het klein, want de juf wilde geen groot feest. Maar Omroep Flevoland kwam dus langs en een aantal oud-collega's.
0: Ah, oh, wat lief. Leuk, hè? Afscheid nemen van je juf, toch?
10: Ja. Lelystad, hè?
0: Lelystad forever. Jij komt vanuit Lelystad, hè?
10: Ik kom uit Lelystad. Ja.
0: En geboren niet getogen, hè?
10: Ik ben er zeker getogen. Ik ben geboren in Emmeloord, want er was geen ziekenhuis. Nee, ik ben nooit afgetuigd daar.
0: En Juri, waar ben jij geboren, eigenlijk?
3: Nou, ja... Permanent, durf ik niet te zeggen.
10: Een beetje vergelijkbaar, denk ik wel.
3: Ja, inderdaad.
0: Gijs, enter gewoon?
1: Absoluut, enter. Ja.
10: Kan je ook Noord-Hollands praten, Juri?
3: Nou.
10: Beetje nol, puur.
3: Nol, hé. Ja, een beetje. Beetje dat vaardige.
0: Jij bent toch in Hilversum geboren?
3: Ja!
0: Wauw.
10: Dan ben je pas ruig, hoor.
3: In het Gooi. Ben je een Gooise jongen?
0: Nou, dat niet. Maar ik ben wel in Hilversum geboren. En hier waren echt alleen maar schorm. Echt, ik ben al in medeleven weg, maar hier wordt echt zo fucking veel tuig.
3: Oh ja.
10: Ja. Nou, het is een beetje in delen verdeeld wel, toch?
1: Het, ja. Is het hier ene kant spoor, andere kant spoor?
0: Ja, dat zo, ja. Maar tegenwoordig zal ik allebei de kant.
10: Maar het is ook leuk hoor, Hilversum, mensen.
0: Ja, superleuk. Ja, nee, de allermooiste van Hilversum is de weg naar Amsterdam.
11: Er is maar één.
0: Zometeen Michiel Vos. Dat is lekker weg. Ver weg.
12: Dit is NPO Radio 2.

0: 87, Crowded House, Don't Dream It's Over, ook nog Hunt. Hunter en Aye, Audrey, New, Barbary, Peter en Harry.
1: Huntrix.
0: Ja, Huntrix, ja, het is...
1: Het is van de K-pop Demon Hunters.
2: Van wie?
1: Van de K-pop Demon Hunters.
0: Is het serieus?
1: Ja. Dat was een hele hype.
0: Ja, lult uit je nek,
1: nee.
0: Bettina, echt.
1: Duncan naast mij beaamt. Het was echt een enorme hype op Netflix, was die film.
0: Ja. En dus dit is Huntrix en Ayea? Of Aye? Ja.
1: Dat weet ik niet, maar uit de K-pop. Die nou, Hunters film.
0: En wie zit allemaal in de K-pop dan?
1: K-pop.
0: Oh, sorry. Ja, ik zit helemaal niet in die business.
1: Je loopt weer zo te rellen, jij.
0: Ja, tuurlijk.
2: Wie zijn dan die demons?
0: De gays. Sorry, niet de gays, maar de K. K's.
1: K. Korean pop.
0: Ja, Korean pop. Ah.
1: Die grote stroming, weet je wel,
2: ja, ja.
1: Gijs.
2: Ja, nee, ja.
0: Zou je naar een K-pop optreden gaan?
2: Bettina is er een paar
1: keer
2: geweest.
1: Ik ben er geweest. Nou,
0: je probeert mij te overtuigen. Jij vindt het toch te gek?
1: Je weet niet wat je ziet. Het is zo goed en strak. Dat is echt zo. Nee, Ruud, je kan lachen, maar je zou onder de indruk zijn. Choreografie, jongen. Echt niet normaal. Ja, lach maar. Je krijgt nu al die mensen over je heen, hè, want hij heeft een hele grote stroming fans. Ja. Let maar op. Jij staat over 1 of 2 jaar bij een K-pop concert. Blackpink.
0: Ik zeg helemaal niks. Alles met Azië laat ik prima gaan.
1: Cat's Eye. I was saved by God to make America great again.
0: USA. Today. Giel?
3: Uit?
0: We missen je wel een beetje in huis.
3: Oh, maar we kunnen volgend jaar naar een K-pop-concert.
0: Ja,
3: volgend jaar samen.
0: Dat is goed, dan kom ik je wel halen. Waar heb je nou weer je telefoon? Zit het nog in je achterzak?
3: Nee, ik zit gewoon op bedraden oortjes. Of is het heel slecht?
2: Doe de oortjes er even uit en hem gewoon aan je oor. Kijken wat er gebeurt.
0: Even, precies.
3: Oké, dan doen we het zo. Dit is beter dan.
0: Nou, dat is helemaal niet beter. Maar goed, we werken al, denk nu 21 jaar samen. Dus het zou een keer, goed moeten kunnen gaan in één keer.
3: Het zou een keer goed moeten gaan. Ja, nee, je hebt helemaal gelijk.
0: De showbizwereld is vandaag eigenlijk alleen maar bezig met één ding. Hè? Het huwelijk van Taylor Swift en hoe heet die man nou eigenlijk? Travis Kelce?
3: Travis Kelce. Nee, dat zeg je heel goed.
0: Oké, Travis is het. Ja, precies. Wat voor mensen zijn daarbij? Ook staatshoofden, dat soort dingen?
3: Ja, dat weten we. We denken met name mensen uit de muziekindustrie.
0: Ja, natuurlijk. Ja.
3: Collega-artiesten, dus de Ed Sheerans, de Selena Gomez, de Gigi Hadid's, de Bradley Coopers, Hollywood, muziek. Beetje de mensen met wie ze zijn. En natuurlijk Stevie Nicks, die gaat optreden, denken we, van Fleetwood Mac.
0: Maar dit is
3: daar
0: wel,
3: is het fan van.
0: Maar het is beter beveiligd dan het Pentagon, hè, op dit moment.
3: Ja, dat is ook zo'n ding in de Amerikaanse pers. It's better Pentagon, weet je wat? Het is ook namelijk op de meest idiote locatie van Amerika. Namelijk in Madison Square Garden, hartje New York, hartje Manhattan. Waar de New York Knicks dus normaal spelen, dat stadion. Het is een enorm ding. Daar kunnen geloof ik, even mijn hoofd, 20.000 man in. Het is alsof je gaat trouwen in het, noem het, wat is 20.000? Ziggo Dome, zeg maar even.
0: Wow.
1: Maar zou jij binnen kunnen komen, denk je, Michiel?
3: Nee, ik denk niet dat ik binnenkom.
1: Met connecties
3: zeker,
1: of zo?
3: Want,
0: ja.
3: Nee, want het is heel
0: met connections.
3: Streng. Het is heel streng. Connections, met connections, ja.
0: Nee,
3: ja,
0: connections. Nee.
3: Zeg, het is makkelijker om bij een K-pop... Nou goed, fijn.
0: Ja, dat sowieso. Zeg, maar de bruiloft... Zou je naar K-pop gaan we mee?
3: Ik zou natuurlijk. Wij gaan samen naar K-pop.
0: Ja, laten we dat doen. Vind ik wel een leuke
3: Een
0: leuke
3: K-pop
0: ervaring.
3: Of is het gewoon K-pop?
1: K-pop.
0: Ja, K-pop.
1: Ik zou naar Stray Kids of naar Cat's Eye of zo. Ik denk Cat's Eye vinden jullie wel leuk.
0: We gaan wel eens een uitje doen.
3: Bettina zit er helemaal in. Misschien wil die wel mee.
1: Ik ga zeker mee.
0: Ja, ik ga mee. Oké, goed. De bruiloft waar we het net over hadden, dat is een wereldnieuws natuurlijk. Taylor Swift en deze hoe heet hij nou?
3: Travis Kelce.
0: Ja, Kelce, ja. 20 miljoen.
3: Ja, dat heb je wel nodig als je Madison Square Garden wil afhuren en er een kasteel wil laten bouwen. Dat is volgens mij het nieuws. En het wil laten cateren en het wil laten beveiligen. En, nou ja, goed, ga maar door. En dan vanavond hebben ze het, wat de Amerikanen noemen, rehearsal dinner. Diner voorafgaand aan het huwelijk. En dan morgen is het huwelijk.
0: Ja.
3: Voor, ik geloof, 1000 man. En daar moet worden opgetreden. En dat moet, de huur van het ding is alleen al 1 tot... Nee, het is geloof ik 3 miljoen, 1 miljoen per dag. Dus je huurde dus, zeg maar... Ja,
0: maar als je zo beroemd bent, dan vinden mensen dat toch ook heel cool. Dan krijg je dat toch gratis? Zo'n reclame?
3: Ja, ze heeft geen, volgens de Amerikaanse pers heeft ze geen deal gemaakt wat betreft de huur in ieder geval.
0: Dus nou, kan zij het waarschijnlijk, nou kan ze het waarschijnlijk net missen.
1: Ja, met haar Madison Square kan Garden heeft ze ook niet per se de reclame nodig, lijkt
0: nee,
1: me.
0: Maar, en zij, nee, maar heeft het, heeft
3: dus ze betaalt het, gewoon een normale prijs, ja, weet je wel. En ook met die cateraars, hè, ze heeft al haar favoriete restaurant, dat gaat het cateren. Ze heeft natuurlijk allerlei mensen laten aankomen, inkomen. Ze heeft natuurlijk personeel, dat heeft ze allemaal al vet geregeld. Ze doen het natuurlijk ook, dat is niet onbelangrijk, op de avond voor, laten we zeggen, onze Koningsdag. Oh. Onze Vrijheidsdag.
0: Oh, natuurlijk!
3: Dat is natuurlijk, ja, een hele gekke datum.
0: Ja, ja.
3: Dat is natuurlijk alsof je dus in de Ziggo Dome trouwt op, wat is het tegenwoordig, 28 april of weet ik veel.
0: Maar Michiel, jij bent
3: de avond ervoor.
0: Jij bent in Nederland op dit moment. Dat mag niemand weten, maar ik zeg het toch maar eventjes. Illegaal in Nederland.
3: Zit op de A.
0: Maar het is bijna 4th of July. Moet je dan niet thuis zijn?
3: Maar ik vlieg morgen terug. Ik ben net terug voor het huwelijk van Taylor Swift.
0: Oh,
3: net terug.
0: Oké. Okay. Zeg, ander nieuws. Ander nieuws deze week.
3: Dit is geen ander nieuws.
0: Ander nieuws. Jawel, nee, jawel, een stel heeft Empire State Building beklommen.
3: Fantastisch. Een stel. Okay. Ja. Een stel is een beetje een soort roemrucht stel, wat wel vaker dit soort trucs uithaalt, stunts uithaalt. Ik heb eigenlijk geen idee waarom ze het precies hebben gedaan. Anders dan, we vinden het fantastisch.
1: Ja, wel aandachtsvragen, toch? Hè? Ze hadden wel ook een soort.
0: Voor wat? Aandacht, gewoon aandacht.
3: Was er niet ook een huwelijksaanzak?
1: Ja,
3: En
1: ze zijn wel meteen opgepakt, geloof ik.
3: Meteen opgepakt. Er zijn ook allerlei audiofragmenten van politie die met elkaar praten. Die zeggen, oh, yo, what's going on in the Empire State Building? Op, yo, what's going on there? Nou ja, dat is allemaal heel geestig. Op dat ding, daar staat dus een soort van naald. Een soort antenne, daar moet je nog wel even opklimmen. Dat is wel een, dat is niet makkelijk.
0: Dat is een dingetje, dus is maar wel, als je heel lang daarop zit, kun je toch nooit meer kinderen krijgen, toch?
1: Nou, ook als je er kort op zit, denk ik.
0: Nee, luister, dat is om die straling.
1: Oh, straling. Oh, ik dacht op die.
0: Over straling gesproken, we gaan afronden.
3: Nu al? Oké, Ruud, vanaf de A1.
0: Hoezo nu al? Vind je het niet lang genoeg?
3: Nou nee, ik vond het wel leuk, die grappen over als je daar lang op zit, kun je dan wat kinderen krijgen en zo. Maar goed, oké, fijn. Michiel Vos, NPO, Radio 2, De Wild in de Middag, Ruud de Wild, vanuit provincie Utrecht.
0: Wauw.
4: Er is maar één.
5: NPO Radio 2.

0: 1999. Malico en Sing It Back ook nog, Miles Smith en Now Horn, Drive Safe. Het is klaar voor ons mensen. 2 weken zijn we weg en dan zijn we terug voor Ruud de Soleil.
1: Oude hit DJ.
0: Ja, ik dacht even gewoon, moet het toch even kwijt.
2: Oké. Okay.

0: Tot zover dit radioprogramma.
1: Jij kan eigenlijk ook alles, Ruud.
0: Lekker mixen, bedoel je?
1: Ja.
2: Oh man. Ja,
0: ik dacht, dat moet uit met een mix.
1: Nou, dat heb je goed gedaan.

0: tot zover dit radioprogramma.
1: Jij kan eigenlijk ook alles, Ruud.
0: Lekker mixen, bedoel je?
1: Ja.
2: Oh man. Ja,
0: ja, ik dacht, dat moet uit met een mix.
1: Nou, dat heb je goed gedaan.
0: Zometeen First Class.
2: Hallo.
0: Ja, Klaas van Ruistem.
2: Dag Ruud.
0: Hallo. Wat ga je doen?
2: Ik heb een vraag voor je. Ja. Denk jij dat er buitenaards leven is?
0: Dat denk ik niet, dat weet ik zeker.
2: Wauw. Ja. Ja, het is vandaag Wereld UFO-dag.
0: Oh, wauw.
2: Ja, inderdaad, ik zit een beetje op dezelfde lijn. Het heelal is zo gigantisch groot.
0: Ja, dat kan toch niet zomaar.
2: Het kan haast niet anders, nee. Maar, comma, waar is iedereen dan? Waar is dat buitenaards leven dan? En die vraag noemen ze ook wel de Fermi-paradox. En dan ga ik zo meteen induiken met Rob van den Berg. Hij is
0: ruimtevaartexpert. Oh ja,
2: en Rob die...
0: Bij Zonneborg.
2: Die gaat ons nieuwe inzichten geven.
3: Oh, cliffhanger.
0: Ja, precies.
2: En een nieuwe, ik durf het bijna niet te zeggen. Overigens, Emily is er niet, maar dat mag duidelijk zijn. En ik heb ook nog een liedje voor je.
0: Wacht even,
2: ik jas er een beetje doorheen. Want jij hebt vakantie hier.
0: Nou ja, ik heb mijn conference al gepakt. Hoor.
1: Ben je al aan het insmeren ook?
2: Dan heb je de tijd, ja.
1: Wat zeg je nou? Ben je al aan het insmeren?
0: Ja,
3: je benen moeten wel wit blijven.
0: Absoluut, met alle benen.
1: Wat heb je die sokken hoog gemaakt?
0: Ja, dat vind ik ook mooi. Goed. Zijn we allemaal scherp, jongens?
1: Nou, het is bijna vakantie.
2: Ja, maar even de laatste energie. Focus, totale focus.
1: Oké.
2: Wat wordt de eerste plaat?
1: The Cave, Mumford & Sons.
3: Oh! Ja, ik vind het ongelooflijk dit,
0: Ik vind het echt zorgwekkend.
2: Lekker, Gijs.
3: Ja. Heb jij wel een leven, Gijs? Jij iets anders dan muziek luisteren thuis?
0: Hij heeft sinds kort weer een leven.
3: Oh.
1: Ja, ik heb het weer terug.
0: Het is namelijk zo dat...
4: Dit is NPO Radio 2.
0: Veel plezier met Klaas.
5: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Brand.

0: Ja, tot zover dit radioprogramma.
1: Jij kan eigenlijk ook alles, Ruud.
0: Lekker mixen, bedoel je?
1: Ja.
2: Zo, man. Ja,
0: ja, ik dacht, dat moet uit met een mix.
1: Nou, dat heb je goed gedaan.
0: Zometeen First Class.

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
6: Kijk, het is die last minute super sale bij Price 5 vakanties.
5: Dus?
6: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
5: Ah, met superkorting.
6: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Prijsvrije vakanties.
7: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
8: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.

0: Zinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 pink ladyappels, maar 1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Goedenavond allemaal, het is donderdag 6 uur. Dit is NPO Radio 2. Het NOS-journaal krijg je van Yuri Stubinitsky. Goedenavond.
4: Hey Klaas, goedenavond. In de oorlog tussen Oekraïne en Rusland zijn inmiddels ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Vooral onder de Russen zijn veel doden, zo'n 450.000. Er sneuvelen nu zelfs meer Russische militairen dan dat er worden gerekruteerd, zegt Ruslandkenner Hubert Smeets.
5: En daar komt bij dat ook in het achterland van Rusland de Oekraïners heel veel successen boeken met de aanvallen op de olieraffinaderijen en ook vooral transportlijnen van olie en andere belangrijke materialen die het leger nodig heeft in de Oekraïne. En dat leidt ertoe dat in Rusland zelf de burgers nu last beginnen te krijgen van die oorlog. Dus het begint te wringen.
4: Na een explosie en brand in een woning in de Noord-Hollandse plaats Huizen wordt er iemand vermist. Het zoeken gaat lastig vanwege instortingsgevaar. 2 mensen raakten gewond, eentje is er slecht aan toe. Door de explosie zijn delen van de gevel van de woning weggeslagen en er zitten ook gaten in het dak. 15 huizen zijn ontruimd. Een deel van de flat in Antwerpen waar gisteren een grote brand woedde is zeker een half jaar onbewoonbaar. Dat kregen bewoners zojuist te horen op een bijeenkomst. Een deel van hen mocht onder begeleiding even naar binnen om spullen op te halen.
6: Ik ben gewoon naar binnen gemogen. We kregen 10 minuten, dus ja, niet veel tijd eigenlijk. Ik heb vooral kleren meegenomen. Gisteren kregen we maar 5 minuten. Dan was ik de hele tijd bezig met mijn kat te vinden eigenlijk.
7: Je kunt ook
6: de
7: hele dag zitten wenen. Brengt niet veel op, hè. We moeten erdoor. Het is wat dat is. En we zullen zien.
4: Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. 16 mensen raakten gewond. De brand in Antwerpen zou zijn ontstaan bij werkzaamheden in de hal van de flat. En vuilnismannen die vanochtend een berg grof vuil ophaalden in het Amsterdamse Wallengebied zijn zich volgens de Telegraaf rotgeschrokken. Met de grijper van hun vuilniswagen tilden ze een bank op, maar daar bleek een man uit Brabant op te slapen. Ze hadden hem niet gezien. De man schrok wakker en sloeg op tijd alarm.
8: Maar waarom dan man uit Brabant?
4: Ja, die man die had kennelijk een geldig vervoersbewijs gevonden naar Amsterdam en die wilde er een leuk dagje uit van maken. En die,
8: was een goed slecht verhaal dit. Blij dat hij wel op tijd wakker werd.
4: Ja, gelukkig maar.
8: Een probleem gehad, ja.
4: Het weer dan nog vanavond en vannacht vrij helder bij een graad of 12. Morgen veel zon, wat stapelwolken en 20 tot 25 graden.
3: Juri, dankjewel. Tot zometeen. Verkeersinformatie krijgen we van Tim Schaap bij de ANWB. Goedenavond.
9: Hey, goedenavond Klaas. Het is helaas nog op veel plekken aansluiten. Er staat nu nog 600 kilometer. We komen van bijna 900. Er zijn dus nog meerdere plekken die opvallen. Onder meer de A2, Eindhoven-Utrecht. Tussen Den Bosch en Waardenburg, 19 kilometer, een uur extra. Dan de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen de Keteltunnel en Zoeterwoude een onwijs lange file. 24 kilometer en 3 kwartier. Dan de andere kant op de A4. Dat is dan richting Den Haag vanuit Amsterdam. Tussen Schiphol en Hoogmade 40 minuten. Bergingswerkzaamheden zijn er bezig en je hebt 1 rijstrook minder. En tot slot op de A50 nog file Apeldoorn-Arnhem. Bij knooppunt Waterberg is een kapotte vrachtwagen. Die lekt allemaal teer. Dat is onhandig. De rechterrijstrook is dicht. Vanaf Hoenderlo duurt de reis 20 minuten langer.
3: Dankjewel. En mocht je in die file staan, heel veel sterkte. Ik ga je proberen muzikaal te begeleiden deze avond. Zometeen allereerst de band die gisteren in het Stadspark in Groningen stond. Je hoort ze zometeen op de radio, Mumford & Sons.
10: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
11: Je helpt bij een verkeersongeval, maar hoort nooit hoe het is afgelopen. Het nieuwe platform van Slachtofferhulp Nederland, Jij Was Daar Ook, brengt omstanders en slachtoffers samen. Kijk op jijwasdaarook.nl en kom in contact.
12: Kom naar Museum Batavialand. Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
13: Parkeren kan bij Bataviastad.
12: Dus kom naar Museum Batavialand.
14: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
12: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
13: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
15: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
16: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
17: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bij Migo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
18: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op Kia.com.
19: Kia. Movement that inspires.
20: De scherpste zomerdeals? Ja. Dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
21: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
20: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.

0: Oh, ja, ik was er niet bij, maar ik heb wat gemist hoor. Echt lyrische collega's bij KRO NCRV. 40.000 mensen hebben genoten van Mumford & Sons in Groningen. En tijdens het Golden Hour, het Gouden Uur, met een heerlijke zonsondergang zong het hele publiek dit liedje mee. Woord voor woord, The Cave.
1: Het oor wil ook wat. NPO Radio 2.
0: Goedenavond allemaal, het oorwel ook wel van donderdag 2 juli 2026. Noord-Nederland kijkt holzend uit naar de vakantie. Ik nog niet, want ik mag nog even een maandje doorbuffelen, maar dan is het voor mij zover. En Emily die is even aan het werk bij Royal Park deze dagen, de komende dagen. En volgende week volgens mij ook. Ja, volgende week ook. Nou goed, ik ga gewoon de honneurs waarnemen. Met heel veel liefde, over een uurtje hoor je een nieuwe Ik durf het bijna niet te zeggen. En het is vandaag dus Wereld UFO-dag. En daarom ga ik straks even bellen met de ruimtevaartdeskundige en heelal-expert Rob van den Berg over, let op, hoe AI het waarschijnlijk mogelijk gaat maken om het bestaan van buitenaards leven vast te leggen. What?

0: Alles wat ze doet wordt nieuws. En ze is vandaag denk ik wel een van de meest besproken dames ter wereld. Taylor Swift, Open Light en daarvoor Duran Duran, Save a Prayer op NPO Radio 2. Ik heb een heel mooie klassieker meegenomen.
1: Oorverdovend. Goed.
0: Ja, het is de swingende begeleiding van Count Basie. Het is een warme stem. Het is een ultiem slome timing. Echt jazz voor gevorderden. En ook dat met een idioot gemak. Midden in de jaren, gouden jaren van de Amerikaanse muziek kwam hij met Fly Me to the Moon. Ik heb het over Frank Sinatra, een tijdloze klassieker. Ik ga hem aan je laten horen. En helemaal vanaf het begin, want je denkt soms dat hij begint vanuit het niks. Maar er zitten nog wat beats voor. Dat is gewoon de drummer die een beetje het drumstelland schoonmaken is. En dat is het begin van het liedje, dus dat wil ik je niet onthouden. Hier is hij, mijn favorietje, oorverdovend goed. Fly Me to the Moon, Frank Sinatra.

Ja, zij weet hem ook wel neer te leggen, hoor. Alanna Miles en Black Velvet. Wat een groove. Ik hoop dat je ook op die manier kan rijden als je in de auto zit. En anders hoop ik dat je gewoon even genoten hebt van Frank Sinatra. Net als Jorn die zegt, oh, eindelijk weer Sinatra op Radio 2. Met veel liefde gedraaid. En dan heb je van Bob. Hey Klaas, leuk je hier te horen. Nou, de tocht zit, kan je misschien even Snow Patrol voor me draaien? Shut your eyes, is mijn vraag. Ik hou ze nog wel even open, maar draaien kan ik natuurlijk met liefde. Snow Patrol op NPO Radio 2.

0: Snow Patrol. Op NPO Radio 2 is het 1 minuut voor 6:30. En Jori is aangeschoven voor een update van het nieuws. Goedemiddag, avond.
1: Goedenavond, ja.
0: Best wel avond al.
1: Ja. Vleesbedrijven zoals slachterijen mogen over een tijdje geen uitzendkrachten meer inhuren vanwege misstanden. Het verbod gaat over 2 jaar in. Een besluit daarover van het kabinet wordt morgen verwacht. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Niemand raakte gewond. Met onder meer blusvliegtuigen wordt geprobeerd het vuur te bestrijden. De inspectie is een visbedrijf in IJmuiden binnengevallen. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal vis te hebben verkocht. De vishandel zou buiten de boeken om ondermaatse vis verkopen die kleiner is dan de voorgeschreven minimumlengte. En het Limburgse Gulpener bier wordt overgenomen door Grols uit Enschede. Streekomroep Heuvelland vandaag stuurde meteen een verslaggever naar het centrum van Gulpen om daar de reacties te peilen.
2: Gulpener wordt Grols. Heb je dat gehuurd?
3: Wat verschrikkelijk. Prikken niks. We hebben bijna niks meer, hè? Alles wordt overgenomen tegenwoordig.
4: Nee, ik denk toch een beetje eigenheid wat toch even weggaat naar een grote jongen. Dat zie je volgens mij niet op te wachten.
2: Dat zat toch zeker niet? Ja, dat vind ik niet goed. Nee, absoluut niet. Ik bedoel, ik vind Gulpener bier, dat vind ik fantastisch. Lekker, zacht, pils, Grols. Ja, ik ben er niet persoonlijk niet zo'n liefhebber van.
1: Hij kan opgelucht ademhalen, want de plannen zijn vooralsnog om niets te veranderen aan de smaak of het unieke karakter van Gulpener, zoals dan wordt gezegd.
0: Ja, dat is wel belangrijk, ja.
1: Het weer vanavond en vannacht vrij helder bij een graad of 12. Morgen veel zon, wat stapelwolken en 20 tot 25 graden.
0: Jori, dankjewel. Tim Schaap bij de ANWB, hoe is het op de weg?
5: Ja, nog steeds op veel plekken druk helaas, Klaas. Bijvoorbeeld op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Den Bosch en Waardenburg. 19 kilometer en 3 kwartier vertraging. Ook nog een eerder ongeluk op de A12 richting Den Haag. Tussen Bunnik en Woerden, 30 minuten, maar de weg is daar wel weer vrij gelukkig. Dan de wegwerkzaamheden bij Gorkum op de A27. Je kunt het beste omrijden over de A2, maar voordat je dat kunt doen, sta je dus in de file op die A27. Tussen Hank en Gorkum nu 20 minuutjes. En tot slot de A59 naar Den Bosch nog. Tussen Waalwijk en knooppunt Empel, 15 kilometer en 20 minuten.
0: Dankjewel! Ja, is er nou wel of geen buitenaards leven? En zo ja, waarom zijn daar anno 2026 nog steeds geen beelden van? Zometeen hoor je het al.

0: Twente, 3-2-1, een daarvoor uit 1988. Billy Ocean, Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Wat ik weer een beetje... Nou, we zullen wel zeggen, een beetje... ongemakkelijk vind, ja. Ook wel ongemakkelijk de gedachte van buitenaards leven. Althans, dat zou het kunnen zijn. Het is vandaag Wereld-UFO-dag. En ja, de vraag die je dan stelt van dat heelal is zo gigantisch. Waarschijnlijk zijn er miljarden bewoonbare planeten. Dat kan haast niet anders. Maar hoe kan het nou dat we nooit enig overtuigend bewijs hebben daarvan? Waar is dat buitenaardse leven dan? En waar is iedereen? Nou, die vraag noemen ze ook wel de Fermi-paradox. Wat dat is en hoe dat in elkaar steekt, ga ik bespreken met Rob van den Berg, ruimtevaartexpert. Goedenavond.
1: Goedenavond, Klaas.
0: Ja, de Fermi-paradox, wat is dat?
1: Ja, Fermi was een wetenschapper die tijdens een etentje uitriep van ja, als dat heelal triool van het leven, waar zijn ze dan?
0: Ja.
1: Dus er moet overal leven zijn, maar we hebben ze nog nooit gevonden. We hebben het nog nooit aangetoond dat er buitenaards leven bestaat.
0: Ja, en de paradox is dan van, we denken dat het er is, het zou moeten zijn, maar we zien het niet.
1: Nee, inderdaad. Het zou er in ruime hoeveelheden aanwezig moeten zijn en we zien het inderdaad niet.
0: En wat is de beste verklaring voor dit fenomeen wat jou betreft?
1: Ja, je weet het natuurlijk nooit zeker. We weten niet eens zeker of er buitenaards leven is. Maar er zijn heel veel theorieën opgesteld, tientallen. En bijvoorbeeld, ja, het heelal is zo ontzettend groot en de dichtstbijzijnste planeet is zo ver weg. Dat is tienduizenden, honderdduizenden, miljoenen jaren vliegen. Dus dat is logisch dat ze niet zo'n reis ondernemen. Of die buitenaardsen die zijn gewoon nog niet zo ver ontwikkeld dat ze ruimtereizen kunnen maken. Dus dat is een greep uit een aantal van die theorieën.
0: Ja, en welke vind jij het meest aannemelijk?
1: Ja, de meest spannende vind ik het zogenaamde dark forest, oftewel het donkere bos. Nee, je moet je voorstellen, je hebt een heel groot donker bos, bijvoorbeeld het Amazonewoud. Je woont daar met een aantal verschillende stammen. Het is best lastig om aan eten, voedsel en alles te komen. En af en toe kom jij een vreemde stam tegen. Nou, dan denk je, dat is leuk, die ga ik aanvallen, veroveren, dan heb ik meer eten. Maar je weet dat je op een gegeven moment een keer zo'n stam tegenkomt die sterker is dan jij. En dan word jij dus overvallen. Dus wat hebben al die stammen in het donkere bos bedacht? We houden ons stil, want we willen niet het risico lopen dat een ander ons vindt die sterker is. Nou, dat kan je dus vertalen naar het heelal. Hè. Dus al die aliens daar, die houden zich stil, want ze weten, we worden een keertje in de pan gehad.
0: Ik vind dit echt vet ongemakkelijk. Oh ja, dus als het ware, ze zijn er al, maar ze laten zich nog niet zien, een beetje zo.
1: Nee, inderdaad. Ze laten zich bewust niet zien en daarom hebben wij ze inderdaad nog niet gevonden.
0: Doet me een beetje denken aan Spielberg's War of the Worlds, waar er apparaten onder de grond verstopt waren en waar de aliens dan gebruik van gingen maken om de wereld te veroveren op enig moment. Ik ga er maar even vanuit dat dit nog echt 100% theorie is en nooit werkelijkheid wordt. Nou, is er een Oostenrijkse onderzoeker en die beweert dat AI mogelijk uitkomst gaat bieden om die Fermi-paradox tot een goed einde te brengen. Vertel eens, hoe zit dat?
1: Ja, die Oostenrijkse onderzoeker die heeft bedacht van als AI zo ongelooflijk ver ontwikkeld is dat het helemaal zelfstandig zonder tussenkomst van ons ruimteschepen kan bouwen, nieuwe AI kan bouwen, dan zou je die bijvoorbeeld miniatuur AI computertjes, installaties van een kilo of 10, die stuur je naar de sterren. Nou, die zijn misschien miljoenen jaren onderweg. En op die manier zou je een soort mechanische AI-zaadjes kunnen planten op andere planeten. En op het moment dat jouw thuisplaneet, of je thuiszonnestelsel, of je thuissterrenstelsel, om wat voor reden dan ook bedreigd wordt, door zo'n sterkere stam, zeg maar, dan kan die AI zelfstandig met alle kennis van die wereld weer een nieuwe beschaving opzetten. Dus dan, ja, dat is eigenlijk meer een soort risicomanagement. Van wij willen dat onze beschaving nooit verloren gaat. Ja, dus we sturen door het hele heelal die AI-machines.
0: Wat een theorie is dit, joh. Het is allemaal wel van de lange adem. En eigenlijk voel je aan alles van, het is toch ten diepste de vraag van, joh, waar komen wij vandaan? Waar gaan wij naartoe? Laatste vraag. Denk je dat er buitenaards leven al hier rondloopt op aarde?
1: Ja, je weet het niet, hè. Ik weet
0: dat is
1: ook,
0: niet het goede antwoord. Ja of nee? Ja of nee, Rob?
1: Nee, dat loopt nog niet rond. Dat zou mijn antwoord zijn.
0: Oh, je bent het oneens met Steven Spielberg, begrijp ik.
1: Ja, wat dat betreft wel. Laat die man vooral hele mooie speelfilms maken.
0: Zo is het ook weer. Hey, dankjewel voor een inkijkje in deze wonderlijke wereld van de Fermi-paradox. En we zullen het waarschijnlijk nooit weten, maar we zullen altijd blijven zoeken als mensheid, hè?
1: Dat doen we zeker, ja. En ik verwacht dat, zolang ik leef, binnen mijn levensduur bewijs vinden van buitenaards leven.
0: Dankjewel en een fijne avond.
1: Graag gedaan, Klaas.
0: Doei.

0: Je hoorde Ligido en Narcotic. Dit is Keen, Silence by the Night. Wel een heel hoopvol liedje eigenlijk. Zelfs als je nadenkt over buitenaards leven.
1: De After Dinner Hit.
0: Oh, ik heb er eentje voor je meegenomen, zeg. Zo'n lekkere plaat om even uit te buiken. Het is groovy. De bas komt volgens mij ook van het toetsenbord. Dat weet ik eigenlijk niet eens zeker. Maakt me niet zoveel uit. De stem is onmiskenbaar van Michael McDonald. De rest vergeet ik niet. I keep forgetting. NPO Radio 2.

0: NPO Radio 2. Ster. 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
0: De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Blootgewoon.nl.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
3: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
6: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: NPO Radio 2.
9: 7 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle kinderen in groep 8 maken vanaf

0: 2030 dezelfde doorstroomtoets. Dat wil het kabinet. Met die toets wordt het duidelijk op welk niveau het kind kan doorstromen naar de middelbare school. Nu zijn er verschillende doorstroomtoetsen, maar er is veel kritiek op van onder meer de Tweede Kamer en onderwijsorganisaties. Scholen mogen nu nog zelf kiezen welke ze gebruiken, maar volgens deskundigen zijn sommige toetsen veel makkelijker dan andere. In de oorlog tussen Oekraïne en Rusland zijn inmiddels ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Er sneuvelen nu zelfs meer Russische militairen dan dat er worden gerecruiteerd, zegt Ruslandkenner Hubert Smeets.
1: En daar komt bij dat ook in het achterland van Rusland de Oekraïners heel veel successen boeken met de aanvallen op de olieraffinaderijen en ook vooral transportlijnen van olie en andere belangrijke materialen die het leger nodig heeft in de Oekraïne. En dat leidt ertoe dat in Rusland zelf de burgers nu last beginnen te krijgen van die oorlog. Dus het begint te wringen.
0: De denktank baseert zich onder meer op Britse en Amerikaanse bronnen. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Het verbod moet over 2 jaar ingaan, bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken in onder meer slachthuizen. Ze krijgen bijvoorbeeld onderbetaald, werken te lang en hebben te maken met geweld en intimidatie. Morgen neemt de ministerraad een besluit over het verbod op uitzendkrachten in de vleessector. Het weer. Vanavond is het overwegend zonnig. Vannacht helder en minima rond 12 graden. Morgen veel zon. Landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Robert Beltas, dankjewel. Het wordt gewoon warm. Niet ingewikkeld doen. Bij de ANWB in Den Haag zit Tim Schaap. Goedenavond.
3: Ja, goedenavond. Er staat file op de A2 of op de A4 of de A6. Wie zal het ook zeggen. Op de A2 richting Utrecht vanuit Eindhoven. Tussen Sint-Bierisgestel en Waardenburg. 16 kilometer, 35 minuten nog. Dan een ongeluk op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep. 10 minuutjes ongeveer. En dan de A50 Apeldoorn-Arnhem. De file nog tussen Hoenderlo en knooppunt Waterberg. 7 kilometer, een kwartier lang. Komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht.
2: Dankjewel, Tim.
3: Yes, graag gedaan.
2: Zometeen het vervolg van het oorlog wat deze prachtige donderdag gaan we zometeen luisteren naar Roxette en Teddy Swims.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn

0: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott... en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw... brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Is binnen 3 minuten geregeld.
6: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
8: Hey, jij daar.
9: Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
9: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
8: Prijsvrij vakanties.
7: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
8: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
10: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
11: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar een barbecue aan?
12: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
13: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.

0: Stel je even voor, je wordt opeens wakker in een leven dat je nooit bewust hebt gekozen. Een mooie huis, een gezin, een auto. En dan denk je, well, how did I get here? Dat is eigenlijk het thema van deze van The Talking Heads. Once in a lifetime. Over routine, consumentisme. Het gevoel dat het leven soms aan je voorbij gaat. Ik heb dat soms ook, hè, dat ik denk van, wow, het gaat zo snel. Leef ik nog genoeg in het nu of ben ik alleen maar bezig met het later? Goed, klein beetje filosofie.
1: NPO Radio 2.
2: Het oor wil ook wat.
0: Op de donderdagavond, het is 11 minuten over 7. Wat fijn dat je erbij bent. Mijn naam is Klaas van Kruistem. Emily is er niet, maar ik ben er wel. En we gaan wat leuks doen. Want zometeen is het tijd voor... Jawel, ik durf het bijna niet te zeggen, maar... En ja, daarvoor hoop ik toch dat je ja, de moed hebt om wat te delen via de NPO Luister-app. Bijvoorbeeld, ben je al dik in de 40, maar droom je eigenlijk nog van een plek bij Kinderen voor Kinderen? Omdat je die vroeger niet hebt gekregen en dat je dan stiekem alles kan meezingen? Of zit je al heel lang op tapdansen of tapdansen? Maar vertel je thuis gewoon, ja, ik ga naar de voetbaltraining. Hè, dat je een secret hobby hebt. Of ben jij het type die bij de kassa ervoor zorgt dat al die rommelige mandjes keurig in een rechte stapel komen. Als je dan s'avonds gaat slapen en je hebt het een keer niet gedaan, dat je eigenlijk een soort schuldgevoel ervaart van die situatie. Nou, als je zoiets hebt, ik durf het bijna niet te zeggen, maar neem dan even de moeite, pak de NPO Luister-app en laat ons weten wat jouw uitdaging is of wat jouw geheim is. Want als je het deelt met velen, dan wordt het probleem kleiner. Gedeelde smart is halve smart, gedeelde vreugde, dubbele vreugde. En we kunnen gewoon even lekker meegenieten met z'n allen. Nou, waarom niet? Het is tijd voor Rockset op NPO Radio 2. Is dit Fading Like a Flower?

0: Roxette en Fading Like a Flower. En dit is Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Die overigens laatst nog te kennen gaf dat hij een vriendschap onderhoudt met Roxy Dekker. Dat is een combinatie die ik niet per se zag aankomen, maar ze hebben eens een keer samen op de radio een liedje gedaan en sinds die tijd contact gehouden. Ik probeer het in mijn hoofd te plaatsen. Teddy Swims vol met tattoos, echt een stoere gast, en dan Roxy ernaast. Maar waarom ook niet eigenlijk? Hè?
1: Ik durf het bijna niet te zeggen, maar...
2: Ik bemoei me dus overal waar ik kom met de inrichting van mensen hun vaatpas.
3: Ik doe niet alleen graag ananas op mijn pizza, ik doe ook graag banaan op mijn pizza.
1: Durf jij ook iets bijna niet te zeggen? App ons en verlos jezelf.
0: Isa, goedenavond.
4: Ja, hey, goedenavond.
0: Ben je er klaar voor?
4: Uiteraard.
0: Ik durf het bijna niet te zeggen, maar, Isa...
4: Ik durf het bijna niet te zeggen, maar... als man gebruik ik altijd vrouwendeo. Ja.
0: Oké. Waarom?
4: Nou, ik moet zeggen dat ik een beetje verbaasd ben over de mannendeo. Althans, zeer teleurgesteld, als ik het zo mag zeggen. Het ruikt gewoon nergens naar. Ik kan het gewoon niet plaatsen. Ik doe het aan en ik denk, wat heb ik eigenlijk op mij? Waar ruik ik naar? Heb jij dat niet?
0: Ik vind het wel grappig. Maar hoe zou je die geur van mannendeo dan omschrijven?
4: Ja, dat is precies het probleem. Ik weet het gewoon echt niet. Ik doe het op. Ik zie wel, daarvoor staat er dan zoiets heel moois als sport. Sport. Sport. Wat is sport? Als ik lees sport, denk ik aan zweet. Ja. hoezo sport? Waar slaat dat op? En bij vrouwendeo, daar hebben ze de meest mooie namen. We hebben Madelief, Lavendel. Ja, maar dan weet je gelijk wat je opdoet. Roosmarie. Ja. Je weet gelijk wat je opdoet.
0: Dus er is iets met de benaming. Maar ik begrijp dus, je hebt op een gegeven moment... een moment gehad dat je besloot om de deo van je moeder te pakken?
4: Oh ja, dat hebben jullie natuurlijk ook te horen gekregen. Ja. Nee, die heb ik inderdaad ook op. Ja, mijn moeder die heeft hele mooie deo. En daar maak ik nogal gebruik van. Ik denk dat het wel door heeft, maar ik hoop niet al te veel.
0: Maar wat voor geur heeft zij dan?
4: Ja, zij doet heel vaak lavendel. Dat vind ik wel heel lekker ruiken, zeg maar.
0: En jij zegt dus oké, ik pak dus de deo van mijn moeder. Die weet daar niks van.
4: Ik denk dat ze vermoedens heeft. Ik denk echt dat ze vermoedens heeft.
0: Wat is dat? Pusje snel leeg. Ja, precies. Ja.
4: Ja, dat is eigenlijk.
0: En Isa, is dit nou echt iets dat je verder niet verteld hebt aan mensen?
4: Nee. Dit is echt... jullie zijn nu de eerste die heel Nederland in principe. Die het zo hoort, ja.
0: Ja.
4: Ja, ik moet er een keer mee naar buiten. Maar mensen ruiken het niet, hè. Dat even ten eerste. Mensen ruiken het echt niet. Ze hebben het niet door als je stopt.
0: Maar wat voor reacties krijg je dan als je de vrouwendeo opdoet?
4: Nou, meer reacties dan bij mannen natuurlijk. Gewoon, je ruikt lekker, wat ruik je goed, zeg maar. Een beste vriend van mij, die begon dat op een gegeven moment ook steeds vaker tegen mij te zeggen. En hij zei van, ja, wat voor ding heb je eigenlijk op, wat voor parfum? Ja, luister, ik heb me gewoon gelogen, joh. Ik ga niet eerlijk zijn, ik ga er niet over. Ja, ik kan toch niet zeggen... Nee, dat kan ik niet. Sorry. Nou,
0: Ik zie in de NPO Radio 2 luisterapp, zie ik al wel van alles bijkomen. Peter zegt, ja, ik snap het wel, hoor. En Wouter ook, mannendeo stinkt gewoon ongelooflijk. Ja.
4: Ja.
0: Er is wel wat voor te zeggen. En ik zou zeggen, gooi die schaamte van je af en pak gewoon wat je wil. Want geuren zijn van iedereen, dus kan jou het schelen. Maar goed, dit is natuurlijk voor jou wel een drempeltje. Dat blijkt, anders had je het wel verteld.
4: Ja. Het is voor mij wel echt een drempeltje, inderdaad. Want je bent uiteindelijk toch man, hè. Dus er zit toch wel een soort... je moet toch wel wat... Ik heb nog geen vriendin, hè. Dus je moet toch wel wat uitstralen.
0: Oké. Volgens mij moet je het nog even hardop uitspreken. Hey, hallo allemaal, ik ben Isa. En ik gebruik vrouwendeo.
4: Vrouwendeo, ja.
0: Ga je gang. Pak hem gewoon.
4: Ja. Nee, zeker. Ik ben Isa Ammie en ik gebruik vrouwendeo.
0: Bam! Die is eruit! Dankjewel voor deze mooie bekentenis. En ik weet zeker dat er medestanders in Nederland zijn. Hey, fijne avond, hè?
4: Ja, fijne avond. Even
0: succes. Dag, Isa.
4: Dag.

0: van Kruistum.
1: NPO Radio 2.
2: Crazy way to get your kicks.

0: ook. Modern World. Met eindklap. Kom maar. Dank je. En daarvoor Sweet Fox on the Run op NPO Radio 2. Even nog wat reacties doornemen als het gaat om de deodorant, waar we het net over hadden. Ik durf het bijna niet te zeggen. Nanette zegt, nou, ik gebruik juist altijd mannendeo, omdat die voor vrouwen veel te sterk en te zoet ruiken. Sonnetje zegt, ik ben een vrouw en ik gebruik ook alleen maar mannendeo. Vrouwendeo, ik weet niet waar hij zich druk over maakt, zegt Egon. Als ik gedoucht heb en ik vind mijn eigen deo niet snel, dan pak ik gewoon die van mijn vrouw, als het maar fris aanvoelt. En Dijmo, die zegt, nou, ik moet niks van die gekke geurtjes hebben. Ik gebruik liever als vrouw mannendeo, omdat het neutraler ruikt. Het lijkt er dus op dat er dus iets heel geks aan de hand is, dat dus de merken aan het branden zijn voor mannen en vrouwen, maar dat de doelgroepen precies het tegenovergestelde product gebruiken. Fascinerend gegeven, toch? Ja. Even kijken naar het weer. Vanavond valt in het uiterst noorden en zuidoosten nog plaatselijk een bui. Verder is het droog. Vannacht ongeveer 11 tot 17 graden. En morgen, nou ja, dan gaat het er steeds beter uitzien. Tussen de 19 en 25 graden gaat het worden. Bij de ANWB hebben wij contact met Helene. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Mannen of vrouwen, Deo?
1: Allebei, maakt mij niet uit.
0: Kijk, helder. Ja. Het is nog steeds druk op de weg,
1: ja, he? Het is hartstikke druk. 100 kilometer file staat er nog. En onder andere ook een hele lange file nog op de A2 Eindhoven-Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel een half uur oponthoud. Komt door de afsluiting van de A27. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda staat ook een lange file bij knooppunt Gouwen. Daar sta je ook nog een kwartier in de file. Daar staat een vrachtwagen met pech, waardoor er een rijstrook dicht is. Dat is ook de oorzaak van een file op de A50 Apeldoorn-Arnhem bij knooppunt Waterberg. Daar ook nog 10 minuten extra reistijd. En in het zuiden is de N69 Neerpelt-Veldhoven in beide richtingen dicht bij de afrit Bergeijk. Daar is een vrachtwagen namelijk zijn lading verloren.
0: Dat was hem. Dank je.

0: Weet je waar ik nog niet klaar voor ben? Voor het fenomeen dat de dagen korter worden. Oh.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Ah, het is wel echt aan de hand natuurlijk. Summer, my body isn't ready op NPO Radio 2. Ben ik op zoek naar een liedje wat jij graag wil horen. Maar ik geef je een kleine uitdaging. We hebben net het verhaal van de deodorant gehoord. En we hebben dus ontdekt dat het helemaal misgaat in de marketing. Of juist helemaal prima. Want blijkbaar kopen de mannen de vrouwengeurtjes en andersom. Nou, boeien, als ze maar verkocht worden, zullen de verkopers denken. Maar dat bracht me wel bij het idee dat we misschien op zoek kunnen naar nummers waar iets van geur in zit. Zoals daar zijn Love is in the Air, smells Like Teen Spirit of In the Air Tonight. Ik doe even wat suggesties om de geest al los te maken. Kiss from a Rose. Oh, Kiss from a Rose. Nou, een liedje dus waar iets van een geur in zit, in de breedste zin van het woord. Als je daar een liedje bij weet en je denkt, oh, die wil ik heel graag horen, laat dat dan nu weten via de NPO Luister-app. En wie weet, hoor je hem zometeen terug hier op de radio.

0: Wat lekker dit, hè. Tjonge, jonge. Portishead, Glory Box en daarvoor George Harrison en Got My Mind Set on You. De suggesties die binnen zijn gekomen.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Het gaat over, ja, natuurlijk Smells Like Teen Spirit kwam vaak voorbij. Every Breath You Take van The Police. Magnolia. Du Riechst So Gut van Rammstein. Nou ja, en vele, vele andere. Ik kon er natuurlijk maar eentje kiezen. En ik dacht, laten we het dan op deze mooie dag een beetje bij het Nederlands houden. En daarvoor heb ik aan de telefoon Wim. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Jij moest gelijk denken aan een nummer wat jou brengt naar... de landerijen, moet ik het zo zeggen?
2: Ja, een beetje... ik heb het een dinges net verteld. Je kan de telefoon gaan.
0: Ja, aan Roxanne.
2: Aan Roxanne, ja. Ik zit op het popcore. En onze dirigent, dat is Leon Molman. En die zingt dus in de Drents.
0: Ja.
2: Een tijdje geleden hebben we met hem opgetreden. En dit is zijn nieuwste liedje eigenlijk, het plattelandsgevoel.
0: Maar even voor de helderheid, je zingt dus in een popcore...
2: Ja, en hij is onze dirigent.
0: Wat fantastisch is.
2: En tevens, zanger.
0: Ja, en nou ja, uit Nijenveen kom je op de grens van Drenthe en Overijssel. Dat is natuurlijk hardcore platteland. Help ons even, nou goed, ik ben zelf ook van de provincie... maar even voor de randstedelingen dan. Omschrijf die geur nou eens even zo beeldend mogelijk als je wil.
2: Zo beeldend mogelijk. Nou, het is afgelopen week natuurlijk hier alle gras is er afgemaaid... en dan gaan de boeren met de giertanken erover... En dan ruik je de stront geruimd naar. Dat is niet het minste wat je kan ruiken hier, zeg maar.
0: Nee.
2: Het is niet onaangenaam soms.
0: Het is niet onaangename stront? Is dat nou je omschrijving van
2: vandaag? Nou ja, de geur hier op het platteland, zeg maar. Als de boeren weer de boel bemest hebben.
0: Ja.
2: Dan denk je, nou, dan woon je echt bij het platteland.
0: En dan kom jij eigenlijk ook weer een beetje thuis?
2: Nou, ik ben geboren in Meppelstad, maar ik woon al... 40 jaar denk ik hier.
0: Wim, ik had eerlijk gezegd verwacht dat je had gezegd... denk aan de geur van vers gemaaid gras.
2: Ja,
0: wat heerlijk ligt te drogen en wat zo een beetje in je neus komt... terwijl de vogeltjes fluiten. Maar goed, mest kan ook.
2: maar dan hadden jullie hem waarschijnlijk niet gekozen.
0: Nee, nou, dat weet ik niet. Dat is niet waar, want ik vind het een prachtig liedje. Ik ga met liefde voor je draaien. Leo Moorman, zo heet hij. En dit is Platelaans. Hoe moet je het zeggen, officieel? Platelaans gevoel?
2: Ja, zoals het ook schrijven, hè? Plattelaansgevoel.

0: Ja, mooi dit. Plattelandsgevoel, Leo Moorman op NPO Radio 2. En daar is hij, de one and only Morad. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Zet je even naar de klok te loeren?
1: Nou, hoeveel tijd heb je nog, zeg maar? Wat kan ik vertellen en wat niet?
0: Nou, we hebben nog een klein minuutje. Wat wil je allemaal kwijt?
1: Nou, het is dus zometeen Disco Donderdag.
0: Disco Donderdag?
1: Disco Donderdag.
0: Lekker voor je.
1: Ja, dus dan begin ik al gewoon soms wel met een lekker plaatje om in de mood te komen. Ja. Namelijk Children, Robert Miles. We all love that song. Maar daarna vraag ik altijd aan de luisteraar van... Hey, denk even na, toen jij zeg maar in de discotheek stond... toen je 17, 18, 19 was...
0: Ja, ja.
1: Waar heb je toen op gedanst?
0: Gozer, ik stond niet in een discotheek.
1: Waar stond je dan?
0: Ja, in de kerk was ik.
1: Nee, dat geloof ik niet. Echt?
0: Ja, 100 punten echt.
1: Oké,
0: dat dus kan. De discotheek was er niet bij, maar ik heb wel muziek geluisterd. Maar disco niet, dat is allemaal later gekomen.
1: En laten we nou niet doen alsof er in kerken niet gedanst wordt.
0: Oh, you bet, ja.
1: Toch? Want je hebt bijvoorbeeld die...
0: Maar ik moet wel zeggen, echt goede disco, dat was toen nog niet.
1: Nee, maar als je een goede praise hebt op het gebied van gospel... als je kijkt naar die...
0: Mary, Shackles.
1: Nou, bijvoorbeeld, inderdaad. Zie je, dus het gekomen er wel uiteindelijk.
0: Ik ga ook een klein beetje voor je inkomen. Nou. Ja, dit is nog niet echt disco, maar het is wel een beetje...
1: Nou, Rogers, kan toch wel.
0: Een beetje vibeje, hè?
1: I love this.
0: Een klein beetje spicy, flicy. Morgen, veel plezier zometeen.
1: Nou, dankjewel.
0: En ik ben er morgen weer om 6 uur.
1: Leuk.

0: NPO Radio 2.
1: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.

0: Lidl.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
1: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Kom naar Museum Batavialand.
5: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
4: Parkeren kan bij Bataviastad.
5: Dus kom naar Museum Batavialand.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
4: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
7: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar de dansles, naar de woningbouw.
8: Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Dit is NPO Radio 2.
10: 8 uur, Robert Baltus met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kyiv is gestegen tot zeker 21, zeggen de Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar 1 doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn het nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat het leidt tot verschillen tussen kinderen. En dat moet veranderen, zegt staatssecretaris Thiele.
11: Ik vind het echt best wel erg dat nog steeds duizenden leerlingen ondergeadviseerd worden. En ik vind het heel belangrijk dat die doorstroomtoets helpt

0: het best passende vervolg op het schooladvies te krijgen. Zodat kinderen ook gewoon hun talenten ten volle kunnen ontdekken en ontwikkelen.
1: De komende jaren wordt beslist welke toets de leerlingen gaan krijgen. Google moet definitief een Europese boete betalen van 4,1 miljard euro. Het hoge beroep heeft Google verloren. Volgens het Europese Hof van Justitie maakt Google misbruik van de machtspositie van zijn besturingssysteem Android. Het was niet de eerste Europese boete. Google moet ook bijna 2,5 miljard euro betalen voor machtsmisbruik via zijn zoekmachine. Vleesbedrijven zoals slachterijen mogen straks geen uitzendkrachten meer inhuren. Er moet zo een einde komen aan de misstanden in de vleessector. Het kabinet heeft al vaker met deze maatregel gedreigd, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
2: Heeft ook al meerdere gesprekken met de vleessector gehad, waarin ze zeiden: in juni van dit jaar moeten jullie genoeg verbetering laten zien. Anders komen we met zo'n uitzendverbod. En dat uitzendverbod was ook al in voorbereiding. En het kabinet denkt: we kunnen niet zo vaak dreigen en het dan niet doen.
1: Dus morgen, na de ministerraad, willen ze deze maatregel echt gaan aankondigen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Robert, dankjewel. Oh, wacht even. Nee, niet dat. Ik bedoel de ANVB. Er staan nog files. Helene de Geest. Ik moet alleen, ik heb hier het. Oh my god. Helene, je bent daar, hè?
4: Ja, ik ben daar.
3: Sorry, inderdaad. Ik moet alleen even dat muziekje vinden, want ik. Ja, ik heb hem. Er staan files op de donderdagavond, Helene.
4: Ja, zeker. Ja. Het zijn er nog drie, dus het valt wel mee, hoor. Op de A2 staat er nog eentje van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg. 10 minuten op onthoud. Op de A20 hoek van Holland-Gouden sta je ook nog 10 minuten in de file bij knooppunt Gouwen. Er staat daar namelijk een vrachtwagen met pech, waardoor de rechterrijstrook dicht is. En in het zuiden file op de N69 Veldhoven-Neerpelt. Bij de Belgische grens is de vertraging ook 10 minuten. Daar is een vrachtwagen zijn lading verloren en daardoor is die weg in beide richtingen dicht.
3: Helene, dankjewel.
4: Joep.
5: Ster. Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH bruisend mineraalwater citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
6: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
7: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
8: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
9: Iedereen begrijpt elkaar.
10: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
11: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
7: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
12: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
13: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouder.nl.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
14: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
16: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
17: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
18: Met Morad.
9: Stones. Zomer op je radio.
18: It's Thursday. That calm after the rush is already sneaking in. No pressure, no need to save anything for later. Just letting the night unfold at its own pace. The volume can go a little higher, the edges a little softer. Take your time with this one. Let's set the tone.

Ik weet het nog als de dag van gisteren. Ik had deze plaat gestuurd naar mijn ex in de hoop dat het dan weer goed zou komen. Hè, vanwege de goede tekst en zo. En ja, dat heeft toen helemaal niks geholpen. Ik kreeg helemaal geen antwoord. 20 jaar later ben ik nog steeds gewoon lekker single. Alright. Hallo op je donderdagavond. Lekker begint toch wel, hè? Met The Reason en Who Was Dank op je radio. The Four Children, Robert Miles. Lekker dat je luistert op deze donderdagavond. Langzaam komt het weekend alweer in zicht. Of misschien heb je morgen al lekker vrij of staat je werk op een lager pitje omdat er bijna niemand op kantoor is en je dan toch niet in de gaten wordt gehouden morgen. Zijn toch wel altijd die lekkere dagen, hè? Hoe dan ook,

beetje geïnspireerd te worden, zeg maar. Hè? Dus wat zou je dan kunnen kiezen? Want mensen denken dan meestal in het disco-genre. Maar dat hoeft helemaal niet. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan... Ja. Mag, hè? Mag. Het is maar een optie. Maar je mag het ook een hele andere kant opzoeken. Is ook gewoon een plaats waar je waarschijnlijk op hebt gedanst in de discotheek of op een dik festival, wherever in the country. Boom! Oké, dus ik laat het gewoon even helemaal aan jou. Het balletje ligt bij jou, deze Disco Donderdag. Wat is die fijne plaat die voor je mag instarten zometeen? Ga nu naar de NPO Luister-app op je mobiele telefoon. Als je de app nog niet hebt, dan moet je hem even downloaden. Hij is gratis, want dan staan we gewoon in direct contact met elkaar. Wat is die disco-banger waarop jij hebt gedanst in de discotheek? Berichtjes typen vind ik leuk, maar als je me inspreekt, nog leuk.

0: het succes van het liedje houdt maar niet op. In Engeland staat deze plaat opnieuw bovenaan de hitlijst. En dat is echt al voor de 14e week gewoon. Maar wist je dat dit liedje in eerste instantie helemaal geen duet was? Sam Fender die schreef het nummer voor zijn album People Watching. En daarop is het liedje gewoon een solo plaat. Maar een andere zanger die inspireerde hem om een nieuwe versie van Remy in te maken.
1: The whole idea kind of sprung out from when I did it. I jumped on a Noah Kahan song. He was like, just delete the second verse and have at it. It was like, I was like, oh, that's great. And I was like, I should do that with one of mine.
0: Ja, Sam Fender die mocht dus meewerken aan een liedje van Noah Kahan en kreeg daarbij de complete vrijheid om een nieuwe tekst te schrijven. Dus hij denkt, ik ga dat ook doen en dan vraag ik gewoon Olivia Dean. Een hele goede beslissing van Sam, want de duetversie van Remy In gaat gewoon niet vervelen. Zometeen Disco Donderdag. Jij mag bepalen wat de disco banger wordt voor vandaag. En de vraag die ik jou stel is, waar heb jij opgedanst in de discotheek?
2: Hoi Morad, het is nog niet zo heel erg lang geleden, maar Dancing Queen van ABBA stond altijd wel het allerhardst en het meest favoriet aan.
0: Lekker Ines, goede optie inderdaad. Er komt nog meer binnen. Ik zag hier een grappig hebje van iemand die had, hoe noem je dat? De kleren uittrok. Striptease, hè? Maar dan begrijp ik

0: Er staat ook bij, in mijn jeugd regelmatig gedanst op Paradise bij de Dashboard Light. Ook wel op gestripties, maar bel me maar niet erover. Gewoon het nummer draaien, is voldoende. Oh ja.
1: Oelalala, van Tissue Matic. Daar danste ik altijd bij.
0: Ook een hele leuke Ines was dit. Oké, je hebt nog een paar minuten de tijd om jouw favoriete disco-banger in te sturen via de NPO Luister-app. Maak ik zometeen een keus. En dan draaien we er een. Gavin DeGrow.

0: Follow-troep, bedoel ik. Hey, op deze Disco Donderdag is uiteindelijk de keus gevallen op iemand. Ik zie zoveel leuke opties binnenkomen. Mocht je dan vandaag niet aan de beurt zijn, bewaar hem dan gewoon voor volgende week donderdag, hè? Want ik zie bijvoorbeeld een Grooveyard met Mary Goes Wild van Roy. Hey, is een super lekkere plaat. Maar dan is dat ook wel een hele leuke kans hebben voor volgende week. Vandaag geven we het woord aan Ron.
1: I Will Survive, maar dan niet van Gloria Gaynor, maar van de Hermes House Band. De feestband van mijn studententijd van het Rotterdamse studentenkoor. Veel opgedanst en veel van genoten. Dankjewel, Ron.
2: Disco. Disco. Disco. Disco. Donderdag.

0: Learning to Fly, Tom Petty en de Heartbreakers. Heb ik muziek voor je klaarliggen van een vrouw die op dit moment echt wel al haar dromen aan het waarmaken is. Ze maakt precies de muziek die ze wil. Haar zalen zitten vol. Ze wordt gevraagd voor mooie tv-programma's. Dan heb ik het over een The Passion, waar ze het echt ontzettend goed deed als Maria. Stars on Stage de afgelopen weken op tv. En zoals ze zelf zegt, het gaat eigenlijk beter dan ooit. En daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Misschien heb je ondertussen wel door dat ik het over Roxanne Hazes heb. Ze is al druk met de promotie van haar nieuwe album Tranen in de Gift Shop, dat in oktober uitkomt. En even iets, ik heb iets gehoord in de wandelgangen aankomende weekend in het muziekcafé. Geeft zij acte présence, gaat ze optreden. Maar ze gaat dus ook een nieuw liedje doen, wat we nog nooit hebben gehoord. Dus als ik jou was, zou ik het checken. Tussen 4 uur 's middags en 6 uur in de avond is het te gast dus bij het muziekcafé hier op NPO Radio 2. Ondertussen valt de gelijknamige titeltrack al heel goed in de smaak. En die ga ik lekker voor je draaien.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is Roxanne Hazes met Tranen in de Gift Shop.

en Dance Little Sister op NPO Radio 2. Je wil je mee bemoeien, hè, met de muziek? Dat mag, zometeen. Trek ik weer een balletje uit de ballenbak van Morat. Dan hoor je de categorie waarbinnen jij je favoriete plaat...

0: Shaboozy, je bar song. En dan is het tijd voor...
1: De ballen van Morat.
0: Ja, het tweede balletje van het nieuwe seizoen is meteen een roze bal. Ik zet het apparaat niet zo snel uit. Nu komt er een rode bal uit. Ook goed. Anne, sorry, het is een rode bal geworden. Balletje 20.
2: Even kijken. 20, dat is de categorie zero's.
0: Ah ja, het is altijd wel lastig, want soms zit je met een plaatje dat het zeg maar net 1999 is. Of,
2: ja, dat het op de grens zit inderdaad. Ja.
0: Oké, maar we zoeken de allerbeste plaat volgens jou uit de Zero's, waar je zometeen zin in hebt hier op NPO Radio 2. Wat is je favoriete Zero's plaat dus? Die mag je doorappen via de NPO Luister-app.

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Je helpt bij een verkeersongeval, maar hoort nooit hoe het is afgelopen. Het nieuwe platform van Slachtofferhulp Nederland, Jij Was Daar Ook, brengt omstanders en slachtoffers samen. Kijk op jijwasdaarook.nl en kom in contact.
2: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
5: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
5: De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Blootgewoon.nl.
7: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
9: Voel mij zo free.
10: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
11: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
10: Wow, dit is echt nice.
11: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: NPO Radio 2.
12: Robert Baltus met het NOS Journaal. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Maar daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Er is een akkoord om de Duitse economie uit het slop te trekken. De coalitie van bondskanselier Merz heeft na topoverleg een 34-puntenplan gepresenteerd. Het gaat om belastinghervormingen tot het versoepelen van arbeidsrecht, zegt correspondent Charlotte Waiers.
13: Kort gezegd bijvoorbeeld is het belangrijk dat midden- en lage inkomens gaan merken dat ze er iets op vooruit gaan, vooral gezinnen, doordat ze wat belastingverlichting krijgen en dat wordt betaald door de topinkomens iets meer te belasten. Ander belangrijk punt is hervorming op de arbeidsmarkt. Bedrijven die krijgen

0: Meer vrijheid en werknemers moeten wat vrijheid inleveren.
1: Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En ook wordt het voor werknemers in Duitsland moeilijker om zich ziek te melden. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook ruim 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn er 480 mensen meer overleden dan verwacht. Het waren vooral mensen van 80 jaar en ouder. Vorige week gold ook het Nationaal Hitteplan. En zo'n plan helpt wel degelijk, blijkt uit onderzoek. En dat zegt het RIVM.
2: En wat daaruit bleek, was dat de periode voordat het hitteplan er was, dat het sterfterisico, dus het risico om te overlijden, hoger lag dan de periode nadat het Nationaal Hitteplan in Nederland er was. Dus dat geeft in ieder geval aan dat alle maatregelen sinds 2010 hebben geholpen om het sterfterisico bij ouderen naar beneden te krijgen.
1: Ja, en dan het weer vanavond en vannacht. Droog, opklaringen, 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
4: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
5: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
4: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
6: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux. Vakmanschap van Nederlandse bodem.
7: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
6: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
7: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
8: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
10: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
11: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
12: Of deze, in een leuk plaatsje.
13: Met 20...

0: vakantiediscounter.nl.
1: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iungo.
2: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis? Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
1: Meteen beginnen met besparen. IUNGO.nl.
3: Jungo.
4: De ballen van Morat.
5: Ja, balletje 20. En de categorie die daarbij hoort is de Zero's. Veel mooie pareltjes hoor uit de Zero's. Kijk wat er binnenkomt in de NPO-luister-app. Claudia die heeft het over Jermaine.
6: Step right up, walk right in. Rock me is crazy.
5: Ja, 2003 om precies te zijn. Michiel die heeft het over Sonne uit 2001.
7: Want die welt zeer laut best. Here comes die Sonne.
5: Ja hoor. Milan die noemt de Arctic Monkeys I Bet You Look Good on the Dance Floor. En die plaat komt uit 2005. Ja, het mag duidelijk zijn, we zijn dus op zoek naar dat ene pareltje uit de Zero's die ik zo meteen voor je moet draaien. Heb je nog niet geappt, dat kan nog, heb je de NPO Luister-app.
8: Met Morat.

0: Duncan Lawrence en Arcade op NPO Radio 2. Ik ben op zoek naar die ene hele mooie plaat uit The Zeros. En daarbij word ik geholpen door Rogier. Hallo, goedenavond.
1: Goedenavond, morgen.
0: Hey, Rogier, ik begreep dat jij nog één weekendje moet werken en daarna is het tijd voor vacanzione.
1: Ja, lekker, lekker naar Griekenland.
0: Heerlijk, laat me raden, Rodos.
1: Nou, goed begonnen.
0: Nee, wel een prachtige plek, Rodos. Hè. De collega die jou net voorsprak, die is daar bijvoorbeeld al geweest. En die heeft al wat tips gegeven. Dus ik weet niet of je pen en papier bij de hand hebt. Maar je zou onder andere moeten naar Lindos Acropolis. Dat is een soort van die ruïnes van vroeger.
1: Nou, daar zit ik vlakbij.
0: Dat meen je niet?
1: Nou, ik ben er zelf al 2 keer eerder geweest.
0: Oh, dus je weet helemaal waar ik het over heb.
1: Zeker, ja.
0: Zelf ben ik fan van als ik dan naar hele mooie plekken ga. En Rodos is een hele mooie plek. Om dan ook een stukje te gaan paardrijden.
1: Nou, dat lijkt me nou weer helemaal niks.
0: Eerlijk, hè? Gewoon eerlijk zijn.
1: Ja, zeker.
0: Oké. Maar ben je dan ook naar dat ene eilandje Simi geweest?
1: Ja, ook ja.
0: Moet ook heel. Want daar kun je snorkelen, denk ik.
1: Ja, klopt. Maar sowieso. Dus heel veel stranden. En ik heb ook een eigen privéstrand aan het hotel vastzitten.
0: Jeetje.
1: Dus dat. Ja, ik heb er wel zin in.
0: Nou, maakt me lekker jaloers, hé. Heerlijk. Echt, nee, maar dat is echt een fijn vooruitzicht. Nou, lekker man. Je kent het ook. Komt helemaal goed. Dan gaan we terug naar de Zeros. En dan kies je een plaat waar ik zelf natuurlijk ook persoonlijk heel erg blij van werd. Vandaar dat ik je ook liet terugbellen. En hebben we ongeveer dezelfde leeftijd ook toevallig?
1: Ik word 45.
0: Ja. Nou, oh, 46. Dus we hebben dat inderdaad meegemaakt. We stonden dan waarschijnlijk in de discotheek. Toen kwam dit voorbij. Nou ja, dan heb je toch een beetje nostalgische gevoelens. Wat is de fijne plaat uit de Zeros die ik mag instarten, Rogier?
1: Lasco met Something.
0: Fijne plaat, dankjewel. En een fijne vakantie.
1: Dank je, fijne uitzending.

0: omdat het een ode is aan de zomers in Zweden. En dat is haar thuisland. In het noorden van Zweden gaat de zon namelijk in de zomer namelijk wekenlang niet onder. Ja, als je daar bent geweest, dan weet je dat dat een heel bijzonder natuurfenomeen is. En Zara die wilde dat gevoel delen met de wereld.
1: The whole song is about my perfect day at my summer house. Like 40 minutes outside of Stockholm. So I just walk around, no shoes, I'm touching the grass. I want to sit on the dock, I want to just jump in the water. It's like a love letter to nature.
0: Oh, wat mooi omschreven, hè? Een liefdesbrief aan de natuur gewoon. Dus mocht je deze zomer naar Zweden op vakantie gaan, als je wat geld opzij hebt liggen toevallig, dan zou ik zeggen, zet hem op je vakantieplaylist. Over geld gesproken, ja, deze kan je wel waarderen, hè? Pink Floyd en Money. Money!

Ja, dat is toch een beetje het gevoel. Het is de soundtrack van je donderdagavond met Radio 2 door je speakers Nickelback en Rockstar. Het is nu tijd om je klaar te maken voor het muzikale duel. Zoals elke avond neem ik twee nummers voor je mee die op een bepaalde manier een connectie hebben met elkaar. Elke dag is dat een ander linkje of een ander thema. En vanavond draait het om muziek die op nummer 1 album staan. Albums die gewoon zo geweldig zijn dat ze bovenaan die hitlijst staan. Kies je voor optie A, dan krijg je een track die op het album Real Things staat van Tool Unlimited. Een nummer 1 album uit 1990.

Echo van Tour Limited. Een keertje wat anders dan dat gebang bang, hè? Lekker hoor, No Limit. Maar No One dus is de ene optie. Als 90s niet helemaal je ding is, dan kan ik me eigenlijk bijna niet voorstellen. Maar het kan. Dan kun je ook voor optie B kiezen. Dan krijg je een liedje van het album A Head Full of Dreams van Coldplay. En dat is weer...

Ja, het liedje Adventure of a Lifetime. Welke albumtrack is je favoriet? Dat mag je nu laten weten door te stemmen via de poll. Hij is op dit moment actief geworden in de NPO Luister chat. Open de app in die NPO Luister app en open de chat en dan verschijnt de poll automatisch. Ja, we leven in 2026 en jij bent daar onderdeel van. Alright, breng je stem uit en mogen de beste winnen. En dan hoor je zometeen welke Morad's Most Wanted is. Snoop Doggy Dogg is onderweg naar Lola Young.

What's my name? Snoop Doggy Dog. Oké, welke track wordt Morad's Most Wanted? Dat is de vraag zometeen. We hebben twee platen voor jou uitgekozen van nummer 1 albums. De ene plaat is van Tour Limited, No One. De tweede plaat Coldplay, Adventure of a Lifetime. En ik heb al een soort van tussenstandje. Ik zeg niet wie wat. Ik zeg alleen maar 59% tegenover

0: albums. Namelijk No One van Tour Limited. En daartegenover zetten we Adventure of a Lifetime van Coldplay. Hoe is er gestemd, Anne?
1: Ja, het was heel spannend met de poll. Maar we kregen daarnaast ook leuke berichtjes binnen. Harriette zegt bijvoorbeeld, ik stem op Too Unlimited. Een van de eerste albums die ik heb gekocht destijds. En helemaal grijs gedraaid. En we kregen ook een appje van Caroline. Ze zegt, ik heb vandaag mijn laatste werkdag voor de vakantie. De laptop is dicht. De out-of-office mail is ingesteld. En van Adventure of a Lifetime krijg ik wel een lekker vakantiegevoel. Dus doe die maar.
0: Ja.
1: En als we dan kijken naar de uitslag van de poll en alle stemmen meenemen, komen we uit op 61% voor Too Unlimited.
0: Ah.

0: als Most Wanted, gewoon op naam van Too Limited en No One. Vroeger zeiden mensen wel eens van Moraltje, het lijkt een beetje op Ray Slijngaard. Ik weet niet of dat echt zo is. Ja, hij is geen lelijke man,
1: nee,
0: hè.
1: Doe je dus petjes af?
0: Even kijken. Gewoon met dat haar. Wacht, hier zo. Met
1: ja,
0: dat,
1: nou, ja, nu zie ik het. Ja.
0: Ja. Ja, toch wel Ray Slijngaard, toch? Ja, ja, ja. Oké, we doen alsof dit natuurlijk een hele bloedserieuze muziekrechtbank is. Ja, maar het zijn natuurlijk gewoon drie hele leuke platen die ik voor je klaar heb liggen.
1: Oh, ja.
0: Maar regels zijn regels en er moet gekozen worden. Het oordeel is aan Gijs.
2: Gijs. Finale. Oordeel.
0: Too Limited, dat was een gegeven over de hele wereld, hè?
1: Ja, hang er maar druk aan.
0: En volgens mij

0: is nou niet meer Anita en Ray, maar er is een soort van nieuwe invulling gegeven. En ze treden nog steeds op.
1: Zeker, ja.
0: Maar het finale oordeel. Als we het hebben over Too Unlimited, hè?
1: Ja.
0: En daar zet ik dan tegenover...
1: Ja, Mr. Fame.
0: Mr. Fame, Culture Beat.
1: Nee, ja. Too Unlimited. Too Unlimited.
0: Ja, dat was ik ook. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Oké, Too Unlimited, toch? We're flying high. Ook zo lekker. Oh, zo'n hele avond met alleen maar dit soort bangers overal.
1: Ik heb daar zin in.

0: 24-7.
1: Ja, ik heb hier nog niet genoeg voor gedronken, hoor. Too Unlimited.
0: Too Unlimited. Ja, lekker man. Zometeen je laatste, hè. Tim Savondsson met Thijs.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Joe!
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
11: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.

0: voordelig bij de verfzaak. Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
1: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een 24-jarige man uit Schonebeek moet 9 jaar de cel in voor zijn rol bij een schietpartij in Coevorden vorig jaar. Daarbij kwam een man van 21 om het leven. Ook een minderjarige medeverdachte is veroordeeld, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
5: Omdat een van de twee schutters minderjarig was tijdens de schietpartij, wordt hij via het jeugdstrafrecht veroordeeld. Dat betekent dat de straf voor hem ook een stuk lager uitvalt. Waar de een veroordeeld wordt tot 9 jaar celstraf, krijgt de ander voor hetzelfde feit 2 jaar jeugddetentie.
4: De straffen vallen een stuk lager uit dan het OM had geëist, maar volgens de rechter kan niet worden bewezen dat er sprake was van voorbedachte raden. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar 1 doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6

0: verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. De komende jaren wordt besloten welke toets dan de eindtoets wordt, zegt staatssecretaris Thiele.
1: De meeste scholen zeggen goed, één toets, maar de meeste scholen zeggen ook, maar dan wel de toets die ik had gekozen. Dat is natuurlijk met elkaar in tegenspraak.
2: Hoe gaat u dat oplossen dan?
1: Nou ja, in ieder geval in gesprek inderdaad met scholen en experts.
0: Thiele hoopt dat met de maatregel meer gelijke onderwijskansen komen voor leerlingen. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Zij melden ook 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Robert Baltus, dankjewel. Zo, de slotgracht ligt er rimpelloos bij. De ophalbrug wordt langzaam naar beneden gehaald. Je kunt binnentreden in Tim's avondslot. Het is een onrustige avond. Maar de poortwachters van vanavond laten zich niet van hun stuk brengen. Ze zijn stoer, ze zijn sterk en ze hebben hun beste harnas aangetrokken. Ze zullen niet breken, maar wie het zijn hoor je zo.
3: Ster. Een pasgeboren kindje, zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
9: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
10: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw, met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
9: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.

0: The Cure daarvoor. En dat schitterende Boys Don't Cry.
1: Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geknutseld bolwerk dat steeds hier op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur, jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghetti-lepel. Welkom op Tim's Avondslot.
0: Zo, vrolijk donderdag. De vrolijk laatste twee uur van 2 juli 2026. Voor de laatste keer, voorlopig moet ik...

0: Brug aangestoken, dus die brandde nog zo'n, ik denk uur en 15 minuten. Ik heb een flesje port klaargezet op de grote, lange houten tafel. En voor de laatste keer schenk ik die vanavond met liefde voor je in. En die serveer ik samen met een paar fijne liedjes tot 12 uur vannacht. Ik ben Gijs, de interim kasteelheer van dienst. Vanaf volgende week is Jasper de Vries interim kasteelheer, want dan ben ik even op vakantie. Tim Opperbroek die zit nog altijd tijdens de lunch van NPO Radio 2, dus hij is ontboden van het avondslot, vrijgesteld van werkzaamheden in de avond. En ook griffier Milou is een avond vrij. Zij is per paard en wagen naar Rock Werchter. Ja, je kunt haar herkennen aan haar harnas, mocht je ook gaan. Interim griffier Yvette is er wel. Hallo Yvette.
1: Hallo, goedenavond.
0: Ben jij van de vulpen of de balpen als je aan het griffieren bent?
1: Ja, toch de vulpen.
0: De vulpen.
1: En lik je daar dan? Ganzenveer.
0: Oh ja, en lik jij daar dan een keer langs?
1: Nee.
0: Dat zie ik ze altijd in films doen, maar ik heb nooit begrepen waarom ze dat doen.
1: Nee.
0: Nou, dan laten we dat voor wat het is. Maar er is dus een klein beetje paniek in het avondslot. Want Douwe Bob, zijn gitaar is gestolen. En dat is niet zomaar een gitaar, maar dat is de gitaar waarop hij alle platen heeft geschreven. Waarmee hij alle platen heeft opgenomen. En waarmee hij alle platen heeft gespeeld. Hij is er kapot van, zegt hij. Het gaat om een Gibson G35 uit 1942. Ik denk dat je dat dan op zijn Engels moet zeggen. Hij wil hem graag terug. En ik wil ook graag dat hij hem terugkrijgt. Want hij staat morgen te spelen in Breda. Tenminste, hij zou morgen spelen in Breda. Maar hij heeft dus geen gitaar meer, want de gitaar is gestolen. En ik heb nog wel een kaartje, want mijn kaartje is niet gestolen. Dus nu is de vraag, waar gaat hij op spelen? Gaat hij morgen überhaupt spelen? En op welke manier weet u nu morgen te

Lucas en Sam Smith daarvoor. En Promises op de late donderdagavond van NPO Radio 2. Het is Tim's avondslot waar ik mij zo dadelijk mag gaan wagen aan een nieuwe karaktertrack. Bert neemt vanavond plaats op de muzikale sofa. En het is voor mij voorlopig voor het laatst dat ik die karaktertrekjas aan mag trekken. Dus ik kan met een klein half uurtje eindelijk weer eens rustig ademhalen. Maar eerst heb ik nog een liefdesliedje voor je. En liefdesliedjes die zitten vol met clichés en open deuren. Tenminste, normaliter. Maar de volgende plaat niet, want Tina Turner, die bezingt een man die advocaat is. En ze gebruikt gedurende het liedje continu juridische termen. Zo zingt ze bijvoorbeeld over dat hij de feiten heeft en zij geen zaak tegen hem kan maken. En dat idee kwam van twee Britse songwriters, Graham Lal en Terry Britton. En zij wilden een keer geen standaard liefdesliedje schrijven over het houden van en dat soort dingen, maar juist een nummer waarin romantiek en juridische taal dwars door elkaar.

En ik begon er mijn carrière mee als interim kasteelheer van Tim's Avondslot. En nou ja, in de laatste show sluit ik hem er voorlopig mee af. Jack Jarrett, Where the Wild Wind Blows. Het is voor mij nog altijd een plaat die niet kapot te krijgen is. Over een perfecte zomeravond met een perfecte boodschap. Het houden van rustige romantische avonden. Het samen naar de sterren kijken. Een wijntje bij kaarslicht. Dat soort dingen. Maar soms ook even rauw, wild en onverstandig. Even niet te veel willen nadenken. Geen spijt hebben en even niet binnen de lijntjes willen kleuren. En dat dan waanzinnig mooi bezongen door Jack Jarrett komt van zijn album Velvet Hour. Dat hele album is überhaupt het proberen en het beluisteren waard. Ja, en dan is het van Jack Jarrett een bijzonder kleine stap naar George Michael. En waar

0: Het is Jimmy Eat World. Met eigenlijk een plaat met een recht toe recht aan boodschap. Trek je niet te veel aan van wat anderen van je vinden. Je hoorde de middel.
1: Tim's Character Track.

0: En voor desgene een karaktertrek uitzoeken, probeer ik vanavond bij Bert. Bert, goedenavond.
1: Goedenavond. Alles oké.
0: Wat zeg je, Bert?
1: Ik zeg alles oké.
0: Alles oké, maar wij zeggen alles oké.
1: Ja, dat mag ook.
0: Heel goed. Hoe zit je erbij, Bert?
1: Ja, goed. Lekker. Ik zit lekker ontspannen, dus ja.
0: En hoe zit jij als je lekker ontspannen zit?
1: Ik heb een overredelijk biertje bij de hand en ik heb net mijn sigaretje uitgemaakt, dus ja.
0: Ah,
1: ja.
0: Je hebt een sigaretje uitgemaakt speciaal voor dit gesprek?
1: Ja.
0: Dank daarvoor, Bert. Wat voor een biertje is het, als ik die brutale vraag mag stellen?
1: Van de bekende twee letters.
0: Van de bekende twee letters?
1: Het is een eigen merk van de...
0: Van de Supert.
1: Nee. Ja, nou, bijna. Of mag ik wel
0: reclame maken? Ja, tuurlijk mag je het zeggen, Bert. Ik hang aan je lippen.
1: Ja, brouwers van de Albert Heijn.
0: Oh, ja, precies. Nee, want ik ben met jou aan het meeschrijven, Bert. Dit is allemaal onderdeel van jouw profiel. Allemaal onderdeel van jouw karakter voor de karaktertrack. Naast dat ik heb gehoord dat jij van een biertje houdt, Bert, heb ik ook begrepen dat jij een zogenaamde workaholic bent. Moet ik me daarbij voorstellen, Bert?
1: Je zit in mijn bloed. Daar kun je niks aan doen. En in je genen, ik weet het niet. Van mijn 16e, 17e jaar ben ik gewoon een hard werker, zeg maar.
0: Ja, maar de lezing is boven gemiddeld hard.
1: Als het vergelijkt met de jeugd van tegenwoordig, dan kunnen ze nog wat van leren.
0: Want ik zie hier staan, altijd maar werken.
1: Ja, goed toch?
0: Ja, gezond. Ja, maar werk je dan zelf af en toe niet over de kop, Bert?
1: Nee, joh.
0: Nee? Oké. Okay.
1: Nee, dit is lichamelijk werk. Dus.
0: Doe je leuk werk?
1: Ja. Ik zit in de kunststoffen.
0: In de kunststoffen?
1: Ik maak van kunststoffen platen, die zijn kapot. En daar maak ik er een product van. En dat kan een tank zijn of eigenlijk van alles.
0: En daar is dus genoeg werk in dat jij je niet hoeft te vervelen?
1: Inderdaad. Ja.
0: En als je niet aan het werk bent, Bert, wat doe je dan graag?
1: Luisteren naar Radio 2.
0: Ja, heel goed.
1: En af en toe eens naar het strand. Biertje drinken op het terrasje.
0: Lekker.
1: Meer niet eigenlijk. Nee.
0: En doe je dat met iemand, Bert?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee, heel af en toe met een leuke vriendin.
0: Heel af en toe met een leuke vriendin? Hoe werkt dat dan?
1: Ik zit in Wateringen en zij woont in Brabant. Dus we kunnen elkaar niet zo vaak zien, zeg maar.
0: Maar jullie zoeken elkaar dan af en toe op en dan is dat even wat het is. Ben je al lang met haar of wat is jouw verhaal qua liefdeswezen?
1: Ach, dat is een lang verhaal, maar... Na mijn scheiding zijn we eigenlijk beter tot elkaar gekomen, zeg maar.
0: Ja.
1: En als we tijd hebben, dan gaan we lekker even wat leuks doen.
0: Ja, precies. En ik hoor je wat zeggen over een scheiding. Nou wil ik jou natuurlijk niet helemaal gaan doorzagen, maar is dat lang geleden? Is het nog onderdeel van wie jij bent? Of heb je dat allemaal achter je gelaten?
1: Ja, dat heb ik achter me gelaten. Ja. Ik heb daar een streep onder gezet en alles verkocht en gedaan en gestopt met de zaak. Lekker bij een baas gaan werken en het is goed.
0: Ja. Hoe lang is het geleden?
1: Lang geleden. Je vraagt nu te veel, dus ik weet niet precies de jaren, zeg maar.
0: Nee, precies.
1: Maar heel goed. Nou, dan
0: laten we dat daar, Bert. Hey, ik ben met je aan het meeschrijven geweest. Ik hoor werk, ik hoor een biertje, ik hoor af en toe een nieuwe vriendin. Maar ook wel een vervelende periode die je achter hebt, maar waar je uit bent geklommen. Bovenal dus iemand die, veel werkt. Werken. Ook wel iemand die dus aan zichzelf heeft moeten werken om weer uit dat dal te klimmen. Maar dat is je gelukt. Je bent weer aan het bouwen. Je ziet af en toe iemand. Bert, als ik dat op een hoop gooi, dan krijg ik dit.

0: Het is Bruce Springsteen, Working on a Dream. Misschien wel de karaktertrek van Bert. Oh! Maar waarom dan, Bert? Luister goed. Ik hoor je zeggen dat je vaak aan het werk bent. Werken, werken, werken. En dat je goed bent in wat je doet, in de kunststoffen. Altijd maar working. Working on a dream. Bouwen aan iets moois. Maar je ging ook aan het werk met jezelf, na je scheiding. Je bent nu uit dat dal geklommen. Je hebt aan jezelf gewerkt. Working on a dream betekende ineens ook werken aan je eigen leven en bouwen aan je eigen geluk. En zoals de boss het zelf zong, sunrise come, I climb the ladder. Ook voor jou is de zon weer gaan schijnen. En ook de zin, tough sometimes, it feels so far away, kan daar mooi bij passen. Want in die periode voelde geluk of rust ongetwijfeld ver weg. Maar dat is terug. En nu spreek je af en toe met een leuke vrouw uit Brabant. Working on a dream and love will make it real someday. Ook dat komt weer terug, Bert. Dan rest mij de vraag, omarm jij deze karaktertrek en snap je wat ik zeg, Bert?
1: Ja, helemaal. Ja. Helemaal. 100%.
0: Wat fijn, Bert. Ken je de plaat van de boss, of niet?
1: Ja, tuurlijk. Ja, joh. Ik ben zijn piraat geweest. En de muziek is alles voor mij.
0: Wat fantastisch. En dan zit je met deze tekst mee te luisteren. En is het dan zo dat je in één keer denkt, nou, ik snap wel wat daarmee gezegd en bedoeld wordt?
1: Ja, 100%. Nou. Ja. Daar
0: ben ik heel blij mee dat ik deze streak met een mooie eindscore kan afsluiten, Bert.
1: Heel goed van jou.
0: Ga je er nog een lekker pilsje op drinken, of niet?
1: Zeker.
0: Heel goed.
1: En misschien nog wel twee.
0: Nou, wat wordt een gekke avond, Bert. Wat lekker zeg.
1: Nee. Zo gek is het toch niet.
0: Oké. Als dank voor jouw deelname krijg je sowieso een unieke en veelbegeerde Tim's avondslot sleutelhanger. En ik ga jou een ontzettend fijne avond wensen. En hopelijk ben je snel weer in Brabant om daar weer eens een pilsje met die ene dame te drinken.
1: Is goed. Fijne avond, joh.
0: Dankjewel, Bert.
1: Succes met je uitzending.
0: Ik ga er het beste van maken. Dag, Bert.
1: Hoi.
0: Oh, ben ik toch blij dat ik dat met een positieve recensie kan afsluiten. En hoe mooi is het om dan ook een liefdesplaatje erachteraan te draaien van Toto en Stop Loving You.

0: NPO Radio 2.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iyungo.nl. Iyungo.
4: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
0: Dit is NPO Radio 2.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.

0: Jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl Iungo.
1: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
0: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl Iungo.
1: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop.

0: €7,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.

0: NPO Radio 2.
1: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, van wie ongeveer de helft op campings verbleef. Niemand is gewond geraakt. 1200 brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Er zijn ook blusvliegtuigen ingezet. Mensen in Zuid-Frankrijk worden opgeroepen om afstand te houden en de hulplijnen niet onnodig te belasten. De populaire Turkse stand-up comedian Deniz Göktaş is aangehouden. Hij werd op het vliegveld van Istanbul opgepakt toen hij terugkwam van vakantie. Volgens de Turkse versie van de BBC wordt hij beschuldigd van belediging van president Erdogan. En volgens de krant Hürriyet heeft hij religieuze waarden beledigd. Ruim een week geleden zette Göktaş zijn nieuwste voorstelling op YouTube. Daarin maakt hij grappen over president Erdogan en over religie. De show heeft inmiddels 9 miljoen views. Alle kinderen in groep 8 maken vanaf 2030 dezelfde doorstroomtoets. Dat wil het kabinet. Met die toets wordt duidelijk op welk niveau het kind kan doorstromen naar de middelbare school. Nu zijn er verschillende doorstroomtoetsen, maar daar is veel kritiek op van onder meer de Tweede Kamer en van onderwijsorganisaties. Scholen mogen nu nog zelf kiezen welke ze gebruiken, maar volgens deskundigen zijn sommige toetsen veel makkelijker dan andere. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie werd het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt de aanslag. Een man uit Schonebeek is veroordeeld tot 9 jaar cel voor het medeplegen van een dodelijke schietpartij. Het OM had 18 jaar geëist. Bij die schietpartij, een jaar geleden in Coevorden, kwam een man uit Emmen om het leven. Degene die de dodelijke kogels afvuurde werd veroordeeld tot jeugddetentie. Een mogelijke ontvoering zou de aanleiding zijn voor de schietpartij. Google moet definitief een Europese boete uit 2018 betalen. Google had daartegen beroep aangetekend, maar het Europese Hof van Justitie gaat er niet in mee. De rechters vinden net als de Europese Unie dat Google misbruik maakt van de machtspositie van Android, het besturingssysteem voor telefoons, tablets en smartwatches. Fabrikanten die Android wilden gebruiken moesten bepaalde Google-apps en diensten installeren op hun telefoons. De boete van bijna 2,5 miljard euro werd in 2018 opgelegd en is nu dus definitief.

0: Voor Oostenrijk is het WK voetbal voorbij. In Los Angeles was Spanje veel te sterk. Het werd 3-0. En het weer. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De woorden van Tim's avondslot zijn nog 1 uurtje geopend. Met zometeen de Deep Dish Popquiz. En muziek van de man die vanaf vanavond 4 keer de Johan Cruijff Arena laat dansen. Muziek van Bruno Mars, hoor je zo.
2: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
7: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
8: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
7: Boeie!
8: Alle hak, tweede gratis.
7: Lekker hoor!
8: Alle Iglo viscuisine, viskramen, vis en van, ook tweede gratis.
7: Zoé!
8: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
7: Yes!
8: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Hamster!
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
10: Loop binnen bij Bruna voor een gratis zomertas. Je ontvangt hem bij aankoop vanaf €15. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna.
11: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.

0: zijn. En dat gaan we vieren met de Deep Dish Pop Quiz. Een quiz met een luistervriend die groot fan is van een artiest of een band. Desbetreffend persoon krijgt 3 vragen van mij. Bij Alles Goed draaien we zijn of haar favoriete albumtrack. Anders de hit van de artiest. Het is dus eigenlijk de enige quiz waar je gestraft wordt met een hit.
1: 1 artiest, 3 vragen. Krijg je de hit of de albumparel? De Deep Dish Pop Quiz.
0: En dat speel ik vanavond met Alexander. Alexander, goedenavond.
2: En goedenavond.
0: Alexander, waar ben jij fan van?
2: Van Pink Floyd.
0: Van Pink Floyd. Hoe kom je daar nou bij, Alexander?
2: Van mijn school.
0: Is dat er met de paplepel op school ingegoten?
2: Op zich wel, ja.
0: Maar ik heb ook op school gezeten, maar ik heb geen Pink Floyd les gehad, Alexander.
2: Nee, maar ik ben altijd al muziekfan geweest. Dus begon met Queen en nou, het is eigenlijk meer nou Pink Floyd.
0: Ja, en jij pretendeert nagenoeg alles van Pink Floyd te weten.
2: Ik hoop het.
0: Nou ja, je weet hoe het werkt, Alexander. Ik ga jou 3 vragen stellen over Pink Floyd. Op het moment dat jij 1 van die 3 fout hebt, oftewel je moet ze allemaal goed hebben, als je er ook maar 1 van de 3 fout hebt, dan ga ik die afschuwelijke dikke hit Another Brick in the Wall draaien. Als je ze nou allemaal goed hebt, welke albumparel wil jij dan graag horen?
2: Great Gig in the Sky.
0: En waarom is dat zo'n mooie plaat, Alexander?
2: Dat is 1 van de beste albums van Pink Floyd.
0: Oké. Nou, ik heb hem er vast bij gepakt. Maar ja, of ik hem ga draaien, dat ligt helemaal aan jouzelf.
1: Vraag 1.
0: Vraag 1, Alexander. Waar komt de naam Pink Floyd vandaan?
2: Van 2 bluesgitaristen. Alleen weet ik de voornaam niet meer, maar in ieder geval, het zijn 2 bluesgitaristen.
0: Ja. Ja, en nou ja, je zou een gokje kunnen wagen. Waar dan ongeveer Pink en Floyd, hoe zouden ze dan misschien heten?
2: Oh, daar gaan we weer.
0: Ja, je bent al halverwege hoor. 2 bluesmuzikanten, klopt helemaal.
2: Ja. Ik weet niet meer precies, maar...
0: Nou, bijvoorbeeld van de bluesmuzikanten Pink en Floyd.
2: Ja, ik ben 2 gitaristen, dus...
0: Ja, precies.
1: Vraag 2.
0: Nou, dan gaan we nog een keer, Alexander. Welk Pink Floyd-album stond meer dan 741 weken... ik herhaal, 741 weken... in de Amerikaanse albumlijst?
2: Greek Eagle. Nou ben ik hier...
0: Is dit wat er dan vaak gebeurt, Alexander? Dan is het de blackout.
2: Ja.
0: Ja. Noem een groot album van Pink Floyd.
2: Waar die Prisma op staat.
0: Ja, precies, dat is hem.
2: Ja.
0: Maar ja, hoe heet hij ook alweer?
2: Dark Side of the Moon, ja.
0: Dark Side of the Moon, hoe kom je daar?
1: Vraag 3.
0: Nou, we gaan naar vraag 3 en dan weten we het zometeen. Welk Pink Floyd-nummer bevat geen drums? Helemaal geen drums.
2: Dat zou ik eerlijk gezegd niet weten.
0: Wil jij nog een gokje wagen, Alexander?
2: Het zou wel... bij eerste nummer van Dark Side of the Moon zijn.
0: Ja, en hoe zou die hypothetisch heten?
2: Breeze?
0: Hoe?
2: Breeze?
0: Crease.
2: Ja?
0: We gaan de balans eens even opmaken, Alexander. Waar komt de naam Pink Floyd vandaan? Jij zei al 2 Amerikaanse bluesmuzikanten. Nou, dat klopt absoluut. Pink Anderson en Floyd Council. Nou, die rekenen we goed. Welk Pink Floyd album stond meer dan 741 weken in de Amerikaanse albumlijst? Ik hoorde jou zeggen, The Dark Side of the Moon. Dat is ook goed. Maar ja, dan komen we bij die laatste. Welk Pink Floyd nummer bevat helemaal geen drums? Het is een nummer dat rijk is aan akoestische en elektrische gitaren, een synthesizer, een bas, maar er is helemaal geen drumstel in te horen. Het antwoord had moeten zijn Wish You Were Here.
2: Ai. Een van mijn favoriete nummers.
0: Ja, dus je wist het nog, maar je zei het niet.
2: Nee.
0: Verdikke me, Alexander.
2: Nou ja, maakt niks uit.
0: Maakt niks uit, want eigenlijk ben jij gewoon blij met elke plaat van Pink Floyd, heb ik het idee.
2: Absoluut.
0: Nou, dan gaan we gewoon die ontzettende dikke hit draaien.
2: Nou, dank je.
0: Alexander, dank je wel.
2: Heel bedankt.
0: Tot de volgende.
2: Tot de volgende.
0: Dag hoor.
2: Doei.
0: Mooi, hè? Verliezen en toch blij.

0: Het is Pink Floyd. Another Brick in the Wall. Terwijl ik het gevoel heb dat er iets aan zit te komen. Waar ik geen invloed op heb. Maar wat in één keer dwars door mij heen zou kunnen komen. En dat zijn van die spannende momenten als je bij de radio werkt. Klein kijkje achter de schermen. Er is net in mijn oor gefluisterd dat er zometeen een spookmelder... een spookrijdermelding komt. En dan kan ik nu wel een plaat gaan draaien, maar dan ga ik daar dwars doorheen. Alleen dan is nu de vraag, wanneer komt dat dan? En daar zit ik dus nu eigenlijk op te wachten. Ja. Nou, mocht je op de weg zitten, kijk even goed of iedereen aan de juiste kant van de weg rijdt. Ik weet nog niet waar die rijdt, dat gaan we zo horen. Tenminste, dat is mij beloofd. De communicatie in Tim's avondslot is wat roestig. We hebben hier nog geen glasvezel, we doen nog alles via de ADSL-lijn. Dus dan duurt het allemaal af en toe wat langer. Misschien is die wel uit de kerk.
1: Hier volgt een melding van een spookrijder. Rijd je op de A59 Sertogenbosch richting knooppunt Zonzeel, dan kom je tussen knooppunt Empel en knooppunt Hooipolder een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A59 Sertogenbosch richting knooppunt Zonzeel, dan kom je tussen knooppunt Empel en knooppunt Hooipolder een spookrijder tegen.
0: Nou, dat ging toch best goed.
2: Radio 2, Topsong.
3: Deze week is What a Way to Die van Nona. NPO, Radio 2, Topsong.

0: van Rena. Maar ja, het record is toch echt in handen van deze man, Harry Styles. Stond dit jaar 10 keer in de arena met zijn Together Together Tour. Ja, en deze plaat hoorde je op het moment dat zijn show helemaal losging. Je hoorde Golden.
1: Het is al laat. Maar nooit te laat voor een lekkere late night track. Muziek om je vingers bij af te likken.
0: Het is 11:30. Tijd voor een lekkere late night track.

was het butter chicken. Ja, met naanbrood. Was dat lekker? Zeker. Was dat veel te veel? Jazeker. Heb ik nu weer honger? Absoluut. Zeker. En dus tijd voor een lekkere late night.

0: waar je meestal deel 2 van hoort. De kapitein. Dus geen deel 2, geen cd van jou, cd van mij, maar rozengeur en maneschijn. Maar er zijn kapers, er zijn haaien, er zijn zorgen, er zijn problemen. Er kan van alles misgaan. Maar samen het roer recht houden. En geloof me als ik zeg dat alles goed komt. Over de dreiging voelen, maar toch zeker weten dat je het samen gaat redden.
1: Gebrouwen in de grote ketels uit de gaarkeuken van Tim's Avondslot. Dit is
0: Agda en de Munnik en de kapitein.

0: anders mis je het nog. Tim's Avondslot.
1: Gijs Hakkert. NPO Radio 2.

0: What's a man mean? Dat zijn de eerste woorden van dit nummer van Joe Jackson, Real Man. In een interview met Billboard zei hij destijds dat de gemiddelde man voelt dat zijn traditionele rol is weggevallen. De oude stereotypen zijn omgekeerd en hebben hun betekenis verloren, aldus Joe Jackson. Het nummer is dus geen antwoord, maar een uitnodiging om na te denken. En denk daar dan maar waar eens over na.
1: Bel of heb je me nou? Want ik ben bruisig en blauw. Het is het lied dat je wou.

0: Ja, echt, vertel het me gauw. De beurt is aan jou. Dat was een mooi liedje.
1: Dat was een heel mooi liedje.
0: Nou, ik ben benieuwd wat de mensen sturen. Verzoekies.
2: Zo aan het eind van de avond ga ik vaak de keukenkastjes nog door of je wat lekkers kan vinden. Een klein snackie voor het slapen gaan. Maar het verzoekiemonster houdt daar nog veel meer van en laat dan zijn koppie zien om de deuropening. Hij heeft de hele dag al een knorrend maagje. En hij heeft echt een liedje nodig. Dus de vraag is eigenlijk gewoon, ja, wat wil je horen? Pak de gratis NPO Luister-app.

0: zijn naar een plaatje om het verzoekie monster te voeren. En daarvoor ga ik schakelen met Ardis. Ardis, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ardis, jij hebt een mooie dag voor de boeg over 10 minuten.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Wat is er aan de hand dan?
1: Wij zijn morgen 38 jaar samen.
0: Wat heerlijk. En wie is dan wij?
1: Herman en ik.
0: Ach, en kun je mij heel kort uitleggen hoe jullie elkaar hebben ontmoet, Ardis?
1: Oh ja, dat gaat altijd lang terug, maar wij kennen elkaar eigenlijk gewoon van de MAVO.
0: Ach, en altijd samengebleven?
1: Ja, vanaf ons 16 al.
0: Wat een mooi verhaal. En zijn jullie dan nu allebei nog wakker?
1: Ja,
0: en
1: zeker.
0: Aan het aftellen tot 10?
1: Ongeveer.
0: Wat heerlijk, wat lijkt me dat gezellig. En wordt er dan een kaasje bij gesneden en een potje bij gedronken?
1: Ja, we nemen lekker een biertje.
0: Lekker een biertje, heel goed. En gaat het morgen op de een of andere manier gevierd worden?
1: Ja, we gaan wel even ergens een hapje eten.
0: Lekker zeg, heel goed.
1: Zeker.
0: En nou vraag jij een plaat aan, die heeft daar iets mee te maken, denk ik.
1: Ja, klopt.
0: Vertel eens.
1: Nou ja, wij waren toen samen en op een gegeven moment zaten we met z'n tweetjes in de kamer en toen hoorden we dat liedje. En toen dacht ik, ja... Vanaf dat moment was het eigenlijk ons liedje.
0: Nou, wat schitterend zeg. Ik ben blij dat ik hem voor jullie kan en mag draaien, Ardis en Herman.
1: Hartstikke bedankt.
0: Geniet van jullie jubileum en maak er een fijne nacht van met z'n twee.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel, hè.
1: Doei.
0: Het gaat overigens over de Golden Earring. Hoe kan het ook anders?

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
2: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
3: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
4: Brussel-Zuid.
3: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis? Kijk op WeCycleForBedrijven.nl.
6: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
7: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
8: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel.
5: Een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis? Kijk op WeCycleForBedrijven.nl.
6: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
7: Hoor de natuur eens vrolijk zijn

0: van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
3: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
4: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Dit is NPO Radio 2.
6: Middernacht, het begin van vrijdag 3 juli. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie weer vooruit helpen. Het plan omvat onder meer belastinghervormingen en versoepelingen van het arbeidsrecht. Zo gaan werkende ouders met twee kinderen er €600 per jaar op vooruit. Dat kost 10 miljard euro en dat haalt de Duitse overheid op bij de topinkomens. Ook mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken en wordt het voor werknemers in Duitsland moeilijker om zich ziek te melden. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. Het is een voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede die zegt dat het CBR grote rijscholen bevoordeelt. Hij intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Er zijn al gebiedsverboden en dwangsommen opgelegd, maar daar trekt hij zich niets van aan. Het CBR eist nu dat de man wordt opgepakt en vastgezet als hij het nog eens doet. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een groot pakket hervormingen de economie er weer bovenop helpen. Door belastingmaatregelen gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Ook wordt het arbeidsrecht versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Met het plan willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, van wie ongeveer de helft op campings verbleef. Niemand is gewond geraakt. 1200 brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Ook zijn er blusvliegtuigen ingezet. Mensen in Zuid-Frankrijk worden opgeroepen om afstand te houden en de hulplijnen niet onnodig te belasten. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Jamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-outfase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer? Vannacht overwegend droog, alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO Radio 2.
1: Twee uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.

0: NPO Radio 2.
1: 2 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip